0: niet in strijd met
1: hem.
0: Want hij heeft geprobeerd u te bereiken. Hij heeft ons geroepen. Hij heeft gezegd, nu is de tijd aangebroken om te leven. Nu is de tijd. Hij dwingen zal hij niet doen. En sabbat, aanstaande sabbat zal er feest zijn hier in het gebouw. Er zijn mensen die al hun namen hebben opgegeven. En het zal een moment aankomen dat Jezus naar voren zal roepen. Als u echt in Jezus gelooft. En als u in hem vertrouwt. En u graag van hem wil houden. Hem lief wil hebben. Vanavond is uw kans.
1: Sabbat wordt een startpunt. Start dit nog.
0: En aanstaande sabbat is uw kans om opnieuw te beginnen.
1: Bidden Dios volgt op een blad zien.
0: Vraag God om het blad over te slaan.
1: Om te slaan.
0: Om te slaan.
1: Vraag
0: vergiffenis voor al uw zondes.
1: Speciaal minder dan die gebeurt die sabbat.
0: En vooral als het om het overtreden van de sabbat gaat. Want dit gaat om een geen landelijke
1: wet.
0: Laat niemand u voorliegen. Laat niemand u voor de gek houden. Waarom? Want zij kunnen u verder niks aanbieden. Maar vanavond nodig u uit om naar voren te komen. Want vanavond zal het iets anders verlopen. Want u heeft alle informatie gekregen. Om opnieuw geboren te worden, u bent geïnformeerd. En om verder te groeien, dat gebeurt nadat u opnieuw geboren
1: wordt.
0: U moet eerst geboren worden. En daarna kunt u rekenen. Om te groeien. Om te ontwikkelen. Moet u opnieuw geboren worden. En aanstaande
1: sabbat
0: geeft God de kans aan zijn schepsels om opnieuw geboren te worden. Aanstaande sabbat wilt u gedoopt worden. Nodig u uit om naar voren te
1: komen.
0: Niemand kan het voor u doen. Zet schaamte en angst aan de kant. Zet schaamte aan de kant. Kom naar Jezus. Nu, dit is het moment. Hij heeft u heel de week voorbereid. Heel de week heeft u uitgenodigd. Kom naar voren. Kom naar voren. Dit is het moment. De mens kan u verder niks aanbieden.
1: Nada voor nooit te verder, man. Moord tot de pisabu, je kunt even afroeien. Dios te invitabu. A woord te moment. Quando é medo com as doenças humanas, você está ajudando. Dice que Jesus.
0: Como na Jesus. Como só se bent.
1: Deus está bom.
0: Want God is goed.
1: Diz que Jesus.
0: Kom na Jesus.
1: Agora que coisa cambia, amor. Que coisa cambia.
0: Dingen veranderen.
1: Agora é o momento.
0: Want dit is het moment.
1: Diz que Jesus.
0: Kom na Jesus.
1: Eu estou preparado para o sábado, amor.

0: holt een paspoort, dat een oportuniteit tegen.
1: Aanstaande sabbat krijgt u een nieuwe paspoort. Als u die niet heeft, is dit de gelegenheid.
0: Ik kom met hem met deze Dios.
1: Kies ervoor om God
0: te vertrouwen.
1: Hij houdt uw leven. Hij heeft uw leven gehouden. Met God verliest u dit. Dus alleen maar winst. Kom naar Jezus. Kom naar Jezus.
0: Jesus te amava.
1: Jesus roept u.
0: Ele me disse que me turco está cansado de
1: Hij zegt iedereen die vermoeid en beladen is, kom naar mij toe.
0: Amen, eu amo descanso.
1: En ik geef u rust.
0: Vida da injusto.
1: Het leven is oneerlijk.
0: Je bent maar zo bekoelita.
1: En vaak hoe meer u best doet,
0: mas kranje te acaba.
1: Hoe gekker het eind.
0: Eu vou dizer que Jesus hoje noite.
1: En als je vanavond voor Jezus kiest,
0: mas que me bom nome toda noite.
1: Heeft u misschien elke avond uw naam
0: opgevoerd?
1: Dit is uw kans.
0: Isso aqui ficou sério.
1: Want het is een hele serieuze zaak.
0: Dizem que Jesus.
1: Kom naar Jezus.
0: Ninguém pode vir lhe pago.
1: Niemand kan het voor u doen.
0: Teresa.
1: En op dit moment wil ik het moment uitspreken.
0: Teresa Pablo.
1: En ik ga voor u bidden.
0: Você de peso que o inimigo te cae terrible bom.
1: En het gewicht die u voelt.
0: Reprendele de nome de Jesus.
1: Dat het afgewezen wordt in de naam van
0: Jesus. Você para mim vai ficar Jesus.
1: Dat van u weggaat.
0: Você nada para mim.
1: Want u kunt niks voor mij doen.
0: Sempre para quitar para mim.
1: Heeft altijd van mij genomen.
0: Então, Senhor. Em pessoa aqui tem sentar, Senhor.
1: En hier zijn vanavond mensen hier aanwezig.
0: Com um saco, mantém com bem diante.
1: Die weten dat ze naar voren moeten komen.
0: Voor het obligaat, wat obligaat aan.
1: Maar het is niet dat we hen dwingen of verplichten.
0: We willen comprender.
1: Maar we willen dat ze inzien.
0: Comprende a frase.
1: Dat het leven heel kwetsbaar is.
0: E mesmo com ajuda da sentar, Senhor.
1: Precies zoals ze vanavond hier zitten.
0: Escuchando vos tempo.
1: Luisteren naar uw woord.
0: Cerrando no coração.
1: Hun hart hard maken.
0: Isso aqui foi o último dia que não tem
1: problema. Isso aqui é a laatste kans die ze krijgen.
0: Senhor, tu não tem força que não tem mistério.
1: Geef hen de kracht die ze nodig hebben.
0: Permitir que o ángel não pronto nem lugar que eu ouço.
1: Zodat uw engelen de taal ontvangen.
0: Tem uma atmosfera divina de lugar aqui.
1: Instaan en varen de mensen hier naartoe.
0: O diabo que sua angela digo sai e fica aqui dentro, Senhor.
1: Zijn engelen op de vlucht slaan.
0: Mas o Jesus chega.
1: Maar Jezus is aanwezig.
0: Jesus, tenha mão de pessoa que quer no bo.
1: Vader, neem de hand van degene die nog wilt komen.
0: Jesus,
1: Jezus,
0: help de persoon die kippen die medo.
1: Help degene die misschien angstig is.
0: Jesus,
1: Jezus,
0: waarbij Jesus hoe het in Ghana.
1: Sta naast degene die heel
0: erg
1: schaamt omdat anderen naar hem of haar kijken.
0: Jesus, Judana.
1: Jezus, help hen.
0: Want
1: de keuze moet gemaakt worden.
0: We
1: moeten uiteindelijk van de platform veranderen.
0: Er
1: is geen andere manier. Geef hen de kracht om voor verandering te kiezen. En dat u verder de rest in hun leven zult doen. Roep hen, Heer Jezus. Nodig hen uit, Heer Jezus.
0: Heilige
1: Geest, help deze zielen.
0: Patricia,
1: u heeft hem zo ver gebracht. Bedruk om hun hart. Dat zij naar Jezus toe komen. Heeft het voor Zacchaeus gedaan. Heeft het voor Johannes gedaan. Heeft het voor Petrus gedaan. Heilige Geest, doe het voor hen vanavond. Laat hen naar voren.
0: Het
1: enige wat Jezus waait is
0: naar
1: verlangt. En hij wacht. De rest zult hij doen.
0: Senhor,
1: Heere Jezus, help hen naar voren te komen. We bidden.
0: Jezus
1: naam. Kom naar Jezus.
0: Ik heb je
1: ik nodig u uit om op te staan. Ik heb het makkelijker gemaakt voor u. Ik heb het makkelijker om op te staan. Makkelijker om naar voren te komen.
0: Dan heb je die land die hoor ben.
1: Loop gewoon naar voren, jongeren.
0: Mama Bindiland, we gaan jullie niet betras.
1: Mama, kom naar voren met uw zoon en dochter.
0: Tata Bindiland, we gaan elkaar zaken, we gaan jullie niet betras.
1: Vader, kom naar voren met uw echt worden. Want dit is uw kans.
2: Mira con Dios exclama.
1: Jezus roept.
2: Salva pecador de vuestro perdido.
1: Graag de verloren redden.
2: Want zonder Cristo no te perdiste tú.
1: Zonder Jezus zijn we allemaal zeker verloren.
2: Wat con Dios te roga.
1: Kijk hoe Jezus smeekt.
2: Hij
1: smeekt om u te verlossen van de
2: zonde.
1: En vanavond hoort u hem. Alsjeblieft, verhard u
2: hart.
1: Kom zoals u bent. Hij weet wie u bent. Hij weet wat u denkt.
2: Ik heb een avond voor het.
1: Hij wil u een nieuwe kans geven.
2: Wat moet ik niet zeggen, Jezus?
1: Wilt u niet naar Jezus komen? Wat heeft de duivel u ooit gegeven?
2: Want
1: hij heeft niks.
2: Wat moet ik niet zeggen, Jezus?
1: Wilt u niet naar Jezus?

0: Trecerea cu oriciun.
1: We ronden af met gebed.
0: Ainda vă vorbini.
1: En u kunt nog naar voren komen.
0: Ainda vă vorbini.
1: U kunt alsnog naar voren komen.
0: Am tine mai de persoană aici. Care de subang zi? Bimaschina. E gina zi. Tine bima. Am văzut că voi mesteperți în semne creiene aici. Te numai diotă, pe favor.
1: Te numai handen vasthouden voor de mensen die deel
0: uitmaken. Einde bevoorbeeld die kring.
1: Is er nog ruimte? Is nog ruimte voor iemand die wil komen?
0: Die een persoon maakt ook gebieden.
1: Is er nog iemand die wil komen?
0: Amen. Drinken die kring. Te numai die persoon die drinken die kring. Abri tien die daar staan. Sorry. Drinken dat ding, bied die kring. Tiene mande caballero. Tiene persona más.
1: Es er nog iemand.
0: Dios aún tiene lugar, Pablo.
1: God heeft nog ruimte.
0: Dios has un plan, Pablo.
1: God heeft een plan voor
0: u. Osaka te pisabo bij die land.
1: En u weet dat hij ervoor zal zorgen dat u vooruit gaat.
0: Osabo te tende su stem.
1: Als u zijn stem hoort, gehoord, geeft hij jou aan.
0: Te ha creado.
1: Heeft u geschapen.
0: Te ha protegido, te ha
1: heeft u tot zover beschermd.
0: Ele preparou o momento aqui.
1: En hij heeft het moment voorbereid.
0: De temporada aqui.
1: De tijdperk voorbereid. Zodat u een keuze kan maken.
0: Sabe quando Deus está premiando tanto assim?
1: En weet u waarom God zoveel vraagt?
0: Omdat Deus não queria criar nunca mais.
1: Omdat hij geen tweede van u kan maken.
0: Zeker ja, zeker je meest een kopie.
1: En als hij dat opnieuw zou doen, zou er een kopie zijn van wie u bent. Maar hij zou er geen tweede van u kunnen maken. Hij houdt van u zoals u bent en wie u bent. Voordat we afsluiten, is er nog iemand?
0: Eeuwige
1: Vader.
0: Dank je.
1: Dank u.
0: Senhor Abayama.
1: U heeft geroepen.
0: Nós testigo.
1: En wij zijn daar getuigenis van.
0: Abayama, Senhor.
1: Dat u geroepen heeft.
0: E persona não aqui escuta a voz.
1: En deze mensen die hier voor u staan hebben gehoord van uw stem. Ze zijn naar voren gekomen.
0: Maneira não tá.
1: Zoals ze zijn.
0: Abo a invitar nang, Senhor.
1: Ze hebben gehoor gegeven aan uw uitnodiging. En ze zijn hier naartoe gekomen.
0: Nós corpos obedecer,
1: ze hebben voor gekozen om u te gehoorzamen.
0: Não tem problema.
1: Mogen er problemen zijn.
0: Situaties.
1: Ze hebben een situaties.
0: Pero Senhor, não tem dilante.
1: Maar heren, ze zijn toch naar voren gekomen.
0: Mas durante aquele.
1: Omdat ze geloven.
0: Se for para dona nang vida, Senhor.
1: Als u aan hen het leven hebt gegeven.
0: Papi, desse mundo, malo aqui.
1: Om hier in het leven. In het wereld te leven. Dat u in staat bent om hen te redden. Zodat ze met u voor eeuwig mogen zijn.
0: Dank
1: u,
0: Senhor.
1: Dank u, Heer Jezus.
0: Dank u, Jesus.
1: Dank u.
0: Bemissionaram.
1: Zegen hen.
0: Cuidarão, Senhor.
1: Zorg voor hen.
0: E permiti, Jesus. Permiti.
1: En Vader, sta toe.
0: Ora e lista passa, Senhor.
1: Dat als het lijst rondgaat.
0: Ik wil mentionen nummer.
1: En dat de namen geroepen worden. Mensen die hier in het kring staan.
0: Por deze Senhor Tani.
1: Zeggen, Heere, hier ben ik.
0: Ja, maar we zien passa para
1: dentro. En u zult hen tegen hen zeggen, kom naar
0: binnen.
1: Kom in mijn koninkrijk die ik voor u voorbereid
0: heb.
1: Dank u dat u gehoor gegeven
0: hebt. Dank u voor respecteren.
1: Dank u dat u gerespecteerd
0: bent.
1: Dank u dat u mijn uitnodiging
0: hebt.
1: Kom in mijn eeuwig vreugde.
0: Abon, tu que sobras al
1: bien. U samen met alle anderen gered.
0: Dan onze oración.
1: Is ons gebed.
0: In de naam.
1: In de naam. Boven alle namen.
0: In de naam van Christus Jesus.
1: In de naam van Jezus.
0: Amen.
1: Amen.
2: Even een samenvatting van gisteren. Degenen die er waren hebben al begrepen. En voor degenen die vandaag voor het eerst hier zijn. Om in God te kunnen geloven. Moet je kiezen om naar God te luisteren. Waar of waar.
0: Amen.
2: Amen. Om te geloven moet je luisteren. Om te vertrouwen. Moet je geloven. Je moet luisteren om te geloven, om te kunnen vertrouwen. Om een relatie met God te hebben.
1: Moet je God vertrouwen. Iedereen die een relatie heeft met iemand op een bepaald niveau gaat om vertrouwen. Zodra het vertrouwen begint af te zwakken, dan loopt de relatie ook risico om kapot te gaan. Je hebt geen relatie met iemand die je niet vertrouwt. Omdat je hem of haar vertrouwt,
2: begin
1: je een bepaalde relatie, een vriendschap met diegene. En als je een relatie met God wil hebben, dan ga je hem leren liefhebben. Je kan God niet liefhebben als je geen relatie met hem hebt. Niemand houdt van iemand die ze niet kennen. Naarmate je degene liefhebt, je leert hoe om te gaan met hem. Hoe meer je vertrouwt, en je begint je te openen om lief te hebben. Wanneer degene jouw vertrouwen schendt, als normale persoon sluit je weer af. Zo is het. Met God is hetzelfde. Hoe meer relatie je met hem hebt, hoe meer je hem leert liefhebben. Amen. Hoe meer je God leert liefhebben, dan heb je vreugde om hem gehoorzaam te zijn. Want wat God je zegt, wat God je leert, is voor jouw eigen goed. Amen.
2: Tremendo Dios, man.
1: Een geweldige God. Maar we moeten luisteren. En daar begint het. Vele mensen weten over Christus, maar ze geloven niet in Jezus. Ze weten het, maar ze geloven niet. Vele mensen geloven,
2: maar
1: ze houden het beperkt. Ze geloven niet in Jezus zoals God wil dat ze geloven in Jezus. Ze hebben een bepaald niveau van wantrouwen. Ze zijn bang. Terwijl God simpelweg hun vertrouwd heeft met het leven. Want het leven komt alleen van God. We leven omdat we leven hebben gekregen. We leven niet omdat we het leven geschapen hebben, want we kunnen niet het leven niet scheppen. We hebben het leven gekregen. En omdat we het leven gekregen hebben, moeten we proberen om goed te leven. Want dat leven heeft een periode. God alleen weet hoeveel jaar je hebt gekregen. God alleen weet hoeveel ik heb gekregen. Maar één ding is zeker. Als je nu 60 jaar bent, kan je niet met 40 jaar sterven. Waar of waar? Je kan niet met 10 jaar sterven. Je bent het al voorbij. Je kan wel met 61 sterven.
2: Zie of nou?
1: Ja of nee?
2: En
1: dat is wat God u vanavond wil uitleggen. Je bent het al voorbij. Maar het is nog niet afgelopen. Want hij heeft nog steeds een tijd van overtuiging. Wat God je vandaag wil aanbieden, is een leven dat niet
2: eindigt. Hoeveel
1: van ons zijn geïnteresseerd in zo'n leven? Laat me de handen zien.
2: Dat doe je, dank je, maar. Hoeveel
1: mensen geloven daarin, want je hebt je eigen manier hoe je het wil bereiken. En ze zijn niet geïnteresseerd. Ik leef
2: 20
1: jaar. En wanneer het af is, is het af. Wij allemaal hebben hem nodig. Allen die hun hand hebben opgeheven, die willen. Maar weet je dat alleen maar God het eeuwig leven kan aanbieden? God is de enige die de macht heeft. Als het resultaat zelf is,
2: dokter Rampobisa,
1: kunnen de doktoren je vertellen,
2: scientificamente prueba,
1: wetenschappelijk bewezen,
2: kuta, dosanje sobrabu,
1: dat je 2 jaar over hebt.
2: Dios te bisa, wemita, tu ne 50 más.
1: God zegt, ik geef je nog 50.
2: Qua dokter bobai contra.
1: Welke dokter kan daar tegenin?
2: Toch een experience die ik heb bij Amri.
1: Ik ken de ervaring van.
2: Lijkt je 5 en más. Dat betekent nou even in mijn mente. Yes, Ezekias. Jezekia
1: heeft 15 jaar erbij gekregen.
2: God
1: heeft hem laten weten.
2: Bereid
1: alles voor. Want je gaat sterven.
2: Mijn
1: broeders heeft alles voorbereid. Maar hij is zelf naar God teruggegaan.
2: Weet je
1: wat het tot
2: de Heer zegt?
1: Heer, als de dag komt, accepteer ik
2: het. Maar
1: denk er alleen maar aan hoe ik met u gewandeld heb. Hoe ik u heb gediend. Hoe ik u heb
2: gehoord.
1: Hoe ik u heb vertrouwd. Hoe ik heb geleerd u
2: lief te hebben.
1: Met andere woorden, hij is gegaan op de dingen die hij heeft gedaan. Toen de profeet Jesaja daar wegging, heeft God gezegd tegen hem,
2: ga terug.
1: Zeg tegen koning Jehezkia
2: dat
1: ik zijn gebed hoor. Halleluja. Kunt u mij volgen,
2: broeder?
1: God heeft hem gezegd, bereid je voor. Want je gaat sterven. Hij is bij geen enkele dokter gegaan. Hij is gegaan naar God zelf. Want God heeft kan het leven verlengen. Als je moet sterven, zal de dokter zeggen, roep je familie enzovoort. Geen van hun kan het proces stoppen. God wel.
2: Amen.
1: Amen.
2: God heeft
1: deze man 15 jaar meer
2: gegeven.
1: Kan je voorstellen, vandaag is de laatste dag.
2: En je hebt
1: nog 15 jaar gekregen. Weet je wat geweldig is?
2: Durante die 5 jaar.
1: Dat gedurende die 15 jaar. Je niet kan sterven.
2: Met die auto dat daar bijvoorbeeld aan landt.
1: Die auto rijdt je aan en je staat weer
2: op.
1: Want ik kan niet sterven.
2: Met de kijfde dag bla.
1: Ik val van de dak blam. Want ik kan niet sterven. God heeft me 15 jaar gegeven.
2: Después, okay.
1: Daarna ook.
2: Okay.
1: Maar daarvoor.
2: Amen.
1: Amen.
2: En Dios met de papi,
1: over die God spreek ik vanavond met jou.
2: 15
1: jaar.
2: Maar
1: hij wist waar hij naartoe
2: moest gaan. Hij gaat misschien naar
1: de dokter.
2: Specialist.
1: Scientifico.
2: Bij de wetenschap.
1: Wanneer het op is, is het op.
2: Geen
1: van hun kan het stoppen. Maar God
2: wel.
1: Is het niet waard om hem te vertrouwen en te geloven? Dan, dus je kunt begrijpen dat een van de problemen die we hebben, zoals we benoemd hebben,
2: Jeremia
1: 17:9, het hart, ons hart, is leugenachtig. God zegt het is corrupt.
2: Ons probleem
1: is, broers en zusters, wanneer we hier geboren
2: ons
1: worden,
2: basis, is
1: ons basisprobleem,
2: ons
1: denken, ons verstand. Dit is ons
2: probleem.
1: En als je niet toestaat dat God je helpt om het te
2: veranderen. Hetzelfde
1: verstand dat je blijft verzorgen, het brengt je waar je gaat.
2: Maar
1: zodat God je kan informeren. Moet hij de toegang hebben tot jouw verstand. Hij moet tot je spreken. Hij moet je uitleggen. Zodat je kan begrijpen. Ook al heb je alles hier gekregen. Soms moet je wat opgeven om dit platform te verlaten. Maar denk ook na. Hier blijven. Is kiezen om te sterven. En verloren gaan.
2: Amen.
1: Hoeveel van ons geloven dat?
2: Dat
1: als je hier staat, dat je hier blijft, dat je
2: gaat sterven en verloren gaat. Wie zegt, dominee, je spreekt
1: nooit. Ik blijf hier, dominee.
2: Laat
1: me je hand
2: zien. Schaam
1: je niet, het is wat je gelooft.
2: Oké, dus we gaan
1: nu naar hier.
2: Hoeveel
1: van ons
2: die
1: weten dat deze kan het eeuwig leven
2: is.
1: Voor altijd leven.
2: No, cinco años.
1: Niet 15 jaar.
2: Wow, eternidad, wow. No más.
1: Eeuwigheid.
2: Hoeveel
1: van ons geloven dat?
2: Dus
1: ik ga je vertellen wat je moet doen om daar te komen. Denk erom, je wordt hier geboren. Je wordt hier geboren.
2: En die verbod nasce, ja, maar we zijn moeilijk.
3: Je bent net geboren en je begint al te sterven. Wanneer je een dag oud bent, op deze wereld, is een dag dichter bij je dood. Wanneer we naar boven tellen, dan tellen we om eraf te halen. Weet u nog hoeveel jaren de Bijbel zegt dat we te leven hebben? 70 jaar. Dat wil zeggen, als je vanavond hier zit, en je bent 35, dan ben je aan de top. En wanneer je aan de top bent, dan begint hij naar beneden te gaan. Wat je wilt, mag je doen.
2: Pedicure,
3: manicure,
2: curpacure,
3: toure, al die kuren.
2: Roman bonopo stop het proces.
3: Je kan het proces niet stoppen.
2: Kubokie wat kan je karen mensen boke?
3: Als je wil, ga je je gezicht veranderen.
2: Wat abira bij jou die pating?
3: Je wordt oud van binnenuit.
2: Dus deze soort dingen ons tour.
3: En dat gebeurt met ons allemaal. Ik wil dat je het belang van het onderwerp van vanavond
2: inziet.
3: Want God geeft u een kans. God zegt, ik haal het hart van steen weg. En ik geef je een hart van vlees.
2: Een
3: hart om zijn wil te doen. Waarom, mijn broers en zussen? Want ons probleem is ons natuur. Het is niet wanneer je verkeerde dingen doet, dat je een zondaar wordt. Dat je een zondaar bent, doe je de verkeerde dingen. En alleen God kan je helpen in dat proces. Wat je ook wil doen, je doet toch het slechte. Als je geen kwaad doet, denk je aan het kwaad. Want het probleem is onze natuur. Sommigen vechten om te stoppen met verkeerde dingen doen, maar dat is niet God zijn doel. Want je kan niet stoppen met verkeerde dingen doen. Hoe je het ook verlangt, je kan niet stoppen. Er was een kikker. Er was een schorpioen. Die wilde de rivier oversteken. En de enige kandidaat die hij tegenkwam was een kikker.
2: Hij floot
3: de kikker. Fiu-wip.
2: Kom luisteren.
3: En die kikker zei. Die kikker zei van waar kan ik je mee helpen? Hij zegt, kikker, weet je, ik wil naar de overkant. Maar zoals je weet, zwemmen is een probleem. Die kikker zegt, wat betekent dit? Hij zegt, nee kikker, weet je wel. Als je me helpt. Jij kan zwemmen, je bent heel goed in het water. Geef me hand. Die kikker zegt, je moet wel gek zijn. Want als ik je op mijn rug toelaat, en je bent een schorpioen, en voor gekheid kan je
2: per ongeluk gewoon
3: trekken. Hij zegt, foei kikker, laat me serieus zijn. Zie je, je gaat me toch helpen? Zo gemeen ben ik ook weer niet. En hij overtuigde de kikker. De kikker kwam naar achter, parkeerde zich. De kikker zegt, stap op. Hij stapte op. Naarmate ze gingen, bleven ze praten. De kikker, de rivier is diep. Hè? Ja, het is heel erg diep.
2: Kikker,
3: wij als schorpioenen kunnen niet zwemmen. Maar ik vind het geweldig van je. Je weet hoe je moet zwemmen. En ze gingen. Hij liet zijn staart zakken, zijn... Hij was moe. Hij zei tegen die kikker, ik moet moe zijn dat mijn angel gaat zakken. Maar die kikker die vertrouwde het niet. Hij zegt, kikker,
2: kijk,
3: we zijn al bijna 3/4 van de weg. Nog een beetje en we zijn er. Je zakt het weer, til het weer omhoog. Uiteindelijk kon hij het niet meer volhouden. Ze waren er bijna.
2: En de
3: kikker zegt, ik heb je gezegd dat je me gaat prikken. Bamira.
4: Heb je gezien?
3: En nu
4: gaan we beide
3: zwemmen.
4: Want ik zwerf en jij kan niet zwemmen.
3: Sorry.
4: Hij zei tegen de kikker, sorry.
3: Dat is mijn
4: natuur.
3: Otro.
4: Ik kan het niet anders doen.
3: Maar ons probleem is onze natuur.
4: Ons probleem is onze natuur.
3: Je
4: belooft God van maandag tot vrijdag. Maar je doet hetzelfde. Als we onze natuur niet veranderen, blijven we slaaf van onszelf. Het probleem ligt in onze natuur. En als we dit begrijpen, dan blijven we steeds in de belofte. Sommigen willen veranderen en bij God komen. Als het mogelijk was, dan zou God in de hemel blijven en iedereen naar boven roepen. Maar heb je niet gemerkt dat Jezus moest komen? Om zijn leven op te offeren. Om onze schuld te betalen. Zodat wij vergiffenis van zonde krijgen. Met de mogelijkheid om te kunnen veranderen. Want uit onszelf kunnen wij dat niet. En ik wil dat u dit begrijpt. Mensen veroorzaken vaak problemen voor zichzelf. Ze denken wanneer ik klaar ben met alle de slechte dingen doen. Dan kom ik bij God. Geef me de datum. Geef me het jaar. Want je kan niet. Wanneer je strijdt met die 10 zonden die je hebt. En de duivel merkt op dat je bij de 9 aankomt. Dan zegt hij, laten we nog een pakket erbij doen. Zo blijf je strijden totdat je leven voorbij is. En nooit heb je redding
3: gezocht.
4: Nooit heb je hem geaccepteerd. Je strijdt daadwerkelijk tegen je zonde. Maar de redding is niet strijden tegen je zonde. Redding is komen bij degene die
3: jou
4: eeuwig leven kan geven. Amen. Het moet duidelijk zijn voor ons. Anders vermoeien wij onszelf. Vele mensen die doen alsof zij kunnen stoppen met zondigen en dan komen ze bij God. Ken je iemand die nadat hij beter is geworden naar het ziekenhuis gaat? Het is net het tegenovergestelde. Wanneer je ziek bent, ga je naar het ziekenhuis. Met God is hetzelfde. Nu daar je in de problemen bent. Nu je een slaaf bent. Nodig God jou uit. Laat me jou helpen. Laat me je bevrijden. Waarom? Want als Jezus jou bevrijdt. Dan ben je daadwerkelijk vrij. Amen. Je kan jezelf niet bevrijden. Je kan niet. Sommigen doen en blijven vasthouden dat ze het kunnen. En vanavond zeg ik u. Je gaat het niet halen. Als je iets kunt behalen. Dan is het niet volgens de wil van God. Dus in plaats van je tijd te verspillen. Kom bij Jezus. We leren hier. Dat informatie de basis is.
3: Y para Dios cambia nos destino.
4: Zodat God onze bestemming verandert.
3: Dios que cambia nos información.
4: Wil God ons informatie veranderen.
3: Si vos no permitís Dios cambia vos información.
4: Als je niet toestaat dat God je informatie verandert.
3: Dios no cambia vos destino.
4: Kan God je bestemming niet veranderen.
3: Vos información de vida pensamiento.
4: Want informatie wordt gedachte.
3: Pensamiento de vida idea.
4: Gedachten worden ideeën.
3: Ideeën de vida hábitos.
4: Ideeën worden gewoontes.
3: Hábitos de vida acción.
4: Gewoontes worden handelingen.
3: Acción de vida costumbre.
4: Handelingen worden weer de gewoontes.
3: Costumbre de vida carácter.
4: En de gewoonte vormt de karakter.
3: En de karakter dat guiaba naar vos destino.
4: En de karakter brengt je naar je bestemming.
3: Dat
4: God je bestemming verandert.
3: Dios cambia por información.
4: Moet God je informatie veranderen.
3: Mayor, escucha.
4: Ouders, luister.
3: Hoy vemos que bati eyu.
4: Vaak wil je kind pak slag geven.
3: Bati es natan de momento cansa.
4: Je geeft zoveel pak slag dat je zelf moe wordt. Want je wil dat kind verandert.
3: Si porque vamos yo cambia.
4: Als je wil dat je kind verandert.
3: Cambia su información.
4: Verander zijn informatie.
3: Dan denk je dat komt voor je informatie.
4: Want naarmate dat kind eet van die informatie. Het brein vertaalt die informatie in handelingen. Verander zijn informatie en dan ga je zelf
5: zien.
4: De persoon verandert.
5: Die
4: heeft geen klappen nodig. Die heeft geen draai om het oor nodig. Je hoeft niet te knijpen. Verander de informatie. En diegene gaat veranderen. Precies zoals God ons wil veranderen. God geeft ons informatie. En de hoop dat wij het op zijn minst ten uitvoer zullen brengen. Want je kan ook de informatie van God weigeren. En doen en denken dat je zou kunnen veranderen. Hoe kan je veranderen? Ze hebben een kind kwijtgeraakt in een van de landen in Europa.
5: Het
4: kind was 2 jaar. Ze hebben overal gezocht, ze hebben dat kind niet meer gevonden. Ze hebben het opgegeven. 10 jaar daarna, ze is nu 12, hebben ze een kind gezien, die rent achter de honden. En ze hebben laten weten dat het misschien het kind is dat ze 10 jaar geleden zijn kwijtgeraakt. En uiteindelijk was het dat kind. Toen ze zijn gaan zitten kijken wanneer die honden kwamen. Het kind was tussen de honden. Ze blaft als de honden. Ze
5: rast
4: het lichaam als de honden. Zelfs urineren als de hond. En waarom? Want gedurende de 10 jaar, de informatie die zij heeft gekregen, was van een hond. Ze hebben haar genomen en ze moesten haar heropvoeden. En het was niet makkelijk. Want alles deed ze als een hond. Water drinken als een hond. En zich wrijven als een hond. Wat ze heeft gezien. Dat was haar informatie dat ze heeft ontvangen. Ik neem je kind. Die pas geboren is. Ik zet dat kind samen met een paar chimpansees. 10 jaar later doet dat kind precies als een chimpansee. Je kan boos worden. Maar dat is de informatie die het kind heeft gekregen.
5: Amen.
4: Amen. Dat is wat God wil dat we begrijpen. Degene die wil veranderen. Maar die wil zijn informatie niet veranderen. Nooit zal je veranderen. Als je wil veranderen. Sta toe dat God jouw informatie verandert. Toen Jezus naar de wereld kwam. Hij zei tegen hun. Jullie hebben gehoord dat er is gezegd. Tand om tand. Oog om oog. En nu verandert hij de informatie. Maar ik vertel u. Vergeet degene die jou haat. Bid voor degene die jou niet mogen. Jezus veranderde hun informatie. Die chip daarbinnen wilde Jezus veranderen. Want als Jezus die chip niet verandert. Hoeveel ruimte er ook is. Hoeveel landen je ook verandert. Hoeveel kleding je wisselt. Zolang je die informatie hebt. Zal dat jouw handelen zijn. Ons brein is als een koelkast. De koelkast. Wanneer je warm water neemt. Je zet het in de koelkast. 2 dingen kan de koelkast ermee doen.
5: Of het is je vrouw.
4: Of het maakt het koud.
5: Of het is ijs.
4: Of het maakt het tot ijs.
5: Pero en vos es limonada.
4: Het kan geen limonade van maken.
5: En vos es cerveza tampoco.
4: Het kan ook geen bier van
5: Whisky
4: maken.
5: Pio.
4: Whisky nog erger.
5: Entonces, es un cos.
4: Het is hetzelfde.
5: Et a procesar información que va a tener.
4: Het processeert de informatie die je erin stopt.
5: Roman, bombo, un libre galinha.
4: Je kan een kilo kip kopen. Je zet het in de koelkast. En je gaat en je krijgt 2 kilo aan geitenvlees. Hallo? Een koelkast doet dat niet. Het vriest of het maakt het koud. Het is hetzelfde. Informatie die je in je hart toelaat. Dat komt terug in handelingen. Als je problemen hebt met je handelen. Je houdt niet ervan. Verander je informatie. Je brein kan de informatie niet veranderen. Het processeert het.
6: Lo que drenta na información,
4: wat binnenkomt als informatie,
6: dat staat in action room.
4: Komt terug als handelen.
6: Amen.
4: Amen. Daarom biedt God u vanavond aan dat u begrijpt. Dit paspoort is een van de belangrijke paspoorten in je leven. Niet degene waar je gaat naar Nederland, Curaçao, Bonaire. Nee. Je weet net zo goed als ik. Als je geen paspoort hebt.
6: Up to date
4: is. Kan je het niet gebruiken.
6: En caduca?
4: Als het verlopen is.
6: En portretta dibo.
4: De foto is van jou.
6: En nummer da dibo.
4: De naam is van jou.
6: En data dibo.
4: Geboortedatum is van jou.
6: De altura da dibo.
4: De lengte is van jou. De kleur ogen is van jou.
6: Se fecha caduca?
4: Maar als de datum verlopen is. Je kan kind zijn van wie je ook wil zijn. Je kan een kind van een regeerder zijn. Een kind van de koning. Wanneer je bij Schiphol komt. Zeggen ze je. Het is verlopen.
6: No, pero amita,
4: ja, maar ik ben
6: de
4: koning, de kind van de koning. Ze zeggen, en dan?
6: No, pero mi miste bay.
4: Ja, maar ik moet gaan.
6: Mago mo pasaje.
4: Ik heb een ticket gekocht.
6: Mi temi maleta.
4: Ik heb mijn koffer.
6: Mi temi cosi bagage na Curaçao.
4: Ik heb mijn zaken te gaan doen op Curaçao.
6: Mi tengo bay.
4: Ik moet gaan.
6: Meneer, señora,
4: meneer of mevrouw,
6: de, fecha,
4: de datum
6: paspoort,
4: van jouw paspoort
6: a caduca.
4: Is verlopen.
6: Rechts omkeer.
4: Keer terug.
6: Mars.
4: Anders niet, bellen we de politie van je. En ze bellen de politie
6: voor
4: jou. Maakt niet uit wie je bent. Let op de
6: details.
4: Je kan ze het verbaal zeggen. Je kan het zingen. Je kan doen wat je wilt. Maar als de datum verlopen is, kan je het paspoort niet gebruiken.
6: Je moet
4: teruggaan met alle
6: argumenten.
4: De dag dat je een legale paspoort hebt met de juiste datum. Dan kan je op Schiphol op
6: het vliegtuig vallen.
4: Als je wil, kies je maar een boot via. Maar wanneer je op Curaçao komt en ze pakken je, dan heb je een probleem. Op Bonaire en je hebt een probleem. Want je bent dan illegaal. Paspoort is heel erg belangrijk. Als het belangrijk is in ons leven.
6: Hoop
4: op het geestelijk gebied dat u begrijpt hoe belangrijk dat paspoort is. Het is heel belangrijk. Je zet je geld op de bank. Maakt niet uit,
6: 10.000, 20.000
4: euro. Je hebt 1.000 nodig. Je gaat naar de bank. Je staat in de rij. Uiteindelijk komt je nummer. Je staat voor. Goeiedag mevrouw. Ik ben gekomen om 1000 euro op te nemen. Kan ik identiteitsbewijs krijgen?
6: Nee
4: mevrouw, dat heb je niet nodig. Ik ben hier.
6: Een
4: foto, alles hetzelfde. Maar mijn geboortedatum is dit en dit en dit.
6: Mevrouw,
4: mijn adres is
6: geloof
4: ze het document of geloof ze mij?
6: Meneer?
4: Er zijn nog meer mensen die wachten. Of u geeft mij uw identiteitsbewijs.
6: Of
4: ik roep de beveiliging. Mevrouw, maar het is mijn geld. Jullie hebben daar mijn 10.000 euro. Geef me mijn geld.
6: Meneer, via mijn
4: identificatie. Mevrouw, weet hoeveel geld ik heb? Je kan doen wat je wilt. Als je jezelf niet kan identificeren, krijg je jouw geld niet. De identiteitsbewijs zegt meer dan jij. God zijn identiteit. Je kan zeggen wat je wilt. Als je het niet hebt, kan je de hemel niet binnen. Laten we gaan naar Johannes. Johannes hoofdstuk 3. Johannes hoofdstuk 3, wij gaan daar bij stilstaan.
6: Versículo 1, Juan, capítulo 3, versículo 1.
4: Johannes hoofdstuk 3, vers 1.
6: Estaba tati un hombre de fariseo nan, que ne estaba tati llamado Nicodemo. Un gobernador de judío nan.
4: En er was iemand uit de fariseeën wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden.
6: Hombre aquí, a bien cerca Jesús, de noche, y avisé Rabí, no saco boa bem de Deus como um maestro. Para sombra, nenhum gente não por assim é milagre aqui com a botar assim, se Deus não está com ele.
4: Deze kwam des nachts tot hem en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. De Bijbel zegt dat deze man Nicodemus
6: heet.
4: De Bijbel benadrukt dat hij een overste was. Niet gewoon zomaar iemand.
6: Um homem com uma posição.
4: Een man met een positie.
6: Um homem reconhecer.
4: Een man die erkenning had. Wanneer hij komt aangelopen. Behandelen mensen hem met respect.
6: Sin embargo, Roman.
4: Desondanks.
6: Zegt
4: de Bijbel dat deze man in de nacht bij Jezus kwam. Dat wij hier kunnen begrijpen.
6: Su prestigio.
4: Zijn hij bereikt heeft, zijn eer,
6: su posición,
4: zijn positie,
6: tanto,
4: dat was zoveel,
6: na su parecer,
4: naar wat hij dacht,
6: normalmente den día.
4: Dat hij Jezus niet gewoon overdag kon bezoeken.
6: Hij
4: komt in de nacht wanneer niemand hem kan zien,
6: dat ze niet
4: kunnen zeggen dat ze zijn gegaan naar de campagne van de kerk in Pauluskerk. Dus voor hem, zijn positie had gewicht.
6: Gobernante.
4: Hij was een regeerder. Een man met geld.
6: Prestigio.
4: Hij had prestige.
6: Pero tati un pero.
4: Maar er was een maar.
6: Roman, pues aquí tenemos problema, no espero, nan.
4: Weet je wat er het probleem is? Onze maar.
6: No espero, nan.
4: Ons maar.
6: Want Dios que mate pero
4: en
6: nos
4: God wil deze maar of die honden.
6: Als het
4: letterlijk vertaald.
6: Tende.
4: Soms hoor je.
6: Tremendo mesla.
4: Geweldige boodschap. Deze man heeft zijn huis gebouwd.
6: Algún día.
4: In een paar dagen. Van beneden naar boven.
6: Pero,
4: maar.
6: Alcoholico, meneer Dios, dit basta, Roma.
4: Alcoholico. Maar hij is een alcoholist.
6: Meneer Dios, dit basta.
4: Net alsof God zegt: het is genoeg.
6: Tremendo mucha mujer.
4: Geweldige de jonge dame.
6: Trana banco.
4: Ze werkt bij de bank.
6: Impresionante.
4: Ze is indrukwekkend.
6: Papia, meneer, hanga te papia.
4: Ze praat als een Engels spreekt.
6: Papia netchi.
4: Ze praat netjes.
6: Papia bonita.
4: Mooi.
6: Je
4: wil twee tot drie keren kijken naar haar.
6: Pero ora que no está en banco,
4: maar wanneer ze niet in de bank is.
6: Está con otro alfabet.
4: Dan heeft ze een ander alfabet. Het probleem is het maar. En God kent elke maar. Deze man had een leegte. En die leegte hield hem bezig. Die leegte werd niet gevuld door zijn positie. Het werd niet gevuld door geld. Het werd niet gevuld door aandacht. Die leegte is alleen maar.
6: Pero solamente Jesús.
4: Alleen maar Jezus.
6: Amen.
4: Amen.
6: Puede Roman.
4: Die kan het vullen.
6: Roman, quizás vos también te kan walken con un bashi.
4: Misschien loop je ook rond met een leegte.
6: Bapur baku sen.
4: Je hebt het geprobeerd met geld.
6: Bapur baku hopje in de hombre.
4: Je hebt het geprobeerd met vele mannen.
6: Bapur baku hopje in de mui.
4: Of vele vrouwen.
6: Baka metra baku Dios dita basta.
4: Je hebt zoveel banen verwisseld.
6: Baka mi barrio. Barrio.
4: Je hebt de omgeving veranderd. En jij zelf bent de tel kwijt. Wanneer je ochtend opstaat. Je poets je tanden. En je zegt: hoe gaat het? Nog steeds is het hart leeg. Misschien probeer je met vele dingen. Maar je komt er niet uit.
6: Als
4: je luistert naar Jezus vanavond, kan dat het verschil maken.
6: Escucha Jesús para marcar diferencia en tu vida.

0: Porque é triste de gente.
1: Weet je wat het droevige is van mensen?
0: Porque não reconhece a grandeza de Jesus.
1: Wanneer ze de grootheid van Jezus niet erkennen.
0: Waarom Jezus creëert nós, man?
1: Jezus heeft ons geschapen.
0: Sim, dança de nuende.
1: Zonder hulp.
0: Bo mama não ajuda, bo tata tampoco.
1: Je moeder en je vader hebben niet geholpen.
0: Elementen na napo ne unde tota klaar.
1: De elementen zijn aan elkaar gevoegd en
0: dat was afgelopen. Bezig, nu hebben luna.
1: Nee, God was 9 maanden
0: bezig.
1: Soms 7.
0: Mei.
1: Soms 8,5. Het was God.
0: Agora nós damos mais valor na gente que nós damos a Deus.
1: Nu,
0: nós damos mais valor.
1: We geven meer eer aan de mensen dan aan God. Maar God heeft het werk gedaan. En hier is Nicodemus. Mijn broers en zusters. Hij plaatste Jezus op zijn niveau. En vanuit daar wist Jezus al wat zijn strijd was. Zijn probleem was zijn reputatie. Het is schandelijk. Als ze mij zullen zien. Nicodemus,
0: gobernador,
1: de regeerder,
0: zeker Jesus.
1: Bij Jezus.
0: Ben serieus, man.
1: Laten we serieus zijn.
0: No.
1: Nee,
0: dat klopt.
1: Het klopt niet.
0: Ik
1: moet naar de koning gaan.
0: De
1: koningen, grote mensen. Hij heeft Jezus vanuit zijn brein gedisqualificeerd. Hij kon niet overdag komen, want hij schaamde zich.
0: Versículo 3.
1: Vers 3.
0: Jesus disse.
1: Jezus antwoordde.
0: Jesus contestou.
1: Jezus gaf hem als antwoord.
0: Maar Jesus contestou.
1: Jezus antwoordde hem.
0: E disse.
1: En zeide tot hem.
0: De verdade me te bisabo. Se ende não nasce de novo, e não por mira o reino de Deus.
1: Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. De Bijbel zegt, Jezus gaf hem het antwoord. Maar hij heeft geen vraag gesteld. Met zijn mond. Zijn hart heeft een vraag gesteld. Ben ik bij de juiste man?
0: Mirando Jesus.
1: Kijken naar Jezus.
0: Ja, maestro, pero.
1: Hij is een meester, maar... Ik ben een regeerder. Ben ik bij de juiste persoon?
0: Maar
1: Jezus ging gelijk richting zijn geweten. Dat is wat zijn geweten vroeg. Ben ik gered? Of ben ik verloren? Is het waar dat ik ben gekomen? Waarlijk, ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Het is niet een discipel heeft dat gesproken. Niet een apostel. Maar het is de eigenaar van de hemel heeft dat gezegd. De weg. De waarheid. En het leven. Hij was een meester. Hij voelde dat zijn reputatie veel hoger was. Om bij deze Nazareër te komen. Maar wat hij gehoord heeft. Die avond laat. Hij alleen heeft het gehoord. Voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt. Kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus moest begrijpen. Dat ondanks zijn moeilijkheden. De geest van God hem heeft beïndrukt om naar Jezus te gaan. Zijn hoogmoed. Heeft niet toegestaan dat hij overdag kwam. Maar hij kwam in de nacht. Wat hij hier gehoord heeft. Niemand had hem dat kunnen vertellen. De eigenaar van de hemel moest het hem zelf vertellen. Dus als je vroeg in de ochtend komt. Of in de middag. Of laat in de middag. Of in de avond. Of vroeg in de ochtend. Als je niet opnieuw geboren wordt. Zal je het koninkrijk van God niet zien. Dus het opnieuw geboren worden is het paspoort voor redding. Ondanks Jezus is gekomen om mensen te redden.
0: Su nombre, la palabra Jesús,
1: zijn naam, Jezus,
0: lo es salva, su pueblo de pica.
1: Betekent hij zal zijn volk redden van zonden. Jezus zegt u.
0: Si no nace de nuevo,
1: als je niet opnieuw geboren wordt.

0: opnieuw geboren wordt,
1: Bonuta mira reino di Dios.
0: Zal je het koninkrijk van God
1: niet zien.
0: Als Jezus kon liggen, had ik jou een beetje troost kunnen geven.
1: Maar Jezus, no te ganha.
0: Maar Jezus ligt niet.
1: No por ganha.
0: Hij kan niet liggen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Lo que Jesús dice de citar,
0: wat Jezus zegt, dat is het.
1: El papa straight con Nicodemo.
0: Hij sprak rechtstreeks tot
1: Nicodemus.
0: Maar
1: Nicodemo comprende con di otra manera.
0: Zodat Nicodemus kon begrijpen dat er geen andere manier
1: si
0: is.
1: Bohonor.
0: Als je je eer achterlaat.
1: Si puesto.
0: Als je je positie achterlaat.
1: Si position.
0: Als je je positie, je functie achterlaat.
1: Bo finanza.
0: Je financiën.
1: Strobabu di tendemi.
0: Die jou hinderen om mij te
1: geloven.
0: Die jou hinderen om in mij te geloven.
1: Die confiami.
0: Jou hinderen om mij te vertrouwen. Om een relatie met mij te hebben. Om mij lief te hebben.
1: Nunca lo voy a mirar
0: en zal je nooit het koninkrijk van God zien.
1: Amen.
0: Amen.
1: Maakt
0: niet uit wie je bent, van wiens familie je bent. Als je dit beeld hebt, is dat wat God je wil zeggen. Dat is het paspoort naar het eeuwig leven. Als je dit paspoort niet hebt,
1: legal,
0: dat legaal is,
1: up to date,
0: dan kan je blijven proberen. Je kan blijven vasthouden. Wanneer je komt bij de balie. Met al je instrumenten. Zeggen ze je keer maar terug. Je kan niet gaan. Waarom niet? Vandaag wat God je zegt dat je nodig hebt. Je negeert het. Je zegt, nee. Laat de dominee maar blijven ratelen. Ik kom wel in de hemel. Als wij het woord over de opnieuw geboren worden begrijpen, wordt het iets dat heel nodig is. Als je paspoort om te kunnen reizen van hier naar Curaçao wil kwijtraken, raak het maar kwijt. Maar uit de liefde voor Jezus vraag ik jou, zorg ervoor dat je je paspoort naar de hemel niet kwijtraakt.
1: Mantenerle up to date.
0: Hou het up to date.
1: Nós temos passaporte cada 10 anos para renovar.
0: Elke 10 jaar vernieuw jij je paspoort.
1: Pero son de Dios está tur simán.
0: Maar die van God is elke week. Moet je het vernieuwen.
1: Así de importante tarum.
0: Zo belangrijk is het.
1: Para mantenerle al caso.
0: Om het up to date te houden.
1: Para que tenemos bien su orgullo.
0: Dat Nicodemus kwam met zijn hoogmoed. Moest Jezus hem terugkomen. Met de waarheid. Jezus heeft hem 3 keer gezegd. Voorwaar. Ik die de waarheid ben. Zeg het aan jou. 3 keren.
1: Maar masker is voor een papje.
0: Duidelijker kon Jezus niet spreken.
1: Nicodemus
0: kwam met zijn rechtvaardiging. Vers 4.
1: Como ende por nascer ora coeta vieu? Acaso é poder entrar em barriga de sua mama para de dois via e volver nascer?
0: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus heeft hem dat niet gezegd. Het woord is opnieuw geboren worden. Niet weer geboren worden. Opnieuw geboren worden. Het was iets heel verschillends.
1: Een paspoort spiritual.
0: Een geestelijk paspoort.
1: Diferente.
0: Is anders.
1: Voor die paspoort fysico
0: dan een fysieke paspoort dat wij normaal hebben.
1: Pero es más importante.
0: Maar het is het belangrijkste. Want dat is. Dit zorgt ervoor dat je eeuwig leven in de hemel zal doorbrengen.
1: Of de vierde moord eterno.
0: Of eeuwige dood in de hel. De keuze is aan u. Maar God zegt u vandaag. Hij informeert u vandaag. Misschien ga je en kom je niet terug. Maar je kan niet zeggen ik wist het niet. Nooit meer kan je zeggen ik wist het niet. Want die informatie is al in je brein. Je kan doen alsof het er niet is. Maar op een gegeven moment brengt de geest weer naar voren. Aan wat God jou gezegd heeft. Die zondagavond.
1: Naar Hollanda.
0: In Nederland.
1: In Pauluskerk.
0: In de Pauluskerk.
1: Amen.
0: Amen.
1: Het thema is serieus.
0: Het onderwerp is heel serieus.
1: Pregunta me sore di codemo di come può nascere di nuovo? Come? Tu vuole vai?
0: Hoe ben ik opnieuw geboren? Moet ik weer terug? Hallo.
1: Beunda.
0: Naar waar?
1: Ma che vedem parecchio su ma van serios in
0: de moeder van in de baarmoeder van mijn moeder. Laten we serieus zijn. Is dat de vraag die je vanavond ook stelt? Hoe kan ik opnieuw geboren worden?
1: Vers 5.
0: Luister wat Jezus zegt.
1: Piano con Nicodemo. Libertad, libertad mi te pisabo. Si un ente no nace di agua e spirito, e no por drenta el reino de Dios.
0: Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan het koninkrijk Gods niet binnengaan. Het is goed dat wij dit begrijpen. Die man kwam in de nacht. Maar wat hij gehoord heeft. In zijn gehele leven heeft hij dit nooit gehoord. Hij heeft het niet gevraagd. Zijn geweten vroeg die stelde die vraag. Hij heeft het niet met woorden gesteld. Maar zijn geweten vroeg het. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Wat moet ik doen om in het koninkrijk van God te komen? En Jezus ging gelijk naar zijn geweten. En hij heeft hem gezegd. Twee keer heeft hij het herhaald. En nu heeft hij het specifiek gemaakt. Opnieuw geboren worden. Is geboren worden uit water. En geest. Dus niet geboren worden uit water alleen. En niet alleen uit de geest.
1: Je
0: wordt geboren uit water. En geest. Amen.
1: Amen, Roman.
0: Amen, broers en zusters.
1: Dos elementen.
0: Twee elementen.
1: Agua.
0: Water.
1: Y espíritu.
0: En geest.
1: Je
0: moet die combinatie hebben. Anders kan je niet opnieuw geboren worden. Als je hier geboren wordt.
1: Carne y carne.
0: Dan is het vlees en vlees.
1: Gumi?
0: Kunt u me volgen? Je moeder en je vader. Geen van hun is geestelijk. Geen is eten
1: carne carne.
0: Het is vlees en vlees.
1: Aquí banda.
0: En hier aan deze kant.
1: Dat totalmente diferente.
0: Is heel anders.
1: Aquí banda ta carne.
0: Hier is het vlees.
1: Espíritu.
0: En geest.
1: Gumi?
0: Kunt u mij volgen?
1: Dios quiebra el ciclo.
0: God breekt de cyclus.
1: Si botin dos personas pecador.
0: Want als je twee zondige mensen
1: hebt.
0: Ze kunnen geen heilig kind
1: pero
0: voortbrengen.
1: Si Espíritu Santo,
0: als je de heilige geest hebt.
1: Persona,
0: en een persoon.
1: En, botan, Roman, de
0: en
1: con Dios
0: daar krijg je de, combinatie dat God zoekt.
1: Amen.
0: Amen. Dat is wat God wil dat we begrijpen. Het gaat niet om een andere manier. Je kan rennen. Maar op een gegeven moment kom je tegen de muur. Als je niet opnieuw geboren wordt, kom je niet binnen. Het telt voor u. Het telt voor mij.
1: Amen.
0: Amen. Opnieuw geboren worden is kiezen om te sterven voor de zonde. Niet minderen. Niet langzamer. Nee.
1: Divorcia voor de pika.
0: Een scheiding tussen zonde. Noem het bij zijn naam. Weet je, ze hebben gezegd? Iemand zei.
1: Si de emboración,
0: als in je gebed.
1: Bupica,
0: je de naam van je zonde kan benoemen. Dan is je hoop al ten einde.
1: Pero si number,
0: als je het niet kan benoemen.
1: Señor,
0: heren.
1: Ik
0: wil mijn zonden beleiden.
1: Kwaadina.
0: Welke van ze?
1: Kiemi.
0: Hoe heet het? Dat bedoel ik.
1: Mi que men, señor, bosa, señor,
0: heren, u weet het, heer.
1: Botan besa.
0: Jij weet het ook.
1: Mention zijn naam.
0: Noem het bij naam. Laat je oren horen. Wat je mond zegt. Heer, help mij om te stoppen met stelen.
1: En
0: geef mij de moed. Om de dingen die ik heb gestolen te nemen. En ze terug te brengen. Laat we
1: serieus.
0: Maar dat is belijdenis. Eén keer ga je hier doorheen, zeg ik je.
1: Señor,
0: Heren, help mij om het te zeggen. Geen overspel meer. Ik ga zelf zeggen tegen mijn vrouw. Dat zij en ik samen overspel plegen.
1: Pastor, ben serieus, pastor.
0: Dominee, laten we
1: gaan
0: zeggen. Nee, doe het niet.
1: Confession.
0: En dat is belijdenis.
1: Eén
0: keer doe je het. En nooit meer doe je het.
1: Heer,
0: vergeef me van mijn zonden.
1: Heer,
0: hallo. Om opnieuw geboren te worden. Moet ik naar het extreme gaan.
1: Identificeer een nummer.
0: Identificeer het bij naam.
1: En determine dat stop.
0: En wees vastbesloten dat je stoppen. Niet minder. Niet minder maken.
1: Divorcia.
0: Scheid ervan. Van de zonde. Weet je zoals de man gisteren gedaan heeft?
1: Hij
0: heeft de duivel gelaten met zijn spijker en zijn punaise, alles. Hij gaf hem alles wat van hem was. Als je met het kleinste van hem achterblijft, dan blijft de duivel rustig. Hij verleidt jou niet eens. Waarom niet? Want dat, hoe klein het ook is, mensen kunnen het bijna niet zien. Het is een groot defect in je hart. Klein beetje gehoorzaamheid is hetzelfde als grote gehoorzaamheid. Kunt u mij volgen? Als je verloren gaat, voor een grote zonde, ga je verloren voor een kleine. Want zonde is zonde. Allen zijn zonde. In de hemel kom je met geen enkele zonde. Niet in jouw
1: koffer.
0: Daarom zullen we veranderd worden. Opnieuw geboren worden is kiezen om te sterven.
1: Papika, amen.
0: Voor de zonde, amen.
1: In
0: de natuur van God.
1: In modus operandi di Dios.
0: In de manier waarop God werkt.
1: Si algo no muri,
0: als iets niet sterft. Kan het niet opnieuw geboren worden.
1: Si es mia no muri,
0: als het zaad niet sterft. Kan het niet terugkomen. Het zaad moet sterven. Het moet aarde krijgen.
1: Back,
0: om terug te komen. Weer opnieuw genereren.
1: Exacto.
0: Als je het niet krijgt. Gaat het niet. De enige manier dat wij sterven. Is om te scheiden. Noem ze bij naam. Zonder je te schamen. Het is jouw echt. Open je hart. God weet het al. Maar hij wacht nu alleen maar om te kijken hoeveel je hem vertrouwt. Wanneer je hem vertrouwt. Zolang je niet daar bent gekomen. Dat even rustig. Hij maakt zich geen zorgen. Wanneer je vraagt. Ik ben gegaan naar de
1: seminar.
0: Wanneer ze vroegen. Ben je gegaan naar de seminar. Vraagt hij. Is hij opnieuw geboren? Nee, hij is niet geboren. Oh, dan hoeven we ons geen zorgen te maken. Er zijn nog 2000, laat die allemaal gaan. Want niets gebeurt toch. Maar hij gaat vroeg. Recht tot de laatste. Die zingt. De hoop is Jezus. Hij leest in de Bijbel. Hij schrijft. Is hij opnieuw geboren
1: worden?
0: Nee, om duivel.
1: En toen niet worry.
0: Dus maak je maar geen zorgen. Hij is nog steeds van ons. Wanneer je een nieuw paspoort heeft. En dan stempelt Jezus zijn naam daarin. Als hij geen nieuw paspoort heeft. Kan hij nooit van hier gaan. Hij blijft hier samen met ons branden. Hij kan niet weg. Want God gaat niet liegen.
1: Begrijp je?
0: Kiest om te sterven voor de zonde. Het is niet in jouw voordeel. Het is simpel een tijdelijke emotie waarvoor je moet betalen.
1: Un pintor,
0: een schilder
1: fama,
0: die heel beroemd was die besloot Jezus en zijn 12 discipelen te schilderen. Je weet hoe een schilder werkt. Je zoekt mensen die het gezicht hebben naar mate zijn verbeelding van wat hij heeft gelezen om hem te inspireren om te schilderen de gezichten van de personen. En hij kreeg een gezicht van Matthäus. Hij kreeg een gezicht van Levi. Hij kreeg een gezicht van Jacobus. Johannes was een beetje strijd, maar hij heeft een gezicht gevonden. Want niet iedereen heeft de liefde van Johannes. En uiteindelijk kreeg hij zelfs een gezicht voor Jezus. Het heeft even wat tijd gekost. Uiteindelijk heeft hij een gezicht gevonden voor Jezus. 11 personen. 12 personen. En hij ontbreekt één gezicht. Hij ontbreekt het gezicht van Judas. En hij begon te zoeken. Hij zocht.
1: Een
0: jaar ging voorbij. 2 jaar. Hij kon geen gezicht
1: vinden.
0: Hij wil echt een Judas gezicht hebben. Een vals gezicht. Maar je doet alsof je heel geestelijk
1: bent.
0: Hij weet wat hij zoekt. Maar hij kan het gezicht niet vinden. Hij heeft ingevonden die
1: traitor.
0: Lijkt of Judas een verrader. Iemand zijn ogen probeert zichzelf voor te liegen. Een ingetrokken gezicht. En hij zoekt. Na 5 jaar zei hij nee. Hij heeft het schilderij afgedekt. Hij zit waar hij gaat en hij observeert. Dit is bijna. Dit ook niet. 5 jaar gingen voorbij. Hij ging op vakantie. Hij zat in een restaurant. Ze hebben zijn koffie en empana klaargezet. Hij pakte het koffie. Hij deed zo. En hij zag een man. Helemaal verslagen. Vuil. Die ging voorbij. Hij zet de koffie en hij rende weg. Hij zegt meneer. Kom even horen. Hij kwam dichterbij. Hij zei tegen die man.
1: Hij zei,
0: laten we serieus zijn.
1: Hij zegt,
0: meneer, ik heb een werk voor
1: jou. Meneer, wat?
0: Meneer, krijg je geld? Ja, je krijgt
1: hier
0: geld. Wat is het werk, meneer? Hij zegt, je moet gewoon met me meegaan naar mijn land. Ik moet een schilderij afronden. Maar ik schilder niet. Nee. Jij zit. En ik schilder.
1: Naarmate
0: die man keek. En ze kwamen daar. Ze gingen naar binnen. Hij zegt even baden. Maak je gezicht schoon. En ik kom. Kom naar de kamer. Ze gingen beiden naar de plek waar hij schilderde. Hij haalde het kleed van een schilderij af. Hij zei. Vele mensen heb ik hier gebracht.
1: Maar pinta.
0: Ik heb getekend.
1: Pinta.
0: Ze hebben me geïnspireerd om te schilderen. Ik ontbreek één persoon maar. Die man keek naar de schilderij en hij begon te huilen. Hij zei, nee, wacht. Nee, je krijgt geld. Droog je tranen. Hij droog zijn tranen. Hij zegt, ik heb heel lang gewacht.
1: Perfecto.
0: Je bent de perfectste persoon. Die man begon weer te
1: huilen.
0: Laten we serieus zijn, vriend.
1: Ik moet
0: wel stilzitten dat ik de schilderij kan afmaken. En hij zegt van, kan je voorstellen,
1: ik krijg
0: die man en die zit te huilen.
1: Hij
0: weer droogde de tranen af.
1: Tranquilo.
0: Wacht even rustig. Hij begon
1: aan
0: de zijkant en die man huilde weer. Hij zei, meneer, luister één ding. Wat is er aan de hand? Die man zei... 5 jaar geleden heb ik hier gezeten.
1: Je
0: hebt mijn gezicht gebruikt om Jezus te schilderen. En nu gebruik je mijn gezicht om Judas te schilderen.
1: Hier, man.
0: Mijn broeder.
1: Care kingboting?
0: Wiens gezicht heb jij?
1: Het mesmo cara, Roma.
0: Hetzelfde gezicht.
1: Basar be traição.
0: Gebaseerd op de het
1: verraad. Het violação de vontade de Deus.
0: Het
1: violação.
0: Quebramento,
1: quebramento de vontade de Deus.
0: Breken van het contact met God.
1: É homem mesmo que eu usar para pintar cara de
0: Jesus. Deze man is gebruikt om het gezicht van Jezus te schilderen.
1: Eu vou pagar para pintar cara de Judas.
0: En hij wordt betaald om het gezicht van Judas te schilderen.
1: Irmão, traicionar Deus está algo terrível.
0: God verraden is iets vreselijks.
1: Vou poeir o cara.
0: Je kan poeder smeren op je gezicht. Je kan het scheren. Je kan je look veranderen. Maar je kan dat niet veranderen. De engelen herkennen dit van nee, deze niet. Deze heeft niet het beeld van God. Deze heeft het beeld van de vijand. Opnieuw geboren worden met broeders en zusters. Is Je moet het doen. Je moet het doen.
1: Dios avisa klaar.
0: God zegt het is klaar. Je moet geloven. Je moet vertrouwen. En je moet gehoorzamen.
1: Als Dios su voluntad.
0: Wat zijn wil doen.
1: Para
0: om daar te komen.
1: De novo,
0: opnieuw geboren worden.
1: De vida.
0: Is niet het verbeteren van het vorige leven.
1: Un de novo.
0: Het is een hele nieuwe begin. Je moet tot bekering komen. Je moet
1: abandonar.
0: Je zonde beleiden en verlaten.
1: De
0: je moet je richting wijzigen.
1: Je
0: moet erkennen dat door jouw zonden Jezus gekruisigd is. Je moet het besluit nemen om Jezus lief te hebben. Om te kunnen stoppen om de zonde lief te hebben.
1: En het
0: is niet het tegenovergestelde.
1: No brengen,
0: vecht niet om te stoppen met te zondigen, om God lief te hebben. Wees vastbesloten om God lief te hebben. En je zal de zonde haten.
1: Amen.
0: Verspil je leven niet.
1: Je
0: weet niet hoeveel tijd je hebt op deze aarde. Het kan heel veel lijken omdat je jong bent. Het kan nog vele jaren lijken omdat je sterk bent. Maar de dood heeft geen leeftijd. Het gaat niet om gezondheid. Niets. Dood, zolang het niet is gekomen, heb je de tijd om te kiezen voor het leven. Vanavond wil ik voor u bidden. Om hier te komen moet je opnieuw geboren worden. Je hebt dat paspoort nodig.
1: Zie paspoort.
0: Zonder het paspoort.
1: Het bautismo,
0: en dat is
1: het
0: dood. Het opnieuw geboren worden.
1: Je
0: gaat niet uit deze wereld. En je komt ook niet in de nieuwe. Als je wilt binnengaan en hieruit gaan. Om te gaan in de nieuwe wereld. Heb je paspoort nodig. Niet een paspoort hebben alleen maar om een paspoort te hebben. Het moet legaal zijn. Het moet de handtekening van Jezus erin hebben. Net zoals die van u en ik, die van de koning heeft. Heeft de paspoort van Jezus zijn handtekening nodig. Anders telt het niet. Degene die je hebt gekregen als baby.
1: Nota conta.
0: Telt niet.
1: Bono akere,
0: je hebt niet geloofd.
1: Bono arrepenti,
0: je bent niet op bekering gekomen.
1: Bono abandona i picana.
0: En je hebt de zonde niet verlaten.
1: Sunku Dios ofrecebo or,
0: degene dat God je nu aanbiedt.
1: Seita conta.
0: Dat telt.
1: Bote interessado em paspoort.
0: Bent u geïnteresseerd in zo'n paspoort?
1: Se você interessado em paspoort, begin visa bole e sabo mam pa miwa.
0: Als je geïnteresseerd bent in zo'n paspoort, laat me je handen.
1: De único que vou ir para o céu.
0: De enige paspoort dat je in de hemel kan krijgen.
1: Wat is seguro de lo que vas a?
0: Weet je zeker wat je wil gaan doen?
1: Eu vou sabo mam, wat is seguro?
0: Het feit dat je je hand opheft, ben je zeker?
1: Als je zeker bent,
0: vraag ik
1: je op. Op een paspoort.
0: Als je dat paspoort wil om naar de hemel te gaan. God zegen u. Want je kan niet met een illegale paspoort binnenkomen. Je kan niet met een verlopen paspoort binnenkomen. aanstaande zaterdag.
1: Dios que tú les tengo no tiene paspoort.
0: Wil God degene die geen paspoort hebben.
1: Paspoort nuevo.
0: Een nieuw paspoort geven.
1: Para nanti seguro.
0: Dat ze zeker weten.
1: Kudang nombre.
0: Dat hun naam.
1: Lo guardes que di.
0: Geschreven wordt.
1: En je boekje de vida.
0: In het boek des levens.
1: Hermano, laat chance que baila cabo.
0: Laat deze kans niet voorbij gaan.
1: Laat deze vida que solo Dios puede ofrecer el pasaporte.
0: Alleen maar nu zo kan God u de paspoort aanbieden.
1: El Espíritu de Dios está clapa ayudabo.
0: De geest van God is gereed om u te helpen.
1: Tiene manje persona van de papa mi.
0: Pak de handen van degene naast u.
1: Tiene su man, tiene su man.
0: Houd zijn of haar hand vast.
1: Los te vayan en el mismo camino.
0: We gaan naar dezelfde plaats.
1: Reino de Dios.
0: Het koninkrijk van
1: Los
0: God.
1: Mister de pasaporte.
0: Wij hebben een paspoort nodig.
1: Dat Dios dice sí.
0: God heeft dat gezegd.
1: Un pastor.
0: Geen paspoort.
1: Un pastor.
0: Het is niet de dominee.
1: Un iglesia.
0: Het is niet de kerk.
1: Un niemand.
0: Niemand.
1: Jesús dice sí.
0: Jezus zegt dat.
1: Cielo te dice.
0: De hemel is van hem.
1: Esta dueño.
0: Hij is de eigenaar.
1: Si no es por tu pasaporte.
0: Als we geen paspoort hebben.
1: No es por tu entero, man.
0: Kunnen we niet binnenkomen.

0: segunda figuur.
1: Als je zeker bent.
0: Maar je hebt bij iets voor mij aan te paren.
1: Het feit dat je je hand hebt opgegeven.
0: Dus moet je ossen naar beweging bij kast. Dus moet je ossen dan.
1: Zoek een van de ossers voordat je naar huis gaat.
0: Schrijf je nummer.
1: Schrijf je naam op.
0: Ik ben een sabbat hoor, ik ken mijn paspoort
1: nog. En zeg, sabbat aanstaande wil ik mijn paspoort.
0: De ossers moeten weer een patra patras, dan is er een man.
1: De ossers zijn achter een laatje.
0: Die zijn een jong blaadje.
1: Zeg tegen hun, ik wil een papiertje.
0: Ik schrijf je nummer.
1: Ik wil mijn naam doteren.
0: Einde met de Bijbel.
1: Ik leef nog.
0: Ik zak je me passen.
1: Ik weet niet wat er kan gebeuren.
0: Sabbat hoor.
1: Maar sabbat aanstaande.
0: Ik ken mijn paspoort nog.
1: Wil ik een nieuw paspoort.
0: Ik ken mijn paspoort.
1: Ik wil mijn paspoort.
0: Ik heb mijn nummer waar
1: ik wil ook dat mijn naam geschreven in de

0: Un día lo voy a salvar. Un día nos lo voy a salvar.
1: Op een dag zullen wij gered zijn.
0: Dus Jesus, de bom este paspoort.
1: En daarom zegt Jezus, je hebt een paspoort nodig.
0: Paspoort no tabai.
1: Zij die geen paspoort Jesus hebben, zullen niet gaan.
0: Palabra. Jesus disse,
1: Jezus heeft het gezegd.
0: Ela disse. Mano, vai casa e escreve o nome.
1: Ga niet naar huis zonder je naam te noteren. Schaam je niet.
0: Deus tem o vivo para oferecer isso aqui.
1: God heeft dit om jou aan te bieden.
0: Vai se ganhar tu um papel.
1: Ga bij hun en neem een papiertje.
0: Escreve o nome.
1: Schrijf je naam.
0: Sábado hoor.
1: En sabbat aanstaande.
0: Loboris vivo passaporte.
1: Zal je paspoort ontvangen.
0: Nesta pareça.
1: We gaan bidden.
0: Eterno Senhor.
1: Eeuwige Vader.
0: Dank
1: u. Dank u wel.
0: Dank u, Senhor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Quando nós entre estanco da laroseia, Senhor.
1: Zolang wij nog kunnen ademen.
0: Nós podemos uma decisão.
1: Wij kunnen beslissingen nemen.
0: Dank u voor informatie, Senhor.
1: Dank u wel voor de informatie.
0: Voor wat de pizza nos custa.
1: Heer, u zegt ons de dingen.
0: Passou porque para nós alcançar vida eterna, Senhor.
1: Want u wil dat wij het eeuwig leven beërven.
0: Senhor, ajuda-nos.
1: Heer, help ons.
0: Se nós não temos paspoort,
1: als we geen paspoort hebben,
0: sabbatoor,
1: sabbat aanstaande,
0: nós buscamos nosso paspoort.
1: Willen we ons paspoort
0: vinden?
1: Want wat we hebben is verlopen.
0: Ajuda-nos a renovar, Senhor.
1: Help ons het te vernieuwen.
0: Dat-nos que está seguro.
1: Vader, wij willen zeker zijn.
0: Esse vida acaba,
1: dat als het leven voorbij
0: is. Nombrados que vivem no book de vida.
1: Dat ons naam geschreven mag zijn in het boek des levens.
0: Dat-nos lo participar de ressurreição.
1: En wij zullen dan deel hebben in de opstanding.
0: Dedo, Senhor.
1: Eeuwige God.
0: Tago cada de nós amigo na.
1: Wees met elk een van onze vrienden.
0: Nosso humana.
1: Onze broeders en zusters.
0: Senhor, we kunnen ze cada coração.
1: Heer, u kent elk hart.
0: Abo po salva.
1: U kunt redden.
0: I babisa, como bota salva nos, Senhor.
1: En u hebt verteld hoe u ons gaat redden.
0: Não na nossa maneira.
1: Niet op onze manier.
0: Pela maneira abo decidi, Senhor.
1: Maar zoals u het hebt besloten.
0: Dank u, Senhor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Pa informação.
1: Voor deze informatie.
0: Protejanos pa casa.
1: Bescherm ons onderweg naar huis. Breng ons morgenavond terug. En blijf ons onderrichten. Voor sabbat aanstaande. Dat ook wij. U kunnen toestaan. Ons naam te schrijven in de boeken des hemels. Het boek des levens. Is ons gebed in Jezus' naam. Zeg tegen

0: de zeven zegeningen.
1: Die salvation.
0: Om gered te worden.
1: De zeven bendiciones de salvación.
0: De zeven zegeningen van redding.
1: Nostres.
0: Laten we bidden.
1: Señor, permite que palabras de los boca.
0: Heer, sta toe dat de woorden van onze mond.
1: Y meditación en los corazón.
0: En de overleggingen van onze hart.
1: Aceptable en bovista.
0: U welgevallig mogen zijn.
1: Dan nuestra oración en nombre de Jesús.
0: Is ons gebed in Jezus naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Wat ik hoor daar, je moet het volgen in het idee.
0: Kunt u zich herinneren? Ik ga het weer herhalen. Om te geloven. Wat moet u doen?
1: Wat u tenen, wat
0: u scoetje. Moet luisteren.
1: Oké?
0: Als je kan geloven. Dan zal je vertrouwen. Als je vertrouwt. Dan zal je een relatie hebben met God. Als je een relatie hebt met God. Dan zal je van hem houden. En als je van God kan houden. Dan zal je hem gehoorzaam zijn. En als je God gehoorzaam kan zijn. Dan ben je kandidaat voor het eeuwige leven.
1: Amen.
0: Amen.
1: Maar
0: het is goed dat we dit begrijpen. Het begint bij luisteren naar God.
1: En Dios hace un candidato para vida eterna.
0: En God maakt u een kandidaat voor het eeuwige leven. Als u maar gelooft in hem. Als u in hem vertrouwt. Als u een relatie hebt. Hem lief hebt. En hem gehoorzaam.
1: Dios no tiene otro interés.
0: God heeft geen andere interesse. Dan anders jouw naam te schrijven in het boek des levens. Alles wat

0: God gedaan heeft in de afgelopen 6000 jaar. Is om de mens te redden.
1: Nada otro.
0: Niets anders.
1: Dios interesado en salvarnos.
0: God is geïnteresseerd in onze redding.
1: Eso hecho que también se cree en nos.
0: Want het feit dat Hij ons geschapen heeft.
1: Tiempo obliga nos nul aceptar vida eterna.
0: Maar Hij kan geen van ons dwingen om het eeuwige leven te accepteren.
1: Ofrecemos vida eterna.
0: Hij moet u eeuwig leven aanbieden.
1: Ante espero que lo acepte.
0: En hopen dat u het zult accepteren.
1: Pero si no acepté,
0: maar als u het niet accepteert.
1: Dios es también mi enemigo.
0: Wordt God niet uw vijand.
1: Dios es quien estima lo mismo que vos.
0: God blijft net zoveel van u houden.
1: Pero a vos se guarda,
0: maar u moet onthouden.
1: Que vos no acepta vida eterna. Huh? No acepta. Si no acepta,
0: als u het accepteert.
1: Dios es también mi enemigo.
0: God niet vijand.
1: Quien estima lo mismo que vos.
0: God blijft zoveel van u houden.
1: A vos se guarda,
0: u moet onthouden.
1: No acepta vida eterna.
0: Dat je het eeuwige leven niet hebt geaccepteerd. En geldt dat voor u. Er zijn dingen. Twee dingen om deze wil gaan. Red voor eeuwig leven. Of voordeel dat we
1: begonnen.
0: U kiest. Kan u niet denken. Duivel u niet
1: dwingen.
0: Bidden wachten dat een keuze
1: aankomt.
0: Gebaseerd op de informatie die u hebt. God al doel informatie gekregen. Duif van die poelen iedereen kan krijgen. Formaat belangrijk familie.
1: Informatie.
0: Informatie. Produceert gedachten. Gedacht.
1: Produceert ideeën.
0: Produceert ideeën.
1: Ideeën produceert
0: gewoonten.
1: Gewoonten produceert
0: handelingen.
1: Handelingen produceert karakter.
0: Handelingen produceert karakter.
1: Karakter produceert dingen.
0: Karakter produceert werking. Het begint met informatie. Zodat God bestemming kan
1: wijzigen.
0: Moet God informatie er produceert de bestemming. Het begint met informatie.
1: Maar Dios cambia tu destino.
0: Zodat God jouw bestemming kan wijzigen.
1: Dios te logra cambia tu información.
0: Moet God jouw informatie toegestroomd
1: veranderen.
0: Als je niet gereed bent dat God jouw informatie wijzigt. Kan God nooit en te nimmer jouw bestemming wijzigen. Want het besluit moet u nemen. Hij is wel gereed om u te informeren. Maar hij kan niet voor u kiezen. Gisteravond. Hebben een belangrijk onderwerp behandeld. De serieuze waarschuwingen van God. En ik moet u zeggen, waarschuwingen zijn een onderdeel van ons leven. Overal zie je waarschuwingen. Waarom? Doordat je de vrijheid hebt om te kiezen. Zowel de overheid.
1: Na casa, na school,
0: thuis en op school. Ze proberen waarschuwingen te gebruiken. Om je te helpen het juiste te kiezen. Mensen kunnen u niet dwingen.
1: Wat een liever boskooi.
0: U bent vrij om te kiezen.
1: Boskooi lo que está bon.
0: U kunt kiezen wat goed is.
1: Boskooi lo que está malo.
0: U kunt ook kiezen wat kwaad is.
1: Pero está boskooi.
0: Maar u hebt gekozen.
1: No es por obligado.
0: Niemand kan u verplichten.
1: Y ya no está contra de advertencia, ¿no?
0: Soms zijn we tegen de waarschuwingen.
1: Pero no está poniendo advertencia contra vos.
0: Maar niemand zet een waarschuwing dat tegen u spreekt.
1: Generalmente.
0: In het algemeen.
1: Mayoría advertencia.
0: Zijn de meeste waarschuwingen. Voor onze eigen goedwil. Als u dat begrijpt. Ondanks dat de waarschuwing u niet bevalt. Maar het is voor uw welzijn. Bijvoorbeeld als we gaan reizen. Ze zeggen je welke producten je niet mag meenemen op
1: reis.
0: In jouw handbag in het vliegtuig. Ze kunnen het toestaan in jouw koffer, in de kofferruim. Want soms heb je chemische producten die veranderen door de hoogte. En ze doen het voor onze bestwil. Want als er iets daarboven gebeurt. Zo hoog als het vliegtuig is. Ze kunnen niet aan de kant schuiven om te kijken wat er aan de hand is. Dus dan kun je begrijpen. Dat als jij onverschillig bent.
1: Of viola un advertencia.
0: Of een waarschuwing overtreedt. Kan je het leven kosten van vele anderen.
1: Que mijn advertentie is ook belangrijk.
0: De waarschuwingen is heel erg belangrijk.
1: De Bijbel también menciona algunas advertencias.
0: De Bijbel geeft ook enkele waarschuwingen.
1: Ook bekend voor die sarie bij Jezus over een aantal advertenties kutan, solamente a walkie.
0: Ik wil de nadruk leggen, het zijn niet geen waarschuwingen voor nu alleen.
1: Pero está afectando nuestro futuro.
0: Maar het is ook bestemd voor onze toekomst. Aan het einde van de wereld.
1: Dios que repite.
0: Wil God het herhalen. Zodat u en ik die hier zitten niet kunnen zeggen, ik had het niet geweten.
1: No,
0: u kunt niet zeggen, ik wist het niet. Ik herhaal. Als je niet wil luisteren, dan kun je nu gaan. Want ik ga het herhalen. Zoals de Bijbel zegt. Wanneer het eenmaal binnen is, kan je niet zeggen, ik wist het niet.
1: Ik herhaal.
0: Niemand is weggegaan. Dus ik herhaal.
1: Revelation 4:8.
0: Openbaring 14, vers 8. God heeft drie engelen gestuurd met een belangrijke boodschap. De boodschap is belangrijk.
1: Urgent.
0: Necessario. En nodig.
1: In otro ángel.
0: Een andere engel, een tweede volgde, zeggende:
1: Elakai,
0: gevallen.
1: Elakai,
0: gevallen.
1: De Gran Babilonia akai.
0: Het grote Babylon is gevallen.
1: Cinco ahasi turna shon bebe die bia di passion di su immoraliteit.
0: Degene die heeft gemaakt dat allen hebben gedronken van de wijn haar roerij. Een boodschap gaat rond.
1: Die Dios
0: van God.
1: Babylonia kai.
0: En dat zegt dat Babylon is gevallen.
1: Die kom.
0: Waarom?
1: Pastor Romano die opiende ku influencia pa Babylonia.
0: Want er zijn heel veel mensen die beïnvloed zijn door Babylon.
1: Demasiado ende.
0: Heel veel mensen.
1: Ku Dios crea.
0: Die God geschapen heeft.
1: Dios permitirá formar parte de este mundo aquí.
0: Die God toegestaan heeft dat ze onderdeel zijn van deze wereld.
1: Babylonia está corriendo delante.
0: Babylon loopt vooruit. En zij beïnvloedt mensen. Niet met moraliteit. Maar met immoraliteit. Met andere woorden. Als God praat over huwelijk. Het is moreel. Dan heeft zij in haar campagne. Dat je niet hoeft te trouwen.
1: Practica adulterio.
0: Blijf maar in de overstel.
1: Practica fornication.
0: Doe maar samen wonen.
1: Don't worry.
0: Maak je geen zorgen. Want bijna iedereen doet het. Maar God zegt ons. Dat dat de stijl is van Babylon. God heeft mensen die geschapen om overspel te plegen. God heeft niet gemaakt dat mensen vreemd gaan.
1: Oh, misschien was hij different.
0: Ik weet niet of het verschil is. Maar laat me toch zeggen, zodat je niet zegt dat je het niet
1: weet.
0: Overspel is wanneer je getrouwd bent. En je hebt nog een tweede ernaast. Dus een naast. Een reservewiel. Onder de auto kunnen er vier. Maar je hebt een reserve.
1: We hebben een reptje.
0: De Bijbel zegt, God heeft één rib gehaald uit Adam. Eén rib. Dus wat de man zoekt, is één rib. Één rib ontbreekt. Één rib heb je nodig. Wanneer je die ene rib hebt gevonden, dan ben je klaar. Je hebt alleen maar plek voor één rib. Maar wanneer je drie ribben hebt,
1: moet die dos ribs die mas.
0: Dan heb je twee te veel.
1: En dat die een paar pover.
0: Er zijn een paar zieligen. Die op zoek zijn naar hun rib.
1: Dat wordt in tres.
0: En jij hebt drie.
1: En
0: ik denk dat je een beetje misbruik maakt van de situatie.
1: Pover en dat boskan een ribs in paripo, wat wordt in tres.
0: De andere zoekt zijn ribs van hier en daar en jij hebt er drie. Maar je kan maar één onderhouden. God geeft je de mogelijkheid om één persoon lief te hebben. Je kan niet drie personen lief hebben. Je kan doen alsof
1: het gaat.
0: Met andere woorden, Babylon zegt, ga maar door. Weet je wie de heerser is van Babylon? God heerst over Jeruzalem. Weet je wie Babylon overheerst?
1: Onze diabel. And diabel, mag ik jou zeggen? Diabel.
0: Duivel. Meneer de duivel. Hij regeert over Babylon. Waarom? Want alles wat God geschapen heeft, vervalst hij. Alles wat God geschapen heeft. Daarom heeft hij succes om mensen aan zijn kant te krijgen. Want hij kan geen mensen scheppen. Hij pakt ze af van God.
1: Mentira.
0: Met een leugen. Hij doet ze in de
1: zonde.
0: Leert mensen in zonde te leven. Leert mensen te leven in zonde. Want hoe meer mensen in zonde leven, als ze sterven in hun zonde, dan gaan velen aan de kant waar hij is. En iedereen weet de richting die de duivel opgaat. De duivel gaat naar de hel. En hij wil niet alleen gaan. Daarom waarschuwt God. God zegt, trek je terug van de informatie van Babylon. Stop om er naar te luisteren. Ze zijn heerlijk voor de oren. Ze zijn heerlijk voor de ogen. Voor je gevoel. Maar waar ze je naartoe brengen is de hel.
1: Herstel.
0: Herstel.
1: Lantariba.
0: Wees wakker.
1: Wake up.
0: Word wakker. De derde engel.
1: Vers 9
0: lees ik.
1: Revelatie met de 4 ainda. Um outro ângulo,
0: Openbaring 14.
1: Um outro ângulo, um de três, a seguir não pisando na voz alto. Escuta bom, família.
0: Leste com família.
1: Se rende adorar a bestia e adorar sua imagem e receber na sua frente of na sua mão uma marca de bestia. Essa aqui o bebê de Ebinha, versículo 10, Ebinha de fúria de Deus, contra o ordem baixar puro, de Nicomte de Surabia.
0: En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luide stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toren. Ik heb u gezegd, de duivel vervalst alles wat God geschapen heeft. God heeft praktisch een Jeruzalem geschapen. En de duivel heeft een kerk
1: gefalsificeerd.
0: Hij vervalst de kerk, maar ook alles. Waarom? Want als hij de waarheid spreekt, dan ondersteunt hij God. En hij wil God niet ondersteunen. Het is God bestelen. En hij wil ervoor zorgen dat de hemel leeg blijft. Ook al heeft God de hemel voorbereid. Voor degenen die eeuwig willen leven. De duivel doet zijn uiterste best. Voor zowel de hemel. Als de nieuwe aarde. Dat het leeg blijft. Eén ding is zeker. Ik heb gekozen om te gaan.
1: Sinceramente.
0: Eerlijk gezegd.
1: Want
0: deze wereld is bestemd om te eindigen met vuur. Bent u daarvan op de hoogte? Maakt niet uit welke kant je gaat. De enige manier om te ontkomen. Het vuur van God.
1: Dat dirigie
0: is gericht om de zonde te vernietigen
1: in toute sa force,
0: in al zijn kracht,
1: in toute sa profondeur,
0: en in al zijn diepte.
1: Escuche bon.
0: Luister goed.
1: Le candela di Dio,
0: het vuur van
1: God
0: is gericht op de zonde.
1: En dat dirigeert op hende.
0: Het is niet gericht op de mens.
1: Esta manda para destruir pica.
0: Het is gestuurd om de zonde te vernietigen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Si no la pica bai.
0: Als je de zonde niet loslaat, dan is het geen God.
1: Tabo.
0: Maar dat bent u. God wil mensen niet vernietigen. Waarom gaat hij u scheppen? Om uzelf daar te vernietigen. Nee. God doet zulke dingen niet. God wil dat je begrijpt. Het probleem waarin we nu zitten, de zonde heeft dat voortgebracht. Het enige dat God wil vernietigen is de zonde. En God wil ons
1: redden.
0: Amen. Als je de zonde niet wil laten gaan, dan is het geen God. Maar u hebt er niet voor gekozen de zonde te laten gaan. God houdt meer van u dan u denkt.

0: hostia.
1: Het merkteken van het beest.
0: Naar zijn man.
1: Op zijn hand.
0: Of naar zijn frente.
1: Of op zijn voorhoofd. Dan zal je de toorn, de boosheid van God tegenkomen.
0: Is een Dios kwaad, het een Dios die amor.
1: Dezelfde God die vandaag liefdevol is.
0: Dios que digo destruir pica.
1: Is de God die zonde zal vernietigen.
0: Y Dios un viaje para ir más pe.
1: God heeft al één keer opgeruimd.
0: Familie die agua.
1: Door middel van water.
0: Pero la parece trobe.
1: Maar het is weer opgekomen.
0: Dios die viaje me dusa agua.
1: Maar dit keer gaat hij geen water gebruiken.
0: Viaje me dusa candela.
1: Hij gaat vuur gebruiken.
0: Pero Dios que salva nos.
1: Maar God wil ons redden.
0: Dios que le salva a su familia.
1: Net zoals hij Noach en zijn gezin heeft gered.
0: Que tiene espacio para él salva.
1: Hij heeft ruimte voor de mens om gered te worden. Hij roept
0: está
1: u.
0: Invitado.
1: Hij nodigt
0: está
1: u uit.
0: Hij beschermt u.
1: Want voor de duivel, zodra je hebt gezondigd, wil hij dat u sterft.
0: En que
1: hij wil niet dat u vergiffenis vraagt van uw zonde. Hij wil niet alleen naar de hel.
0: Hij
1: wil zoveel mogelijk mensen meenemen. Daarom zegt God, als iemand het teken ontvangt, dan gaat hij de boosheid van God leren kennen. Weet u wat dit teken is? Een paar avonden terug hebben we gesproken over dit teken. Waarom? Want als God een zegel heeft, een logo, een teken, wat doet de duivel? Hij falsificeert er
0: eens.
1: Alles wat de duivel doet is vervalsen wat God heeft geschapen. God heeft een teken gegeven. God heeft een teken gegeven en dat is de Sabbat. God heeft die dag gezegend. God heeft erop gerust. En God heeft het geheiligd. Het is een hele andere dag. Vanwege de drie dingen die God heeft gedaan. Hij heeft het gezegend. Hij heeft het geheiligd. En hij heeft erop gerust. De enige dag uit de zeven.
0: Dat is zeven dagen.
1: De zevende dag. Hij heeft het niet op de
0: maandag
1: gedaan. Ook niet op zondag.
0: Mars,
1: ook niet op dinsdag. Geen enkele dag van de week.
0: Dios, día,
1: God die alle dagen geschapen heeft. Zeg ik zegen de zevende dag. Ik heilig de zevende. En ik rust op de zevende. Hij kan het doen.
0: Dios.
1: Hij is God.
0: Amen.
1: Amen. De duivel zegt, ja, maar dat gaat niet zo. Ik neem ook één van zijn dagen. En ik ga de wereld proberen te overtuigen. Dat de dag van God niet meer telt, maar die van mij telt. Weet je wat Oscar de Leon heeft gezongen?
0: Quítate tú, para ponerme yo. Verwijt jij je, maar met algo así. Algo así.
1: Ongeveer zoiets. Dat is wat de duivel wil doen. De duivel wil ook een continent, een land, een volk creëren. Een wereld.
0: Hij heeft al
1: engelen voor misleid en van God afgepakt. En ze zijn veel. De Bijbel zegt een derde deel.
0: Dat is die engel.
1: Heel veel de engelen.
0: Hij
1: heeft ze van God afgepakt. Maar nu heeft hij mensen nodig. Want als God mensen en engelen heeft, dan wil hij ook mensen en engelen hebben. Hij heeft al genoeg engelen. Zijn er mensen hier die graag een van zijn mensen wil worden? De sollicitatie is open.
0: Degenen die willen
1: solliciteren om naar de hel te gaan. Zijn er mensen die willen zeggen, dominee, waar is dat? Ik wil mijn naam inschrijven.
0: Neem hier, man.
1: Laat me je hand zien.
0: Dank je naar Dios.
1: God zij dank.
0: Por lo menos nos escuchando Dios aquí. Amen.
1: Dat u nu luistert naar God. Want dat is wat de vijand doet.
0: Si Dios está en Dios su sello.
1: Als God zijn zegel heeft, dan zet hij de vijand de zondag daarnaast. Kijk hoe hij het heeft geplaatst.
0: Señor,
1: Heer,
0: están cuadrados en bodía.

0: Degene die op uw dag aanbidden,
1: Tapabo,
0: zijn van u. Degene die op mijn dag aanbidden,
1: Tapami,
0: zijn van mij.
1: Dios is het oké.
0: God zegt oké.
1: Want Dios niet meer die perde.
0: God is niet bang om te verliezen.
1: Want Dios interessa de jongen aan fiel.
0: Amen. God is geïnteresseerd in mensen die trouw zijn.
1: Personen aan het dispuesto, a pesar que mundo te bij rechts, nadat is die bij links goed Dios.
0: Mensen die in staat zijn dat ook al gaat de wereld rechts, dat zij links gaan
1: op God. Op het mundo te bij links, nadat bij rechts goed Dios.
0: Of als de hele wereld links gaat, gaan zij rechts met God.
1: Want ze zijn
0: ervan overtuigd dat God hun het leven heeft gegeven.
1: Dat Dios in een corazón te bati.
0: God zorgt ervoor dat hun hart klopt.
1: Dat Dios in een pulmón te funcionar.
0: God zorgt ervoor dat hun longen
1: functioneren.
0: Dat er bloed stroomt door hun systeem.
1: Dat Dios in hun lippen zal banan.
0: En dat God voor hen gestorven is om te redden.
1: Die hebben ons net, net nada.
0: De duivel heeft niets gedaan.
1: Nee, no te pensi te pugo.
0: En hij gaat ook niets doen.
1: Lo que te pensi.
0: Wat hij gaat doen,
1: sinto wartabo ninga Dios,
0: zitten en wachten totdat u God afwijst.
1: Bonamo de su boki.
0: Om uw naam in zijn boek te schrijven.
1: Si bonamo no de boki de Dios,
0: want als je naam niet in God zijn boek staat geschreven, dan schrijft hij het in die van hem.
1: Si te namo kebo bonamo, ta Dios te respetabo.
0: Als je wil dat je naam daar is, God respecteert het.
1: Pero Dios te pisabo, si.
0: Maar God heeft u wel gezegd.
1: El despertabo.
0: Hij heeft u gewaarschuwd.
1: Domingo,
0: zondag
1: te dia más huerta,
0: is de dag dat meest geheiligd wordt.
1: Pero cargo, hasta de mandamiento de Dios.
0: Maar denk eraan zelfs in de geboden van God.
1: E die siete dia,
0: is de zevende dag
1: de, único dia,
0: de enige dag
1: si de,
0: dat als je het niet heiligt,
1: but te komen te pica,
0: dat je een zonde begaat.
1: Ja, domingo, no.
0: Op zondag niet.
1: Ja, domingo, no,
0: zondag voor, is geen onderdeel van de wet.
1: Si boom, ja, domingo, boom.
0: Maar als je goed de zondag heiligt,
1: tremendamente bom,
0: geweldig goed,
1: de sabbat, die zette dia,
0: en je heiligt de sabbat de zevende dag niet,
1: claro, moet picar, moet
0: denk eraan, je hebt een zonde op je rekening.
1: Y si bocante,
0: als je per jaar telt,
1: dat 52,
0: is dat 52 weken.
1: 52 sabbaten die we bekwenten dit jaar.
0: 52 sabbaten die
1: je
0: verschuldigd
1: hebt.
0: Ik zeg het u, want God wil dat u dat weet. Als mensen je tegenovergestelde vertellen, zeg ze pak de Bijbel en laat mij het zien. Pak de Bijbel en laat me zien. Laat me zien waar God, toen God de zondag gezegend heeft. Waar God het gezegend heeft.
1: En
0: waar God gerust heeft op de zondag. Laat me dat zien. God geeft u de keuze om te kiezen. Maar hij geeft u wel de informatie. De duivel geeft u geen informatie. Hij zorgt voor groepsdruk. En de meeste van ons doen wat de groep doet. Nee, de groep is altijd fout. Dat is wat de vijand doet. Eerste boek van Kronieken.
1: Versículo 17, capítulo 17, perdón, versículo 17.
0: Vers 27.
1: Primera crónica,
0: het eerste boek Kronieken. 1 Kronieken 17, vers 27.
1: Wat kijkt David te missen? Of kijkt hij escritor te missen?
0: Luister wat er staat geschreven.
1: E agora agradável de bendicionar e casa de vos servidor. Para permanecer para sempre por delante. Pa sombra a bo o Señor a bendicionar y lo está bendicionar pa siempre.
0: Nu heeft het u behaagd het huis van uw knecht te zegenen, zodat het voor altijd voor uw aangezicht zal zijn. Want gij, Heere, hebt het gezegend, daarom zal het gezegend zijn voor altijd.
1: Je moet Dios bendicionar, je moet bendicionar pa siempre.
0: Amen. Wat iets zegent, is het voor altijd gezegend.
1: Hier hebben we eerst een thema.
0: Laten wij terugdenken aan het thema.
1: Dios ha bendicionado bestia para multiplicar.
0: God heeft de dieren gezegend om zich te vermenigvuldigen. Tot de dag van vandaag vermenigvuldigen zij
1: zich. Dios ha bendicionado pareja para multiplicar.
0: God heeft een echtpaar gezegend zodat zij zich
1: vermenigvuldigen.
0: Daarom zijn u en ik hier vandaag.
1: Dios ha bendicionado sabbat de siete dia.
0: God heeft de sabbat de zevende dag gezegend.
1: Para multiplicar.
0: Om zich te
1: vermenigvuldigen.
0: En 6000 jaar en het is er nog
1: steeds.
0: Amen.
1: Amen.
0: Niemand kan het verwijderen. Om iemand te vinden om het te verwijderen.
1: Más grande que Dios.
0: Moet hij groter zijn
1: dan poderoso que Deus,
0: machtiger dan God,
1: en te bekietelen que de Deus,
0: om weg te halen wat van God is.
1: Dat betekent zeker maar één zeer in het existie.
0: En dat wezen bestaat helemaal niet. Want God heeft gezegd, ik ben overal gegaan en ik ben er nergens
1: meer
0: gekomen. Want er is niemand.
1: Amen.
0: Amen.
1: We presenteren u
0: een God. Die u heeft geschapen. In de buik van uw moeder. Zonder dat jij er iets aan hebt kunnen doen. Eén zaadje. Je kan het niet zien met het natuurlijke oog.
1: Moet je vergroten de microscoop.
0: Je moet het met een microscoop vergroten.
1: Dan algo.
0: Om iets te kunnen zien. En in dat zaadje. Wat het oog van de mens niet kan zien.
1: Dios pone gente,
0: heeft God tanden gezet.
1: Uña,
0: nagels.
1: Volo,
0: ogen.
1: Lenda,
0: tong.
1: Planta die man.
0: De handpalmen, het huid, de huid, haar.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Tienen algo mis señor, a mí sí, wow.
0: Sommige mensen zeggen toch ook, ja, maar ik heb geen ogen
1: zijn
0: gekregen.
1: Zijn dat voor erbij, hè?
0: Misschien functioneert het, maar je hebt wel gekregen. Wat ik wil dat u begrijpt,
1: que Dios,
0: dat God
1: de, único,
0: de enige is. Die ons kan geven
1: un corazón,
0: een hart
1: luna,
0: dat 9 maanden begint te kloppen nog voordat je kon ademen. Je draait je om in het water. Je zuigt op je
1: duim
0: het water. Je geniet een beetje van het water. En na 9 maanden word je geboren.
1: Ga het proberen.
0: Ga in het water. Liggen.
1: Ga
0: haal je adem en zuig op je duim. Ik kan het niet, ik kan het ook niet. Wie kan dat wonder verklaren? Leven scheppen. Weet u wat goed, wat mooi is? Dat je hart nooit een snipperdag neemt. Dat je hart nooit een snipperdag neemt.
1: Vakantie tampoco.
0: Ook geen vakantie.
1: Die maak je pensioen, ja, meneer, dat is mentie. Ore pago bicho, ta madera cementi en da trama. Que eso se ga. Ven y traduce, ¿no?
0: Sorry, sorry. Wanneer je met pensioen gaat?
1: Nou, de hart gaat met pensioen.
0: Wanneer je hart met pensioen gaat, ja, kunnen we er niets aan doen.
1: Él hace su best.
0: Hij heeft gedaan wat hij kan.
1: En la cansa.
0: En hij is moe geworden.
1: Oh my God. Man, Dios te bon, man.
0: God is goed, mijn broeders. Je kan deze batterij nergens opladen. Alle andere wat je hebt, je moet het
1: of
0: opladen.
1: Elektriciteit.
0: Om elektriciteit gebruiken. Mijn lichaam functioneert dag in dag uit zonder opgeladen te worden door
1: de
0: batterij. Ben je God niet dankbaar daarvoor?
1: Hambo.
0: We moeten niet zo ondankbaar zijn. Er moeten momenten zijn dat we zeggen, Heer, dank u wel. We zijn speciaal in deze wereld. We kunnen nadenken. We kunnen ons dingen herinneren. We zijn gezegend.
1: Weet je wat de Bijbel zegt?
0: De Bijbel zegt de zegening Macarius.
1: Macarius significa,
0: en Macarius betekent
1: feliz,
0: gelukkig,
1: bienaventura,
0: gezegend,
1: dichoso,
0: gelukkig,
1: afortunado, mis amigos, bendiciona,
0: gezegend.
1: Macarius, man.
0: Macarius.
1: Idioma griego.
0: Dat is het Griekse woord. Ik wil dat u begrijpt
1: que Dios ha creado,
0: dat God u geschapen heeft zodat u bij hem gelukkig
1: amen.
0: Bent.
1: Amen.
0: Dus hetgene waar je naar op zoek bent, je vindt het niet bij de mens. Je vindt het niet in geld. Je vindt het niet in materiaal. Je vindt het niet in vele mannen. Je vindt het niet in vele vrouwen.
1: De
0: leegte dat je hebt in je leven, God alleen kan het vullen.
1: Dat wil zeggen, maar schiet wat in toekomst, toch wat in tranquil.
0: Daarom maakt niet uit hoeveel dingen je hebt, je kan niet rustig zijn. Want de leegte dat geschapen is, kan niet gevuld worden met dingen. Maar met een wezen. En zijn naam is Jezus.
1: Want Jezus wordt in de dingen.
0: Als Jezus in uw leven komt. Als Jezus niet in uw leven komt, ook al wordt u miljonair, u voelt zich niet gelukkig. Weet u hoeveel zelfmoord hebben gepleegd? Waarom? Want ze dachten dat geld hun gelukkig zou maken.
1: Nee.
0: Je bent geschapen zodat Jezus je gelukkig mag maken. Proberen, blijf proberen. Misschien bij je begrafenis zullen ze zeggen, het was een goed persoon. Die heeft een gelukkig leven geleid. Maar weet je wat God vaak zegt? In het oog van de mens. Dus als je zijn hart kon zien. Als je van binnen kon zien. De strijd die hij had.
1: Be aparenta. Be parse.
0: Om te doen alsof. Alsof hij gelukkig is. Maar niemand kan gelukkig zijn zonder God. Je moet blij zijn. Om blij te zijn. Dat wanneer je sterft. Dat je aangezicht laat zien. Dat je gelukkig bent gestorven. We kunnen niet winnen. Zonder God zal je het niet halen.
1: Solamente de Dios.
0: Alleen in God.
1: Dit is wat God met u wil spreken.
0: Dit is wat God met u wil spreken.
1: Matteüs hoofdstuk 5.
0: Matteüs hoofdstuk 5.
1: Matteüs 5.
0: Matteüs 5.
1: En in de Bijbel te mencionar, met de rest talen, maar nueve bendición.
0: Ik lees de 9 zegeningen.
1: Que men die, ora que sus avistas, su primer mensaje, su primer sermón.
0: Dus de eerste preek van Jezus. Hij zat op de olijfberg. Toen hij zijn mond opende, zei hij:
1: Bendiciona.
0: Gezegend.
1: Vers 3.
0: Gezegend.
1: Yo te palabra feliz.
0: Dus met andere woorden, gelukkig. Zij gelukkig de armen van geest.
1: Están por reconocer.
0: Zij die kunnen erkennen.
1: Dios.
0: Dat ze God nodig hebben.
1: Dat feliz, man. Amen.
0: Zijn gelukkig. Amen.
1: Jezus
0: heeft het gezegd in zijn eerste preek.
1: Versículo 4.
0: Vers 4.
1: Bendiciona.
0: Gezegend.
1: Están que te llora.
0: Zij die treuren. Want zij zullen getroost worden. Wie gaat ze troosten?
1: Christus Jezus.
0: Christus Jezus.
1: Versículo 5.
0: Vers 5.
1: Bendiciona.
0: Gelukkig.
1: Ta esnan.
0: Zijn humilde. Zij die zachtmoedig zijn. Want zij zullen de aarde beërven. Er is geen ruimte voor hoogmoedige mensen. Mensen die arrogant zijn. God kan niet toestaan dat ze in de hemel komen. Want God heeft Lucifer daar buiten gezet.
1: Vanwege
0: zijn hoogmoed.
1: Zijn
0: arrogantie.
1: God staat niet
0: toe dat dit nog in de hemel komt. Iemand die arrogant is. Iemand die hoogmoedig is. God kan niet handelen met deze persoon. En je bent een groot instrument in de hand van de
1: duivel.
0: De Bijbel zegt. Voor de val. Komt hoogmoed. Dus iemand die hoogmoedig is, die moet vallen.
1: Dan denkt Dios de Bijbel.
0: Zolang God leeft. Want er staat geschreven. Wanneer iemand trots is en hoogmoedig doet. Neem een stap terug, want die valt neer. Het is zo. Sommige mensen zeggen. Dat ze trots zijn. Om trots te zijn. Kunt u mij volgen?
1: Dat is een bom kunnen orgulloos.
0: Dus ze voelen zich goed dat ze hoogmoedig zijn.
1: Aunque es que vico orgulloso me estoy.
0: Ook al staat er geschreven dat de hoogmoedige zal vallen.
1: Otro bando botanya.
0: Aan de andere kant krijg je.
1: Dat
0: mensen je zeggen.
1: Mita contento.
0: Ik ben blij.
1: Como muy orgulloso.
0: Dat ik niet hoogmoedig ben.
1: Habita orgulloso.
0: Of ik ben trots.
1: Como muy orgulloso.
0: Dat ik niet hoogmoedig ben.
1: Pero eres orgulloso.
0: Maar je bent hoogmoedig.
1: Dan betekent die tres.
0: De derde.
1: Dat is jou.
0: Die zegt jou.
1: Nanta humildemente orgulloso.
0: Dat ze nederig hoogmoedig zijn.
1: Zo wil je dan tindia. Nanta sina orgulloso y no humildad. Kunanta orgulloso sin saruma.
0: Ze zijn zo hoogmoedig over nederigheid.
1: Kunanta orgulloso sin sa.
0: Dat ze hoogmoedig zijn zonder dat ze het weten.
1: Want ze nanta humildemente.
0: Want ze zijn nederig hoogmoedig. De, het gif van de vijand. Alleen God kan ons helpen om daaraan te ontkomen.
1: Vers 6.
0: Bendishona. Gelukkig. Zijn zij.
1: Die
0: hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Zalig.
1: Tá estão misericordioso.
0: Barmhartigen.
1: Passou uma nalo recebeu misericórdia.
0: Want hun zal barmhartigheid geschieden.
1: Bendishona.
0: Zalig.
1: Tá estão de coração puro.
0: De reinen van hart.
1: Passou uma nalo mira Deus.
0: Want zij zullen God zien.
1: Bendishona.
0: Zalig.
1: Tá estão com taas e paz.
0: De vredestichters.
1: Passou uma nalo guarda e amaiona de Deus.
0: Want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
1: Want tem outra clapa e paz, bate, né?
0: Niet iedereen is klaar om vrede te hebben. Het chronische probleem van deze wereld is omdat mensen niet bereid zijn om vrede te hebben. Als iemand mij slaat, dan moet ik terugslaan. Als iemand mij beledigt,
1: dan
0: moet ik terug ook beledigen. Geef je me kritiek? Dan geef ik weer kritiek.
1: Geef je me kritiek?
0: Als je dingen gooit in mijn gezicht, dan gooi ik het weer terug. Zo leven wij. Als iemand iets gooit naar jou, laat hem in de hand van God. Vergeef. Misschien weet hij niet beter. Het doet me denken aan een vrouw. Haar buren. Elke dag. Pak zij haar poep.
1: Vuilnisbak.
0: Die gooit het in de tuin van de buurvrouw. De vrouw neemt het vuil. En ze gooit het in de prullenbak. Elke dag doet ze dat. De dag dat die vrouw de vuil pakte om in haar vuilnisbak te gooien. Heeft ze een bosje bloemen gekocht. Ze kocht het. Ze ging van haar tuinje. Ze drukte op de bel.
1: En ze zei de bosje bloem.
0: En ze zei de bosje bloem. En die vrouw
1: dacht,
0: en ze schrok.
1: En die met
0: ze dacht, ik ga klappen krijgen.
1: Conscience.
0: Haar geweten.
1: Ze zag een bosje bloem.
0: Die vrouw haalde de bosje bloemen tevoorschijn. Ze zegt, ik heb een bosje bloemen gebracht.
1: Pami?
0: Ze zegt, voor mij?
1: Si pabo.
0: Ja, voor u.
1: Moet je zeker?
0: Weet je het zeker? Zeker?
1: Stranjo.
0: Vreemd.
1: Die komt stranjo.
0: Waarom is het vreemd?
1: Pas sombra.
0: Omdat...
1: Door die met de sushi de
0: elke dag gooi ik vuil in jouw tuin. Hoe kan je een bosje bloemen kopen om voor mij te brengen?
1: Simpel.
0: Die vrouw zegt het simpel. Iedereen geeft het beste wat ze hebben. Als vuil het beste is wat je kan geven, dan accepteer ik het. Ik geef jou een bosje
1: bloemen.
0: Laat zien dat je beter kan. Doe niet hetzelfde. Je doet niet hetzelfde. Je leert daar niets uit. Je groeit niet. Je ontwikkelt je niet. Als je kiest om zo te zijn. Doe het anders.
1: Amen.
0: Amen. Dat zijn de mensen die God nodig heeft. Gezegend. Zijn degenen. Die vervolgd zullen worden. Van omwille der gerechtigheid.
1: Jezus zegt
0: gezegend zijn
1: gij.
0: De hemel is van u. Gezegend.
1: Zijt gij.
0: Wanneer men u smaadt en vervolgt. En liegen de allerlei kwaad van u spreekt om mijnentwil.
1: In Jezus bent
0: u gezegend. Je bent gezegend.
1: Feliz,
0: je bent gelukkig. Misschien kunnen we dat niet zien.
1: Pero,
0: weet u dat niemand niemand de bestemming van Jezus kon veranderen. Niemand kon Jezus uitlokken om het kwaad te doen. Wat Satan ook heeft willen proberen, het was niet voldoende om Jezus uit te lokken om kwaad te doen. Want Jezus wist dat hij de Zoon van God was.
1: Amen.
0: Amen. Wanneer God je roept, als hij je hier naartoe brengt, dan is het om een verschil te maken in uw leven. God verandert uw informatie. Hij verandert uw manier van denken. Hij verandert uw manier van handelen. En uiteindelijk verandert hij uw bestemming. Maar u moet wel gereed zijn om te luisteren naar God. De mensen die aan deze kant leven, die zijn gereed om te moorden. Gereed om terug te
1: slaan.
0: En soms kunnen ze misschien vergeven. Of die heeft het kunnen
1: vergeten.
0: Maar de vergadering is afgelopen. Die stapt in zijn auto. Die gaat naar huis. Naarmate hij naar huis gaat, in een rood
1: stoplicht,
0: vraagt hij zichzelf, waarom heb ik dat gedaan? Het is niet bestijl. Hoe kan het dat ik stil ben gebleven?
1: Ik
0: moest die op zijn plaats zetten. Weet je, ik kom van het huis van God. En ik heb God iets anders
1: horen zeggen.
0: Ik kom bij de volgende leven. En de duivel zegt, je bent gek. Heb je niet opgemerkt dat diegene lacht, die lacht jou uit? Je komt thuis aan. Je gaat naar binnen. Je pakt je telefoon. En je belt diegene. Goedenavond. Daarnet, hè? Omwille van God heb ik je gelaten. Maar laat me je zeggen. Als je het weer doet, dan ga je zien wie ik ben. Je hebt alles weer omver gegooid. Laat los. God wil je vrijmaken. Mensen leven onder druk. Omdat ze dingen niet willen laten gaan.
1: Ze willen
0: terugbetalen. Ze hebben het verlangen om de anderen ook gewond te zien. Maar dat is arrogantie en hoogmoed. De nederige vergeeft. En die begint met je te leven alsof er niets aan de hand is. Want diegene heeft contact met God.
1: Revelation.
0: Openbaring. Laten we gaan naar de andere zegeningen. Ik wil dat u ernaar luistert.
1: Revelation capitolo 1.
0: Openbaring hoofdstuk 1.
1: Versículo 1 tot 3.
0: Vers 1 tot 3.
1: Escuche aquí.
0: Luister.
1: De primeira bendição que tengo alcancé.
0: De eerste zegening, u moet het behalen. Het is nodig. Het is belangrijk.
1: Urgente.
0: En het is urgent.
1: En revelación de Jesucristo, que Dios adoné para mostrar su servidora, y consta con mester soso de pronto. Y él manda esa aquí y a comunique para medio de su ángel a su servidor Juan, quien de aduna testimonio de palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta lo que él mira, versículo 3, bendicionar ta están culesa y están cutende y están guarda e palabra de profecía.
0: Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden en welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
1: Bendicionabota.
0: Gezegend bent u.
1: Si botende.
0: Als u hoort.
1: Lesa.
0: Leest.
1: Y guarda el palabra de Dios.
0: En het bewaart in uw hart. Gezegend ben je. Je bent gezegend.
1: Feliz.
0: Je bent gelukkig. Maar je moet het bewaren. En om het te kunnen bewaren, moet u het lezen. U moet het begrijpen. Dat is wat God zegt. De tweede zegen. Openbaring 14, vers 3. We blijven in het boek Openbaring. Openbaring 14, vers 13.
1: En ik heb een boek voor de schelde. E morto nan. Cuja orpa dilanti muri. Tem Senhor, sim, Espírito da Bissa, com não a sossegada, não trabalha, mas uma não obra, não, está seguindo junto com não, está seguindo junto com não.
0: En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, schrijf, zalig de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, dat zij rusten van hun moeite, want hun werken volgen hen na.
1: Bendiciona.
0: Gezegend.
1: Dichoso.
0: Gezegend.
1: De persona que muere en Cristo
0: Jesús. Is degene die sterft in Christus.
1: Amen.
0: Amen.
1: No casi.
0: Niet bijna.
1: Sino de Jesús.
0: Maar in Jezus.
1: Tiene de casi.
0: En zijn mensen die bijna.
1: Prenen te voor.
0: Maar ze zijn buiten.
1: E bendiciona de bestaan que muere padini.
0: De zegen is voor degene die binnen sterven.
1: Droma papo muere padini.
0: Om binnen te sterven.
1: Lesa,
0: moet je lezen.
1: Quere,
0: je moet geloven.
1: Guarde palabra,
0: en
1: amen.
0: Je moet de woorden bewaren in je hart. Amen.
1: Dus ora wat morto,
0: want wanneer je dood bent.
1: Nada Jesus no posso, Pablo.
0: Kan,
1: Jesus no posso, nada,
0: kan Jezus niets voor je doen.
1: Die três.
0: Ten derde.
1: Revelation 16:5.
0: Openbaring 16 vers 15.
1: Mira. Mi capi in maniera ladron. Bendicionata e sum. Que da lanta e que da com supanha não vesti pa enocana sumu e rende mira sua vergonha.
0: Zie, ik kom als een dief. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet gezien worden. Gezegend bent u.
1: Jesus que vestiu um pai de justiça.
0: Jezus wilt u een kleed van gerechtigheid
1: aandoen.
0: Hij wil dat je dat kleed bewaart. Maar hij wil dat u geestelijk wakker blijft. Dat u geen enkele leugen van de Satan accepteert. Waarom? Want je hebt de waarheid. Je hebt de waarheid gelezen. Je hebt het begrepen. En de vierde zegen. Openbaring
1: 19:9. Kuta wordu invita, aleluia, na escena matrimonial de elamchi. E ela bisami esakinante palavra na verdadeiro de Deus.
0: En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des lams. En hij zeide tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God.
1: Que mijn Romana me quer uma pergunta, porque me sigue.
0: Mijn broeders, ik wil u een vraag stellen voordat ik verder ga.
1: Tiene que mandar uma invitação de Deus para passar eternidade com ele?
0: Zijn er mensen hier die de uitnodiging nog niet hebben ontvangen om eeuwigheid met God door te brengen?
1: Si, bom, uma invitação é isso, bom, man.
0: Als je de uitnodiging nog niet hebt ontvangen, laat me uw hand zien.
1: Para que me salvo personalmente?
0: Zodat ik u persoonlijk kan zeggen.
1: Jesus é invitado.
0: Dat Jezus u uitnodigt.
1: Você quer passar eternidade junto conosco?
0: Want hij wil de eeuwigheid met ons doorbrengen.
1: 5.
0: De vijfde.
1: Revelation 26.
0: Openbaring 20, vers 6.
1: Bendiciona. E santo ta esum. Que tem parte de promê. Resurreção. Ribasa que não é de Deus morto. Não tem poder. Pero, não lo está sacerdote não de Deus e de Cristo. E lo reina junto com ele para mil anos. Amém.
0: Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren.
1: Palabra de Dios, amen.
0: Het woord van God, amen.
1: Seis, penultimo.
0: De zesde, de laatste.
1: Revelation 22.
0: Openbaring 22.
1: Y mira, mita bien pronto. Bendicionata esum, que guarda e palavra nan de profecia de buque aqui.
0: Openbaring 22 vers 7. En zie, ik kom spoedig. Zalig hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart.
1: Romano, wat kan Dios
0: zeggen? Kijk, Kijk hoe God het hier beschrijft.
1: Bendicionado está.
0: Je bent gezegend.
1: Hij zegt, ben pronto.
0: Hij zegt, ik kom spoedig.
1: Hermano, están guardando la palabra de Dios en un corazón.
0: Zij die het woord van God bewaren in hun hart.
1: Y que obedece.
0: En gehoorzaam zijn.
1: Tanto bendicionado, man.
0: Ze zijn gezegend.
1: Último siete.
0: De laatste, de zevende.
1: Revelación 22, 4.
0: Openbaring 22, 14.
1: El último capítulo de Bijbel.
0: De laatste hoofdstuk van de Bijbel.
1: Net, capítulo
0: net in het midden van, deze, van dit hoofdstuk.
1: Bendiciona. Taisnang kulabanang panyanang panang porting derecho derecho riba e palo di vida e panang por drenta estat door die poorten dan halleluja.
0: Zalig zij die hun gewaden wassen opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
1: De
0: vertaling in het Nederlands is perfect. In het papiament zeggen ze gezegend degene die hun klederen wassen.
1: Maar Biden is strong, dat praktisch een alfabet, de Bijbel.
0: Dus de Bijbelse alfabet.
1: Strong, dat is strong.
0: Strong.
1: Tenzij wat dan ja.
0: Dan vind je dat de
1: manier dan Hollandees.
0: Dat de vertaling is zoals het is in het Nederlands. Gezegend.
1: Feliz.
0: Gelukkig.
1: Zij
0: die de geboden van God heiligen.
1: Panam portin derecho.
0: Om het recht te hebben.
1: Die komen voor de palu di
0: om te eten van de boom des levens.
1: Bendiciona botaruma.
0: Je bent gezegend.
1: Privilegia.
0: Je hebt een voorrecht.
1: Dus ik sta de moeder mien dat zo. Ik sta de moeder mien dat zo.
0: Misschien.
1: Nota boven mien. Nou, zo.
0: In je familie ben jij misschien de enige.
1: De bobario portata zo.
0: In de buurt ben je misschien de enige.
1: Tabina wordt dat trata zo.
0: Waar je werkt ben je de enige.
1: Een privilegie, Roman.
0: Het is een voorrecht.
1: Dus je toerende met de moeder praktisch.
0: Iedereen moet praktisch sterven.
1: Pago de picata morto.
0: Het loon van de zonde is de dood.
1: Algunos de temorio, eh?
0: Sommigen van ons sterven vandaag niet. Maar we sterven morgen. Of volgende week. Maar we moeten sterven.
1: Pago de pica.
0: En het loon van de zonde
1: morto.
0: Is de dood.
1: Ah, impossible que decir,
0: het is onmogelijk dat je niet sterft. Wat de dokteren mogen doen, ze kunnen de dood niet tegenhouden.
1: Dios puede dar vida back, amen.
0: God kan jouw leven teruggeven.
1: Oroma muriki banda.
0: Maar hier aan deze kant sterven is leven zonder reden. Want je leeft tegen de wil van God. Je hebt de eer en het voorrecht niet geaccepteerd.
1: Wat
0: je hebt vastgehouden aan tijdelijke dingen. Je hebt je best gedaan. Je bent moreel gestegen. Iemand die respect heeft in
1: mensen.
0: Je respecteert de regels. Je gaat niet door
1: rood.
0: Geen van die dingen doe je. Maar je bent hier gebleven. En hier is alles tijdelijk. Alles wat een begintijd heeft aan deze kant, heeft een tijd van eindigen. Maar als je nu aan deze kant komt, je bent niet zo slim.
1: Je
0: bent niet zo wauw als ze zeggen.
1: Je
0: bent niet zo belangrijk als sommigen denken. Je hebt geen geld.
1: Wat
0: je hebt
1: niet.
0: Je hebt
1: niet.
0: Soms keer je dubbeltje 2 tot 3 keer om. Want het is niet voldoende. Je hebt geen kennis zoals zij dat hebben. Je hebt geen kleding zoals zij dat hebben. Maar als je Jezus hebt.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Dan
0: is alles anders.
1: Pas oren naar mij.
0: Want wanneer zij zijn gestorven, dan gaan ze zeker verloren.
1: 100% Roman.
0: 100%. Jij kan hier ook sterven. Maar het verschil is.
1: Oren Jezus bin.
0: Dat wanneer Jezus komt.
1: Ora Jesus vem.
0: Wanneer Jezus komt.
1: E de bem-aventurado tá.
0: Zegt hij dat u gezegend bent.
1: Als hij dood wordt.
0: Want de tweede dood.
2: Não tem poder, meu irmão.
0: Heeft geen macht over u.
2: Participar da primeira ressurreição.
0: Je moet deel hebben aan de eerste opstanding.
2: And this is the Bible with Christ.
0: En dat is leven met Christus.
1: Medo de morrer.
0: Ik ben niet bang om te sterven.
2: Eu não quero nem morrer tampouco.
0: Maar ik wil ook niet sterven. Laten we eerlijk zijn.
2: Siguramos segure.
0: Ik heb het verzekerd.
2: Ah, ik predico contigo.
0: Ik spreek nog een beetje langer.
2: Mas si morte llega,
0: want als de dood komt,
2: que me queres, irmão?
0: Wat kan ik doen?
2: É bonta,
0: het goede is
2: como não sabe como morrer.
0: Dat ik niet weet dat ik ben gestorven.
2: Pero me sabe como aceptar Jesus?
0: Maar ik weet wel dat ik Jezus
2: heb aangenomen.
0: Ik weet niet dat
2: bota
0: ik ben gestorven.
2: Bonta.
0: Jij weet het ook niet.
2: Bonta, graças a Deus, pecou aí.
0: Ben je God niet dankbaar daarvoor?
2: Bro, você triste, se nós tá saco, nós tá morto.
0: Weet je wat droevig is als wij zouden weten dat we dood zijn?
2: Ja. Ja, maar ik
0: ben gestorven, waarom?
2: Sterren,
0: ik moest niet sterven, maar ik ben gestorven. Maar je weet niets.
2: Wat is de diferentie?
0: Zie het verschil? Misschien ben je bang voor de dood.
2: Maar een tordiebo dat erin komt te morren. Tordiebo dat erin komt te
0: morren. Elke dag train je om te sterven.
2: Roman, toda noite moet dat erin komt te morren.
0: Elke avond.
2: En dat je niet goed te doen, man. Zijn dat geen troren? Vem entrar do inferno.
0: Elke dag oefen je om te sterven.
2: Tien nog zo'n largo, man. Zijn jij te Angela, kaba?
0: Sorry, Eva. Oké, even serieus, oké. Je hebt mensen die heel lang...
2: Je bent nog stoot te doen, man.
0: Wij allemaal slapen. En wanneer je slaapt, oefen je hoe je moet sterven. Je weet niet hoeveel uren van mij zijn. Je weet niet wat er gebeurt. Je weet helemaal niets. Wanneer je bent opgestaan, weet je zijn ding. Je kan niet zeggen, ik zal opstaan. Je kan niet zeggen, ik heb geslapen. Dat kan niet, want je weet het niet.
2: Termanang, tá impossível agora aí, como eu pedir contato com um morto.
0: It is daarom onmogelijk dat ik contact kan hebben met een dode.
2: Mas o sonho mesmo, dormir, me pedir contato com ele, tu colante.
0: Want als iemand zelfs slaapt, kan ik geen contact maken, ik moet diegene wakker maken.
2: Diabo, vou levar, se fica aí com outro homem.
0: De duivel heeft dat ook weer vervals.
2: Alguém está querendo agora na morte, não pedir contato, mas
0: é impossível. Mensen geloven dat wanneer ze sterven, dat ze contact kunnen hebben.
2: Não importa, tá pai.
0: Dat kan niet. Dat gaat gewoon. De levenden kunnen met de levenden communiceren. De doden kunnen niet communiceren met de levenden. De doden kunnen niet met de doden communiceren.
2: Amen.
0: Amen.
2: We
0: hebben net de 7 zegeningen doorgenomen. Samen bij de 9 dat God aan het begin gegeven heeft. En de eerste preek van Jezus. In zijn laatste boek Openbaring sluit hij af met 7 zegeningen.
2: 9 en 7 zegeningen.
0: Kijk hoeveel zegeningen God nu voor u heeft. Wanneer je naar de hemel gaat, krijg je de overige.
2: Dios que bendicionaba.
0: God wil u zegenen.
2: Dios bendicionaba y bendiciendo para siempre.
0: God zijn zegen is voor eeuwig.
2: Y también me hago último viaje noche.
0: Ik ga u voor de laatste keer een oproep geven. 13 dagen hebben wij samen doorgebracht.
2: Nossa canta.
0: We hebben gezongen.
2: Nossa alaba.
0: We hebben God geloofd.
2: Reza.
0: We hebben gebeden.
2: Y nos escucha Jesús.
0: En we hebben geluisterd naar Jezus. Alles dat je moet weten om opnieuw geboren te worden heeft Jezus u verteld. Alles wat je wil weten om geboren te worden heeft Jezus je gezegd. Het overige is voor je groei.
2: Amen.
0: Amen. Wanneer je opnieuw geboren wordt, je bent hier geboren, dan leert Jezus je dingen die je buiten van buitenaf niet kan leren. Je moet binnenkomen om het te leren. Ik ga u nogmaals oproepen.
2: Oké, okay. Nel momento que vai ter número especial.
0: We gaan op dit moment luisteren naar een speciaal nummer.
2: Durante dit número especial que si boque.
0: Gedurende dit lied als u wil.
2: Forma parte de bendicionan aquí.
0: Om deel te hebben aan de gezegenden.
2: Entrega bo vida.
0: Geef je leven over.
2: Nace de nuevo mañana.
0: Om morgen opnieuw geboren te worden. Morgenochtend.
2: Ik wil je
0: uitnodigen om naar voren te komen als je je naam nog
2: niet.
0: Als je naam hebt opgeschreven, kom naar voren voor de zekerheid.
2: Kom om
0: degene aan te moedigen die misschien een strijd
2: heeft.
0: Zodat zij ook gesteund worden.
2: Pasini. Dat
0: God kan zien dat u daadwerkelijk.
2: Quem que vida eterna?
0: Het eeuwig leven wil.
2: Quem vai pedir seis bendições aqui?
0: Wie gaat voor die 16
2: zegeningen?
0: En de overigen die zijn in het eeuwig leven.
2: Se você pessoa bem delante.
0: Als je die persoon bent, kom naar voren. Niemand kan voor je komen. Kom zoals je bent.
2: Jesus assim,
0: zodat Jezus jou kan maken zoals hij wil dat je bent. Hallo.

0: glória a Deus.
1: De prezen zij de Heer.
0: Que Deus nos belanta para.
1: Ik vraag de overigen om op te staan.
0: Sabe que momento?
1: Dit is het moment.
0: Se você quer o nome bem diante.
1: Als je naam. Als je naam al hebt opgegeven, kom naar voren. Misschien ben je een steun en bemoediging voor degenen die nog niet hebben gekozen. Dit is uw gelegenheid.
0: Nascer de novo,
1: opnieuw geboren worden,
0: passaporte para cielo.
1: Is een paspoort naar de hemel.
0: E se você não tem passaporte aqui,
1: als je dit paspoort niet hebt,
0: não pode sair deste mundo aqui,
1: kan je niet van deze wereld
0: uitgaan.
1: En je kan niet de nieuwe aarde binnengaan.
0: Deus te deu um passaporte.
1: God geeft jou een paspoort.
0: Sem paspoort, não pode vai.
1: Zonder paspoort kan je niet gaan.
0: Jesus disse assim.
1: Jezus heeft dit gezegd. Kom bij Jezus. Morgen.
0: Jesus está oferecendo ser humano.
1: Biedt God menselijke
0: wezen.
1: Zondaars die tot bekering zijn. Een nieuw paspoort. Wil je geen paspoort naar de hemel?
0: Quem botou lá que estrobabo?
1: Wie staat in jouw weg om jou te hinderen? Degene die jou hindert kan jou niet helpen.
0: Quizás,
1: misschien
0: esta morir,
1: sterft hij
0: después digo,
1: na jou.
0: Pero como si acepta Cristo,
1: maar je moet Jezus accepteren, begrijpt u dat?
0: No, si a acepter.
1: Maar hij heeft Jezus wel geaccepteerd.
0: Je kon zijn mama.
1: Je kent moeders die hun kinderen hebben gehinderd om Jezus te accepteren. Wanneer het kind plotseling sterft, vanwege het geweten, accepteert diegene Jezus zelf. Ik heb het zelf meegemaakt. Waarom? Want soms laat je mensen jou in de weg staan. Wanneer je problemen hebt, zijn ze er niet. Wanneer je pijn hebt, zijn ze er niet. Wanneer je nood hebt, zijn ze er niet. Maar God is er wel altijd. Het kan je beste vriend zijn. Maar redding.
0: Cerca Jesus.
1: Zij Jezus.
0: Wat een mooi amigo.
1: Daar vind je de beste vriend. Een vriend die altijd naast jou blijft staan. 24/7. Je kan hem vertrouwen. Dat ook al breekt hij
0: vertrouwen.
1: Hij gooit niets in jouw gezicht. Want hij houdt van jou vanuit je hart. Vanuit zijn hart. Als de man zegt tegen jou, ga niet. Zeg, schatje, als ik blijf, ga je me niet redden. Als ik zoveel waarde heb voor jou. Laten we samen bij Jezus gaan. En dan weet je of degene daadwerkelijk met je is.
0: Je kunt tegen Dios que su corazón debate. En dan moet je Dios.
1: Want hij gaat tegen de God die zijn hart doet kloppen. Dus als hij niet wil dat je bij God komt, tel de dagen. Want hij gaat je verlaten. God houdt meer van u dan u zich kunt voorstellen. U kunt u niet voorstellen hoeveel God van u houdt.
0: Maar Deus para salva-nos forçar.
1: Kon het maar zo zijn dat God ons gedwongen kon redden.
0: Obligar.
1: Ons verplichten tot redden.
0: Ele não está assim.
1: Maar dat doet hij niet.
0: Não está sua naturaleza.
1: Het is niet zijn natuur.
0: Anche você vive por dentro.
1: Ook al leef je door hem. Want hij alleen geeft jou de gelegenheid op de aarde. Je hebt de longen vanwege hem. Je hart klopt door hem. Maar hij gaat nooit tegen jou in. Hij blijft u uitnodigen. Nu is de tijd voor redding. Nu is de dag. Wat biedt de vijand jou aan? Hij misleidt jou.
0: En die nada.
1: Hij heeft niets.
0: En mensen worden zich van cielo.
1: Hij is zelf uit de hemel
0: geworpen.
1: En nooit meer kan hij binnenkomen. Daarom wil hij niet dat u binnenkomt.
0: Porque Jesús vino.
1: Maar Jezus is gekomen.
0: Paga por debe.
1: Hij heeft uw prijs betaald.
0: Ele morri.
1: Hij is gestorven.
0: Para donarlhe oportunidade.
1: Om u de gelegenheid te geven.
0: Para por escolher a vida eterna.
1: Om te kiezen voor het eeuwige leven.
0: Seja nos últimos anos. Não seja nos últimos anos.
1: Wij zijn nu op in onze laatste avond.
0: Mas o céu também está regozijado, mano.
1: De hemel zal verheugd zijn.
0: Vai ter festa de céu.
1: Er zal feest zijn in de hemel morgen. Want mensen hebben Jezus erkenning gegeven. Ze hebben het besluit genomen nu ze leven. En ze hebben overgegeven wat ze hebben. Misschien is het niet het grootste. Misschien is het niet het perfecte leven. Of een leven dat veel mooier is. Maar ze hebben geluisterd naar Jezus. En Jezus heeft gezegd, kom zoals je bent. De tijd verandert ons. De tijd zal ons transformeren. Want Hij kan ons transformeren. En Hij kan ons eeuwig leven geven. Zou je niet naar voren willen komen? Wij gaan ons laatste gebed
0: uitspreken.
1: Na gaat God u niet meer lastig vallen. Maar weet wel dat u engelen
0: het
1: hebben
0: Santo
1: gezien.
0: Mira.
1: De Heilige Geest heeft gezien.
0: Jesus mira.
1: Jezus heeft gezien.
0: Dios etata mira.
1: God de Vader heeft gezien.
0: Aquí,
1: als je deze oproep kan weerstaan.
0: Dice Dios, no,
1: en je zegt tegen God nee.
0: Vou me estrear melhor com Jesus.
1: Moet je een betere redder hebben dan Jezus. Want je kan Jezus niet in de steek laten.
0: E um Salvador mais grande
1: en je hebt geen grotere redder dan Hem.
0: Se você resistir,
1: als je weigert en tegenwerkt.
0: Dios usa,
1: dan weet God.
0: Kijk op het paradijs.
1: Wat er gaat gebeuren. Geliefde, wij gaan een kring vormen. Laten wij elkaar de hand vasthouden.
0: Degene
1: die
0: daar
1: zit, kom.
0: Sluit
1: aan hier voor het koor.
0: Laat eens naar binnen.

0: Oké, okay, los dos tienen mal, los dos tienen mal.
1: Laten we de handen vasthouden.
0: Vertrouwen. Oké, okay. Zet de kring aan de bami.
1: Laten we de kring daar sluiten.
0: Probeer ons kan tegen dit thema.
1: Voordat we
0: het thema. Of als je om kan tegen dit thema. We zaken minder wat daar.
1: Je weet waar je bent.
0: Om mensen voor een paar jaar kringen.
1: Je moet onderdeel zijn van deze kring.
0: En in de op elkaar nadien.
1: Je kan nog steeds aansluiten.
0: Noor ik hoe in de woorden die.
1: Maak je geen zorgen om de mens.
0: Escucha de voz de Dios.
1: Luister naar de stem van God.
0: Hij zegt, ga naar
1: voren.
0: So, mama,
1: want ik heb mijn kind gestuurd.
0: Tierra,
1: hij is gekomen naar de aarde. Hij is gestorven zodat je eeuwig leven kan krijgen.
0: Banda,
1: zet de schaamte opzij.
0: Banda,
1: zet de angst opzij. Want geen van die allen kan jou redden.
0: Jesus,
1: Jezus alleen kan.
0: Is
1: er nog iemand?
0: Oké, okay, dus we hebben ons gewis.
1: Laten we ons hoofd buigen.
0: Spreken.
1: We gaan bidden.
0: Eterus, Señor.
1: Eeuwige Heer.
0: Dank u, Señor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Grata de amor.
1: Liefdevolle Vader.
0: Nuestro no logra un Dios manera bo.
1: Wij hebben geen God gevonden zoals u.
0: Mira cuánto te estima nos, Señor.
1: Kijk hoeveel u van ons houdt.
0: Mira cómo te exclama en nos.
1: Kijk hoe u roept naar ons.
0: Mira cómo te roga en nos, Señor.
1: Kijk hoe

0: trapenos.
1: Dat u slagen hebt genomen voor
0: dat
1: ons.
0: Bofta, Señor.
1: Dat u klappen hebt gekregen om ons.
0: Scoopi.
1: Gespuug.
0: Nagels die kabel surreal, Señor.
1: Dat u naakt. Gekruisigd.
0: Dat u
1: hebt het voor ons genomen.
0: Manos,
1: want u houdt van ons Heer.
0: Duros,
1: hoe kan ons hart zo hard zijn?
0: Heer,
1: wanneer u één keer roept, moeten we allemaal komen. Want wat u de mensen geeft, kunnen niet geven. Wat we vragen, Heer.
0: Favor.
1: Alsjeblieft. Hou ons handen vast.
0: Manier,
1: zo'n manier. Maakt niet uit wat de duivel doet.
0: Jamás.
1: Nooit.
0: Más, Señor.
1: Nooit meer Heer.
0: Zal
1: hij ons kunnen halen uit uw
0: handen. Man, Señor.
1: U houdt ons hand, o Heer.
0: Nos que mirabo cara a cara.
1: Want wij willen u van aangezicht tot aangezicht zien.
0: Nos que pido un tucubo, Señor.
1: Wij willen met u samenleven. En u hebt ons gezegd. Dat als wij willen genieten van wat
0: nos
1: u
0: heeft,
1: wij het eeuwig leven van
0: Señor.
1: Alleen u, bied het eeuwig leven.
0: Liberanos de noche, Señor.
1: Bevrijd ons deze avond. Van alle leugen.
0: Mentiren, Señor.
1: De leugen.
0: Die diabel.
1: Van de duivel.
0: Costa que la tuna, no, Señor.
1: Alles wat hij ons gegeven heeft.
0: Tropemos de mirabo amor.
1: Is om ons te hinderen. Uw liefde te zien.
0: Om
1: ons te hinderen uw genade te zien.
0: Abot in ons bibel, Señor.
1: U houdt ons levend weer.
0: Maar als het uw leven staat voor die boel.
1: Ver wij ook van u zijn.
0: Abot in ons corazón te baten, Señor.
1: Zorg dat ons hart klopt.
0: Eterno, Señor.
1: Eeuwige Vader.
0: Por favor.
1: Alsjeblieft.
0: Salvanos, Señor.
1: Red ons Heer.
0: No son de millones.
1: We hebben geen betere.
0: Nosotros estamos perfecto.
1: We zijn niet perfect.
0: Pero no están que escuchen mi voz.
1: Maar wij zijn degene die uw stem hebben gehoord.
0: Y nos bien cerca,
1: en u hebt gezegd, kom tot ons.
0: Y nos bien, Señor.
1: En wij zijn gekomen.
0: Con nuestros problemas,
1: en met onze problemen.
0: Con nuestras cargas,
1: met onze lasten.
0: Con nuestras dificultades,
1: met onze moeilijkheden.
0: Con nuestro mal carácter,
1: met ons slechte karakter.
0: Pero Jesús,
1: maar Jezus.
0: Nos saco por.
1: Wij weten
0: dat
1: u kunt ons veranderen.
0: Abo por transformarnos.
1: U kunt ons
0: transformeren.
1: U kunt ons maken tot
0: duurzaam.
1: Wanneer mensen
0: doen,
1: dat ze erkennen dat
0: wij
1: een ander mens zijn.
0: Dank
1: u,
0: Jezus.
1: Dank u wel, Jezus.
0: Dat was super.
1: Alleen u kan. Neem het
0: kwaad.
1: En maak ons kandidaten voor de hemel.
0: O, Jezus.
1: O, Jezus.
0: Dank.
1: Dank u wel.
0: Dat was onze show.
1: Is ons gebed.
0: In de
1: naam van alle namen.
0: Naam van Jezus.
1: De naam van Jezus.
0: Amen. Amen. Amen.
1: Is er nog iemand die bij Jezus wil komen?

0: Aleluya.
1: Laten we gewoon kennis maken met hoe het
2: simpel zal zijn.
1: Wanneer we de eerste stap meemaken in de hemel. Met allen die gered zijn.
2: En
0: ik in jullie. Het is het beste woord wat Jezus achter heeft gelaten. Toen hij afstand moest nemen, afscheid moest nemen van zijn
2: discipelen.
0: In het Hof van Eden heeft hij het volgende gezegd. Bij het Hof van
2: Gethsemane
0: heeft hij tegen de discipelen gezegd, blijf voor mij en ik zal in jullie blijven. Broers en zusters, het komt niet van één kant.
2: Het is een
0: relatie. Om in Jezus te blijven. Of Jezus in jou blijft. Het betekent eenmaal dat we de relatie hebben. Moeten wij niets laten gebeuren. En ook niemand. Deze relatie verbreken. U weet de platform die we gebruikt hebben tijdens de campagne. Er zijn een aantal woorden die ik gebruikt heb in de tijd en die wil ik nog een keer gebruiken voor het laatst. We wisten allemaal om te geloven.
2: Escucha.
0: Moet je luisteren.
2: Si no te clapa, escucha,
0: als je niet klaar bent om te luisteren, wordt het onmogelijk om te geloven.
2: Paso, palabra, fe también no entiende,
0: geloof komt van horen.
2: En, Romano entiende, es palabra de Dios.
0: En luisteren naar het woord van God.
2: Así, dat, para Dios escucha, es sumamente importante.
0: Dat God naar u luistert,
2: no.
0: Is het.
2: Pa Dios,
0: voor God is luisteren van zeer belang.
2: Sigur, die komt als Dios op trappen die van onze libertad is kogen.
0: Omdat God niet op onze vrijheid voor een keuze te maken kan vertrappen of trappen. Niet iedereen die hoort of luistert,
2: lo quiere.
0: Zal geloven.
2: Ese también Dios sabe.
0: En dat weet God ook.
2: Pero Dios te da un espacio.
0: Maar God geeft de ruimte. Dat de mens zelf de keuze maakt of hij wel of niet wil geloven. Zoals er ook mensen zijn die nog niet klaar zijn om te geloven. Zijn er wel mensen die klaar zijn om te geloven. En daarom blijft God voortdurend praten tegen ons. Broers en zussen, als die hoort
2: quiere,
0: en gelooft, kan je vertrouwen. Niet iedereen zal vertrouwen.
2: Si tiene,
0: er zullen wel mensen zijn die gaan geloven.
2: Si logra, confia, Dios,
0: als je bereikt om God te vertrouwen,
2: con Dios.
0: Kan je relatie opbouwen met God. Je kan geen relatie met iemand opbouwen als je de persoon niet vertrouwt. Hetzelfde gaat ook met God. Als je God niet vertrouwt, kan je geen relatie met hem opbouwen. Als je zo ver komt dat je relatie kan hebben met God, dan zou je God lief hebben. Liefde is niet iets dat je in je gedachten komt en het gebeurt. Het heeft een proces om te groeien. En daarom wil God dat we het begrijpen. Dat we moeten horen. Om te geloven. Om te vertrouwen. Om een relatie op te bouwen. En dan komen we aan de ruimte dat we hem kunnen liefhebben. Tussen wij als mensen gaat hetzelfde.
2: Want op het moment dat wij diabos tem devastado.
0: Het is niet dat je iemand vandaag leert kennen en je leert die persoon al lief hebben.
2: Het maakt niet uit dat je 50 viste.
0: Het maakt niet uit dat je die persoon al 50 keer gezien hebt.
2: Je was amor primeira vista en dat bestaat.
0: Oh, het is de eerste liefde. Liefde op het eerste gezicht. Dat bestaat niet. Bij God functioneert dit niet.
2: Als je dat hermana, Dios kipt een proces.
0: Daarom vraagt, is het bij God, gaat het om een proces. Als ik bereik om God lief te hebben, dan ga ik God gehoorzamen zonder problemen hiermee te hebben. Weet je waarom zoveel mensen problemen hebben om God te gehoorzamen? Omdat ze God niet lief hebben. Omdat ze God... En omdat ze God niet lief hebben, hebben ze ook geen relatie met God. En dan kom je tot het deel dat je gaat luisteren. En het begint met luisteren. Als je God gaat gehoorzamen, dan kan de geest van God je leiden tot het eeuwig leven. Want wij allen weten de weg niet. Wij weten ook niet hoe. Daarom moeten wij klaarstaan en bereidwillig zijn om te luisteren. Ik weet niet of je stil bent gaan staan. Weet u waarom we allen kunnen praten? Omdat we kunnen luisteren. Als je doof bent, kan je nooit spreken. Een doof persoon kan niet praten. Hoe kan die persoon praten? Praten is imiteren naar wat je hoort. Als je spreekt. Omdat je niet doof bent.
2: Amen.
0: Amen. Broers en zusters, op het geestelijk gebied zijn er heel veel mensen die doof zijn. Daarom kunnen ze ook niet spreken. En jij die klaar bent om naar het geestelijk woord te luisteren. Op een dag zal je ook het geestelijk woord kunnen uitspreken. Hetzelfde voor mensen die blind zijn. Ja, blind zijn.
2: Hebt
0: u wel eens iemand zien die blind is in rennen? Het is onmogelijk. Zelf het lopen is wordt bemoeilijk. Want met het lopen gaan ze proberen met een stok. En dan als je iemand zo voorbij ziet rennen die blind is, bestaat niet. Een blind persoon kan niet rennen. Rennen waarheen? In het geestelijk leven zijn er heel veel blinde mensen. En ze willen ook rennen. U moet lopen. En u hebt begeleiding nodig om u te leiden in het lopen. Ja, zelfs dat. Wil Jezus u leiden als u geestelijk blind bent. Maar u moet bereidwillig zijn om achter hem te lopen. Je kan niet blind zijn en je wil voor God
2: lopen.
0: Eigenlijk als je blind bent, moet je achter die persoon lopen en ondersteunen. En als je voor die persoon loopt, zal het niet lukken. Jezus wil ons uitleggen. Het enige wat hij kan zeggen is jou de informatie geven. De informatie zorgt Jezus voor dat het duidelijk naar je toe komt.
2: Comprendibel.
0: Begrijpelijk. Maar hij laat het helemaal vrij zodat jij zelf de keuze daarin maakt. Hij kan je daar niet in dwingen. Jezus kan tot aan de rand komen. Dat
2: wil
0: zeggen dat het volhardend is.
2: Maar in het moment, de rand, die bij mij zit, obligatie, zoals de prefera queda.
0: Op het moment dat het verder een rand gaat, dat het dwingend is, neemt Jezus een stap terug. Hij zal je nooit dwingen. En dat moet u begrijpen. Meestal denken mensen, wanneer Jezus bij het rand komt en terugkeert, en ik heb mezelf niet gegeven en niet gedoopt en niet opnieuw geboren te worden. Kan je denken, ik heb de overwinning behaald. Maar dat betekent dat je het hebt verloren.
2: Si Jesús así que lo obligaba en tiempo.
0: En als Jezus was doorgegaan, dan had hij jou moeten dwingen. En dat kan Jezus niet. Dat is niet zijn natuur.
2: Correcto, no está su naturaleza. No está su naturaleza.
0: Dat is niet zijn natuur.
2: Que no eres humano, lo que me quieres explicar, ¿tá?
0: Broers en zusters, wat ik wil uitleggen.
2: Informatie. Produce pensamiento.
0: Brengt leidt toe naar gedachten.
2: Pensamiento.
0: Gedachten.
2: Produce ideeën.
0: Leidt toe naar ideeën.
2: Ideeën.
0: Ideeën.
2: Produce hábitos.
0: Leidt toe naar gewoontes.
2: Hábitos.
0: Gewoontes.
2: Produce acciones.
0: Leidt toe naar acties.
2: Acción.
0: Acties.
2: Produce carácter.
0: Die produceren een karakter.
2: De karakter. Te produce destino.
0: El carácter le tú na de tu comes.
2: Ahora para Jesús camino es destino.
0: Als Jezus ons nee geen toekomst. Dit is een ander woord. Ons lot. Jezus ons lot wil veranderen. Om dat te veranderen.
2: Jesús mister cambio de información.
0: Moet Jezus ook je informatie veranderen.
2: Europa en no quepa Jesús camino de información.
0: En vele mensen laten niet toe dat Jezus hun informatie verandert.
2: Obligado.
0: En Jezus kan je niet dwingen.
2: Pero ahora si no cambio de información, destino todo.
0: Als je
2: información, pero de información.
0: Als je informatie niet kan veranderen.
2: Dan logra cambio de destino.
0: Heeft het niet toegeleid dat hij je lot kan veranderen. En omdat wij zondaar zijn. En wij zondigen. En uiteindelijk verdienen we de dood. En God kan dit niet wegnemen. Omdat er een rechtvaardige God is. Als u de dood van Jezus heeft geaccepteerd in zijn plaats. Dan verdien je eeuwig leven. Als je het leven van Jezus geweigerd hebt. Is er geen andere manier dat God je kan redden. Soms denkt u van de campagne is aan zijn einde gekomen. Ik ben klaar. Alle druk is weg. Ze hebben mij niet gevonden. Ze hebben me niet gevangen. Maar mij konden ze niet betrappen.
2: Nou, want het zijn de mensen.
0: Broers en zusters, u zit nog waar u bent. U bent eruit gekomen. Jezus is gekomen om u te bevrijden. En dat moet je begrijpen.
2: Quizás ahora que el tiempo de tu salvación pasa.
0: De tijd dat je redding voorbij is.
2: No tienes espacio más para Dios salvado.
0: Sorry.
2: No tienes espacio más para Dios.
0: Er is geen ruimte meer voor God om je te redden.
2: No estuvo Dios en un fecha de nacimiento.
0: We hebben allemaal een datum dat we geboren zijn gekregen.
2: No se acuerda que pronto nos fecha de vencimiento te llega.
0: En we moeten in gedachten houden dat de eindtijd van leven zal ook bereikt worden.
2: Tada iglesia.
0: In de kerk zijn.
2: Pertenecen a un grupo espiritual.
0: Behoren tot een geestelijke groep.
2: Sa de Bijbel.
0: Weten van de Bijbel.
2: Sa canta cantica en ande religioso.
0: Religieuze liederen te zingen.
2: Niemand is niet suficiente, hermano.
0: Geen een van die dingen is genoeg.
2: Pa bonje vida eterna.
0: Om het eeuwig leven te beërven.
2: Niemand is suficiente.
0: Het is niet genoeg.
2: E questo comincia quando nasce di nuovo.
0: Het begint wanneer je opnieuw geboren wordt.
2: E lo che diavolo che va a fare?
0: En wat de duivel wil dat je doet.
2: Vai in crusade, na?
0: Gaat naar alle campagnes.
2: Participa.
0: Deel te nemen.
2: Canta.
0: Zingen.
2: Samana laira.
0: Je hand omhoog.
2: Reassuration.
0: Bidden.
2: Pero nunca nasce di nuovo.
0: Maar nooit opnieuw geboren worden.
2: Pero wat bon in Bijbel?
0: Maar kijk goed in de Bijbel.
2: El único camino que Jesús avisa.
0: Er is één weg dat Jezus
2: no, el único camino
0: de enige weg dat Jezus heeft.
2: Avisa, si bono nace, bono te drenta.
0: Als je niet opnieuw geboren wordt, kom je niet binnen.
2: Para usted con serio tal nacimiento de nuevo.
0: Zodat hij hier aanduidt hoe belangrijk is het opnieuw geboren worden.
2: Broers
0: en zusters, wij die allemaal hier zitten zijn op een keer geboren. We hoeven dit niet te discussiëren. Iedereen die hier zit, die is geboren. Ik weet niet wanneer u geboren bent. Ik weet zeker dat u geboren bent. Misschien ben ik verkeerd. Zijn er mensen die nog niet geboren zijn?
2: Anders
0: zou u hier niet aanwezig zijn. Bent u nu stil gaan staan? Omdat u geboren bent. Kunt u groeien. Kunt u ontwikkelen. Bent u de persoon die u nu vandaag bent.
2: Bij Jezus
0: is hetzelfde.
2: U
0: moet opnieuw geboren zijn. Om te ontwikkelen. for us to be.
2: É o único Deus que peta para baixelo. Amém.
0: Om de persoon te worden die God wil dat je wordt om naar de hemel te gaan.
2: Er is geen
0: andere manier om dat te doen.
2: Mas que bem eu tabisa.
0: Alhoewel de Bijbel zegt
2: tanto,
0: dat God de wereld zo lief heeft,
2: Johannes 3:16,
0: alhoewel de Bijbel dat zegt, het geheim is allen die geloven.
2: Het
0: is niet de hele wereld die gered wordt. In deze grote wereld, degenen die gered willen worden, moeten ze minstens beginnen te geloven. Als u gelooft, dan gaat u vertrouwen.
2: En
0: het hele proces gaat verder. Broers en zusters, om te begrijpen, het feit dat je in de kerk bent, is niet genoeg.
2: Amen?
0: Amen? Hier is niet de hemel, broers en zusters. Hier is de deur naar de hemel.
2: Op
0: de eerste plaats moet je begrijpen, als je voorbereid gaat worden voor de hemel, moet je in de kerk blijven.
2: De dokter opereert op een kas.
0: De dokter zal je nooit thuis
2: opereren.
0: Of op de parkeerplaats hier voor de supermarkt. Je moet naar het ziekenhuis komen. Als je geopereerd
2: wordt,
0: moet je wel het ziekenhuis blijven. Hetzelfde zegt God ook tegen ons. Als je in het ziekenhuis komt, maakt niet uit wie je bent. Je kan een directeur zijn. Je kunt een administrateur zijn. Je kan een stewardess zijn. Je kan de eigenaar zijn van een bank. Wanneer je in het ziekenhuis bent, als je op het bed gaat liggen, de arts die heeft het voor het zeggen.
2: Je moet
0: de
2: governador.
0: Je kan de titel hebben die je wil. De arts die heeft het te zeggen.
2: Kiko tinkwas.
0: Wat er moet gebeuren.
2: Dokter,
0: ik ben een president.
2: En zo wat.
0: En nu wat?
2: Mira, omdraaien.
0: Omdraaien op het bed. Soms, en dan heb je een operatiejasje aan, wat van boven naar onder open is, maar je moet toch omdraaien. De pastor is een keer gaan opereren. Hij moest geopereerd worden en hij kreeg een operatiejasje aan.
2: Maar we zitten die ruimte in de hand.
0: Hij heeft net omgekeerd aangetrokken.
2: Ik heb niet patras. Ja. We zitten in de hand hierom.
0: Hij heeft een andersom aangetrokken.
2: Ja,
0: omdat hij niet wou dat het aan de achterkant open ging.
2: Maar zag je het niet?
0: Weet u wat mijn pijn deed?
2: Waarom heb je bij veel operation in je bol toe?
0: Toen hij bijkwam van de operatie, zag hij dat ze het weer andersom hadden aangetrokken.
2: Hoe zag je dat?
0: Hij weet niet wie het hem zo andersom heeft aangetrokken. Ik denk van ja, wat is dit nou? Maar hun hebben de leiding, want je bent in het ziekenhuis. Wanneer je bij Jezus bent, Jezus is degene die alles onder controle heeft. Wij zijn in zijn huis. Wanneer wij zijn aanwezigheid uitnodigen, is het feit dat wij geloven dat hij komt,
2: dan
0: weten wij dat deze plek heilig wordt. Doordat God hier aanwezig is. En ons gedrag. En de manier hoe we met anderen omgaan. Moet een getuigenis zijn. Dat wij geloven. Dat wij in de aanwezigheid van God zijn. Blijf in mij. En ik blijf in
2: jou.
0: Broers en zussen, deze uitnodiging om in Jezus te blijven, om bij hem te blijven, het is een speciale uitnodiging, maar het is omgekeerd om terug te gaan. Jezus nodigt je niet uit om te blijven, om terug te gaan. Dat is niet zo. Hij nodigt een ieder die voor mij, eerst nodig hij jou als degene die om te komen, die vermoeid zijn.
2: Ahora te invitaba queda.
0: En nu nodig hij je uit om te blijven.
2: Maar kom proberen bakketje.
0: Hebt u het begrepen?
2: Dice que ya no es suficiente.
0: Alleen maar hem te komen is niet genoeg.
2: Ahora te invitaba babin tremendo, aleluya.
0: Hij vindt het geweldig als je komt.
2: Pero me te invitaba queda.
0: Maar ik wil dat je blijft.
2: Cuanto contrario fuera de bye.
0: Het is tegenovergestelde om weg te gaan.
2: Está contra de simplemente quebrar la relación.
0: Hij is tegen om het verbreken van de relatie.
2: Queda que mandi.
0: Verblijven bij hem.
2: Otro bando de divorciar por de Jesús.
0: Het tegenovergestelde om weg te gaan bij Jezus.
2: Y mata y reconciliación.
0: En de
2: ja.
0: Nog een keer.
2: Mata e reconciliación, que me va a reconciliar con Dios.
0: Oh, ja. Om hetgene wat je hebt goed de bezoening te verbreken. Yes. Sorry, dankjewel.
2: Hecho de queda,
0: het feit dat je blijft, het blijft in mijn hele lichaam.
2: Met de queda con termicer.
0: Oh, ik blijf met heel mijn ziel.
2: Mi físico.
0: In het fysiek.
2: Mi intelectual.
0: In het geestelijke,
2: mi vida social,
0: in het sociale leven,
2: en
0: het, in het geestelijk leven. Dat betekent blijven.
2: Maar no puedo quedar físicamente solo.
0: Ik kan niet alleen fysiek blijven.
2: Mi vida espiritual no tengo.
0: En het geestelijk is er niet.
2: Oh, me te quedo, mi vida espiritual.
0: En ik blijf in het geestelijk.
2: Físicamente me entero, man.
0: En fysiek ben ik er niet.
2: Tu invitación total.
0: Het is een totale uitnodiging.
2: Completo.
0: Compleet.
2: Que no se mira.
0: Iemand moet dat inzien. In het fysiek dat ik ben gebleven. In het fysieke dat ik ben gebleven.
2: En
0: het moet ook zichtbaar zijn dat ik sociaal. Ik gebleven ben. En ik gedraag me als broeders onder elkaar.
2: Wat
0: ik
2: ben spiritueel.
0: Het kan niet zijn dat ik goed geestelijk ben.
2: Met asociaal.
0: En op sociaal gebied ontbreekt dat.
2: Broers
0: en zussen, dat betekent dat ik compleet moet zijn.
2: Wanneer ik denk.
0: De manier hoe ik denk.
2: Wanneer ik anda.
0: De manier hoe ik doe.
2: Adora.
0: De manier hoe ik aanbid.
2: Turnus te moesten komen. Maketa.
0: Alles moet wijzen dat ik gebleven ben. En daarna begint de opnieuw geboren worden. Ik kan komen zoals ik ben. Maar Jezus zal me veranderen zoals Hij wil dat ik ben. Wanneer je het ziekenhuis binnengaat, beslist de arts. Als je een operatie gaat doen. Een voorbeeld. Aan uw hoofd.
2: Ik heb bijna goed stemmen, no?
0: De haren waar je heel veel van houdt.
2: Dokter, no! Bijna.
0: Die worden allemaal kaal geschoren.
2: Bijna, dokter, wil
0: je
2: zeggen?
0: Je zegt, arts, mijn haren niet.
2: Simpel,
0: heel simpel.
2: Maar no te operación.
0: En dan is er geen operatie.
2: Wat ik om je?
0: Kunt u mij begrijpen? Met God is precies hetzelfde. En zijn bepaalde dingen waar je misschien mee worstelt om te verlaten. Buiten kan God het allemaal tolereren. In zijn bedehuis is het niet mogelijk.
2: Amen.
0: Amen. Het leven is afkomstig van God. Je kan boos worden en je spullen meenemen. Je kan gaan zonder God. Maar waar je ook gaat wonen of leven, heb je God nodig. Want de adem komt alleen van God. En je hart die klopt vanwege God. Door God.
2: Completo.
0: Jezus wil en God wil dat we compleet blijven.
2: Exact. Precies. En
0: daarom het blijven.
2: Te mantener una relación para dentro.
0: Het onderhoudt een relatie van binnenin.
2: Dios se relaciona con los de iglesia.
0: Nog een keer.
2: Si Dios se relaciona con los de iglesia.
0: Oh, God heeft een relatie met ze omgebouwd in de kerk.
2: Para poder traernos para dentro.
0: Om ons weer binnen te brengen.
2: Oh, Dios que mantener una relación.
0: En God wil de relatie onderhouden. Om ons te gaan brengen voor de troon van zijn vader.
2: Zeg maar, de Heer, maar de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, de Heer,
0: De geest van God die werkt in ons hart.
2: Om
0: binnen te komen. Dezelfde geest. Die zal ons voorbereiden. Om voor God te komen.
2: Een
0: detail om in het aangezicht van God te kunnen komen.
2: Dat is vestir de gloria.
0: En het is het, de klededrag van heiliging. Wat Adam en Eva zijn kwijtgeraakt. Zonder deze klededrag kunnen wij niet voor God komen. Maakt niet uit wie je bent. Zonder deze klededrag kunnen wij niet voor God verschijnen. Want zijn glorie zal ons kapot maken. Dat is de voorbereiding die Jezus wil doen op dit moment. Het feit dat je binnen bent. Om ons voor de troon van genade van de Vader te
2: brengen.
0: Jezus als de voornaamste dokter. Jezus als de voornaamste dokter. Weet de dingen die wij moeten laten, afstand van moeten nemen. Zodat hij ons degene kan geven die we nodig hebben. Zodat wij voor zijn aangezicht kunnen komen. Aangezicht van de Vader kunnen komen.
2: Precies. Om
0: te beginnen hebben wij een nieuw hart nodig. Laten wij samen gaan in de Bijbel.
2: Juan capítulo 5.
0: Johannes hoofdstuk
2: 15.
0: En we zullen vers 1 tot en met 5 lezen. U kunt u volgen in uw Bijbel trouwens.
2: Oké. Het is een versículo 1. Ami, Jesus opiando, ami ta e verdadeiro mata de Wingrave, imitata e cunuquero. Aí vai lá,
0: ok.
2: Que meu irmão, tem como eu estou presente aqui?
0: Hoort hoe Jezus het hier aangeeft.
2: Het is aan het bergen mate die wijndruif.
0: Ik ben de wijnrank.
2: Imitata e cunuquero.
0: En mijn vader de wijngaardenier.
2: Een mate die wijndruif.
0: Broers en zusters, een wijnrank.
2: Dat dependiente de algo.
0: Is afhankelijk van iets.
2: Paiporama.
0: Om te groeien, om verder te groeien.
2: Raya, un palo, algo.
0: Een muur, een boom, maakt niks uit.
2: Qualquer otra persona.
0: Ieder andere persoon
2: La Bisa,
0: zou zeggen:
2: Amite pali di coco.
0: Ik ben de kokosboom.
2: Amite pali bamboe.
0: Ik ben de bamboeboom.
2: Omdat ze zelfstandig zijn.
0: Omdat ze zelfstandig zijn. En ze zullen heel hoog groeien.
2: Jesus siendo Dios.
0: Jezus die God is.
2: Gente,
0: die mens is geworden.
2: Su divinidad, quelle,
0: ja, als mens.
2: Human Abisa.
0: Heeft gezegd.
2: Amite mata di wijndruif.
0: Ik ben de wijnrank. Nee, de wijnstok.
2: Okay. Ja, de wijnstok.
0: Waarom, broers en zusters?
2: Dependiente total de su tata.
0: Omdat hij geheel afhankelijk is van de Vader.
2: Wat een grande con Dios dat toma, romano.
0: Breng nu een groot voorbeeld.
2: Wat is er nou met de pali coco mita?
0: Degene zal zeggen: ik ben een kokosboom.
2: Jesus die no.
0: Maar Jezus zegt nee.
2: Siendo Dios.
0: Zijnde God.
2: Creador.
0: Schepper.
2: Die palo die
0: heeft hij gezegd: ik ben de wijnstok.
2: Want een palo fin is niet.
0: Het is een heel dun boompje.
2: Zo ramen aan de mafine.
0: Zijn ranken zijn heel dun.
2: Maar het geeft
0: ontzettend veel druiven op één moment.
2: Ideal.
0: Het is een ideale boom.
2: Que nos comprender a humildade de Jesus, irmão.
0: Om te begrijpen de eenheid van Jezus.
2: So,
0: de nederigheid van Jezus.
2: Su mansedumbre.
0: Zijn majesteit.
2: Oké. Okay. Su seguridad absoluto.
0: Zijn absolute zekerheid.
2: Que tiene su tata.
0: Dat hij in zijn vader
2: Dico,
0: heeft. Waarom?
2: E tata te cunuquero.
0: Omdat de vader de wijngaardenier is.
2: Subo te cuida.
0: Degene die verzorgt.
2: Subo te drecha.
0: Degene die herstelt.
2: Subo te pone tierra.
0: Degene die aarde
2: geeft.
0: Die water geeft.
2: Totaal dependiente de su tata.
0: Totaal afhankelijk van zijn vader.
2: Aún no está bien, hermana. Versículo 3. 2.
0: Vers 2.
2: Tu ama, Abraham, fatto un pito qui. Se mi chiesa mi fatto algo, Abraham, razzo, romano, insomma. Tiene che dire, fatto un pito qui. 5, ok?
0: We missen nog, ontbreekt nog een stukje, dus hij is aan het zoeken.
2: Ma te bo. Tu ama, deni con molta carga frutta, e ta quita. E tu ama, con ta carga frutta, Itas ni panang papa pa esaki duna mas fruta.
0: At lezen, ja. Elke rang die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rang die vrucht draagt, reinigt hij opdat zij meer vrucht
2: draagt.
0: Broers en zussen, Jezus begint ons al te
2: vertellen.
0: Hij is de wijnstok. Zijn vader is de
2: wijngaardenier.
0: En wij zijn de ranken.
2: Vers 2
0: zegt het
2: volgende.
0: Elke rank in mij die geen vrucht
2: draagt,
0: zouden ze weggehaald worden. Waarom? Broers en zussen, u en ik zijn geroepen om een rank te zijn, vastgeketen aan de stam, om vruchten te dragen.
2: En
0: Jezus is er geen rank die geen vruchten geeft. Die bestaat niet. Elke rank aan de boom,
2: of vriendelijke paluta,
0: hoe doen het ook
2: met zo'n fruta,
0: zal vruchten dragen. Omdat Jezus het zegt.
2: Je
0: wordt geroepen om dat te kunnen doen. Niet uw vrucht. Maar de vrucht van de boom. Dus wij allen die vastgeketen zijn aan Jezus. Is een weg.
2: Een medio.
0: Is een manier. Die God gebruikt. Om vruchten te dragen.
2: Amen.
0: Hebt u gezien hoe die vruchten op elkaar groeien?
2: Dat heb ik allemaal.
0: Ze klagen niet.
2: Gaan
0: ze een beetje opzij, uiteraard.
2: Het moet
0: dicht op mij, dat gaat niet.
2: Hoe is dat?
0: Het moet nederig zijn. Het is mijn broeder. Het is meer dan mijn familie. Het is iemand die ik heb leren vertrouwen. Hoe dan? Om te erkennen zoals God mij ook vertrouwt. Waarom moet ik mijn broeder vertrouwen? Als God mij vertrouwt, vertrouwt God ook de persoon. Ook al vind ik hem niet
2: aardig,
0: ik vind hem niet aardig, het is mijn broeder. Het zijn van dezelfde vader. Word niet meer gek. We zijn kinderen van dezelfde vader. En daarom zei Jezus, de ram die geen vruchten draagt, de wijngaardenier die de vader representeert, zal het weghalen. Maar degene die vruchten draagt, halleluja, zal hij het snoeien, zorgt dat hij goed verzorgd wordt,
2: vitamine
0: krijgt, om meer vruchten te dragen. Nu de vruchten. In Gelaten worden ze benoemd de vruchten van de geest. Het zijn niet de vruchten van u en ik. Het zijn de vruchten van Jezus. Vruchten van de geest. Zolang de geest in mij is, kan ik die vruchten dragen.
2: Oké.
0: Mijn zorg is. Het is niet om vruchten te dragen. Om vruchten te dragen. Mijn zorg is. Om bij de boom te blijven. Want zolang je bij de boom blijft. Zal je vruchten dragen. Het zal even duren. Maar het zal zekerheid zijn dat je vruchten draagt. Zolang je bij de boom
2: blijft.
0: Als je jezelf verplaatst
2: naar de boom.
0: Ook al heb je vrucht gegeven, zolang jij en de vruchten zullen dat vernietigd komen, zullen niet meer bestaan. Want je hebt vruchten gedragen. Omdat je bij de boom bent gebleven. Soms als je bepaalde vruchten geeft, dan begin je hoofd een beetje op hol te raken. En dan vergeet je dat je een middel bent. Het zijn niet de vruchten. Wanneer je verwijderd bent. Zou je merken op een bepaalde tijd dat je niks meer hebt.
2: Ik ken
0: mensen die naar Jezus zijn gekomen. Ze konden niet praten. Om goedemiddag te zeggen. Je gaat terug naar de wc terug en het is nog niet.
2: Hallo, gago gago.
0: Ik zou niet nadenken.
2: Sorry. En de porapapia.
0: Ja, de persoon die stottert, zoals de pastor met voorbeeld. Die persoon kon niet praten en met de tijd heeft hij leren zingen. En Jezus heeft dit laten gebeuren door middel van hem. De persoon dacht dat hij het zelf was. Is hij weggegaan bij Jezus. Want hij wou niet zingen voor amen. Ik zing. Want ik wil geapplaudisseerd worden. Ik wil dat mensen voor me opstaan. Die persoon is weggegaan. Enige tijd later. Was hij weer aan het stotteren. Toen hij teruggekomen was bij Jezus. Kon hij weer zingen. Het was niet voor jou. Het was een middel. Zolang de Heilige Geest in je blijft, blijft het ontwikkelen. Omdat de Heilige Geest in je
2: blijft.
0: Het is niet jij of ik, maar het is Jezus.
2: Vers 3.
0: U bent al rein. Vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb.
2: Broers
0: en zusters, Jezus wil ons zeggen. Als je succes hebt, als je goed ontwikkelt, herinner dat jij het niet bent.
2: De palabra de Dios que de dembo.
0: Is het woord van God die in je woont.
2: De palabra de mismo Jesús, estaba de principio, estaba de palabra.
0: En het woord is Jezus die vanaf het begin was.
2: Okay, entonces Jesús es la palabra humana de nos.
0: Jezus is het woord in ons.
2: Que podemos comprender lo que Jesús está diciendo en mi interhumana.
0: Om te begrijpen wat Jezus tegen ons zegt.
2: Versículo 4, Jesús te vuelve a rectificar otra vez.
0: In vers 4 herhaalt Jezus het nog een keer.
2: Que te de mí y a mí tengo so.
0: Blijf in mij en ik in u.
2: De otra misa. Miscosco e rama.
0: Zoals de ram.
2: No por carga fruta de su mes.
0: Geen vrucht kan dragen uit zichzelf.
2: Si e no queda, den e mata de vendre.
0: Als hij niet in de wijnstok blijft.
2: Afina você tampoco si você no queda de mí.
0: Zo ook u niet als u niet in mij blijft.
2: Irmãs, si nós no queda de Jesús.
0: Broers en zusters, als we in Jezus blijven.
2: Por parse con nosotros de éxito.
0: Het lijkt alsof we succes hebben.
2: Pero lamentablemente lo vemos notar na final.
0: En pijnlijk zou u aan het eind merken. Het was jij niet, maar het geest van God. Heel veel mensen verlaten God. Wanneer ze tot een niveau komen, volgens hem. Van kennis.
2: Intelligentie.
0: Zelfs menselijke kennis.
2: En pretender que no, por sin Dios.
0: En beweren dat ze zonder God kunnen.
2: Met dat sin Dios.
0: Ik doe het zonder God.
2: Maar dan wordt het door de Dios.
0: Je doet het door God, via God.
2: Dat is gewoon de Bijbel, no?
0: Hetzelfde als leven.
2: Je hebt
0: zoveel jaren
2: geleefd.
0: Je hebt in je hoofd gezet, je kan leven zonder God. Neem de beslissing vanochtend om niet meer te ademen. Geef ons nu een pastor, ik laat Jezus, God, met hun levensadem en alles. Ik ga geen adem meer halen. En kijk hoe lang hij het volhoudt.
2: Je hebt 40,
0: 65 jaar adem kunnen halen. 20 jaar.
2: Door Dios.
0: Door Jezus. Als je de beslissing neemt dat je Gods adem niet meer wil inademen, zal je niet meer bestaan.
2: Hetzelfde
0: in het
2: geestelijke leven.
0: Als je de beslissing neemt om weg te gaan bij Jezus, je kan een christen zijn, maar je kan niet de christen zijn.
2: Jezus
0: wil dat Jezus wil dat je bent.
2: Si vos que está es cristiano, Jesús que me vota.
0: Als je de christen wil zijn die Jezus wil dat je
2: bent, dan
0: zou je voor vandaag en voor eeuwig moeten kiezen om geconnecteerd te zijn, verbonden te zijn met Jezus,
2: met de boom.
0: Broers en zusters, u hoort het weer, wij doen, kunnen het niet op onszelf, maar het is Jezus. Want nu,
2: papiano che romana canasse di nuovo?
0: Het is niet een lappen.
2: Juist.
0: Een lappenstof.
2: Het
0: is niet een schepsel die hersteld is. Het is een schepsel die nog niet bestond. En God heeft van jou gemaakt een persoon die eerder niet was geweest. Je kan jezelf niet vergelijken met de oude persoon met de nieuwe. Want de oude persoon heeft zijn karaktertrekken.
2: En
0: de nieuwe persoon is totaal veranderd. God heeft je niet hersteld. Maar God heeft een nieuw mens begonnen in jouw leven.
2: Betekent u niet?
0: Bent u met
2: mij?
0: God is een nieuw persoon begonnen in jouw leven. Weet u wanneer u baby was? God heeft je gevormd. In de buik van je moeder. Zonder dat je moeder hem gehoord
2: heeft.
0: Zonder dat je moeder geen beslissing heeft genomen. Soms hebben ouders de wens om een zoon te krijgen. Ik heb 4 dochters. Vanaf de eerste. Weet je teleurgesteld? Want in mijn hoofd dacht ik dat ik kreeg een zoon. En ik heb gebeden voor een zoon. En toen heb ik heeft mijn vrouw een dochter gekregen.
2: Ja, ja.
0: En ik dacht, ja, oké, ja. Daar zit zij. De tweede kind.
2: Maar is het ook een
0: begon ik te bidden voordat ik tot de achter
2: ben
0: gekomen. In de kerk zei de broer
2: steeds,
0: ik moet naar de maan kijken.
2: Ik
0: moet water drinken. Ik moet voor alles doen. Ik heb die hele lijst heb ik bewandeld. En we wisten zeker dat het tweede kind, het zal een jongen worden. Na de 9 maanden, toen hij geboren
2: is,
0: voordat hij geboren
2: werd,
0: ze zeggen dat als je een meisje krijgt dat het
2: 8 maanden is.
0: Ik was de gelukkigste man
2: geboren.
0: En ik was ook op een sabbat geboren.
2: Yes.
0: En ik dacht yes. En toen ik daar kwam, ze hebben mijn vrouw voorbereid. Hij ziet het kind al voordat het geboren is. Toen het kind geboren is. Hij dacht, nee, niet weer. Weer een meisje. En mijn vrouw vroeg me, wat is het? Een meisje.
2: Mijn disappointer, man.
0: Teleurgesteld.
2: Niet maar fijn, maar
0: wat heb ik niet goed gedaan? Ik heb naar de maan gekeken, water gebronken.
2: Maar ja.
0: Maar ja.
2: En
0: het kind was al geboren.
2: Ai, ai, ai.
0: En het kind was geboren met de handen
1: van de moeder.
0: Ik zei tegen mevrouw, deze deed gebed. Toen ik naar huis ging en ik teruggekomen was, ik heb iedereen verteld dat het kind goed geboren is, ze zijn dankbaar. En ik ben gaan lopen waar ze al die kinderen aan zetten. Ik zag zuster Jansen.
2: En
0: hij lag niet in het waar ze de kind in leggen. En ik ging naar mevrouw toe. En mevrouw begon te
1: huilen.
0: Wat is er met het kind gebeurd? Ze hebben het kind meegenomen. Wat is er met het kind gebeurd? Ik weet het niet, maar ze hebben meegenomen.
2: Maar ook kantoor, naar de officine.
0: Ik ging gaan vragen.
2: Ook in het hospitaal, ze hadden een complicatie.
0: Ze hebben meegenomen naar het ziekenhuis met zo'n kleine
2: complicatie.
0: Zodra ik in de auto was gekomen, heb ik God gevraagd om
1: vergiffenis.
0: Ik heb het stuur zo keihard geslagen met mijn vuist. En ik zei, Heer, geef me het kind zoals het geboren is. Het verhaal is een beetje lang, maar het kind is 3 weken geleden in het ziekenhuis. We hebben heel Curaçao gevraagd om te bidden.
1: Sorry.
0: Ik heb God om vergiffenis gevraagd. Want het kind was gezond geboren.
2: Romana, mijn amigo, een probleem hoor.
0: Ik ben voor een proef gesteld. Om de 2 uur, ik werd beproefd, dus ik werd ieder 2 uur ging ik
2: bidden.
0: We waren vermagerd door te bidden alleen. Ik kwam in het ziekenhuis en ik zag mijn kind liggen met zoveel knopjes aan de lichaam. En de arts zei...
2: Normaal, de kind
0: heeft geelzucht gekregen en ze moesten het bloed moesten ze zuiveren.
2: Cos bai bom, 90% que tá bem mal, 10% que tá bem bom. Well.
0: 90% kan het goed gaan, kan het fout gaan en 10% goed.
1: Se é que é da bom mes?
0: Als het kind hier heel goed
2: uitkomt,
0: blijft hij toch met beperkingen.
2: Romano, nos arresa.
0: Onze zusters, we hebben
2: gebeden.
0: Ik heb God gevraagd om mij te vergeven. Ik heb gevast. God heeft mij op de proef gesteld. Ik heb een gezond kind gekregen. Door mijn manier van denken heb ik
2: dat
0: kind verworpen.
2: Ze hebben
0: mij gezegd, geestelijk zal je een beperking hebben. Ze moesten het bloed zuiveren. En meestal in dat soort proces zal het kind geestelijk beperkt blijven. Ik heb een broer die hetzelfde heeft meegemaakt, maar die heeft wel met een geestelijke beperking gebleven. Broers en zusters, ik heb gebeden.
2: Romana, dat orde milieu is ali.
0: Toen mijn kind ontslagen
2: werd,
0: gaandeweg dat hij groeide, denk je terug aan die tijd. Ik wil je op de hart drukken om God niet,
2: Romana, pa gracia de Dios.
0: Om God, toch,
2: sí.
0: Niet opzij te zetten.
2: Yes. Pa gracia de Dios.
0: Door de genade van God.
2: Romana, Dios hace mucho aquí.
0: Heeft God het tweede kind voor ons?
2: Het is fotogenica, Romana.
0: Het is fotografisch geworden.
2: Ja,
0: fotografisch.
2: Het is een 10 getal.
0: Wat ziet hij?
2: 10 getal, gemeen.
0: 10 getallen en het kan ze zo opnoemen. Er zit iets en we zal het gelijk herinneren. Dat heeft mijn dochter ook. Dat heeft mijn dochter ook.
2: Sí, ¿no?
0: Ja, mijn dochter ook.
2: Pero amigo, ven, dime, ¿qué vamos a estar diciendo? ¿Qué pico? ¿Qué tal diro, mando mamá, dime sí, mamá? ¿Con dónde me salen los 20 para 10,
0: ah? Hij heeft me voor moeten smeken, want de arts heeft gezegd 90-10%.
2: Maar ja, nu moet een juffrouw in school.
0: En vandaag is zij een docente.
2: Tiene, tiene, no más tanto nieto.
0: Zij is degene die mij het meeste kleinkinderen heeft gegeven.
2: Por natura siempre sabe danke a Dios.
0: En met dit allemaal geef ik alle eer en glorie.
2: Tú me quieres saber que saque lo más.
0: Wat wilde ik nu met
2: hem doen?
0: Heel vaak heeft God iets voorbereid voor ons. En wij denken dat het beter weten. En wij zetten God aan de kant. Soms denken we dat we beter weten dan God. Ik weet niet of je het verhaal kent van een man die beweert beter te weten dan God. Ik weet niet hoe jullie je hoofd moe maken met zo'n God. Het is een vreemde God. Voor die persoon was het geen wijze God. Bijvoorbeeld. God neemt een grote meloen. Zet op een hele dunne rand. En God pakt een kleine
1: tamarind.
0: En zet het op een hele grote boom. Ik begrijp niet hoe dit een wijze God is zoals jullie
1: zeggen.
0: Want als ik de wereld zou moeten
1: schrijven,
0: zou ik die grote meloen, zou ik het op de grote boom zetten. En de kleine tamarinde op het kleine boom. Een keer liep die persoon onder die tamarindeboom en viel een tamarijn op zijn hoofd. Prijs de Heer dat het geen watermeloen was, want het zou het heel hard op mijn hoofd terechtkomen.
2: Broers
0: en zusters, we denken dat we beter weten dan God. Als God je roept, en God zegt tegen jou om te blijven, omdat hij het beter weet. Jij moet het proberen. Maar God niet. God weet al jaren van tevoren. Weet u niet dat het waarde is om God te vertrouwen?
1: Doctoren.
0: Artsen. Met al hun kennis. Moeten ze het proberen. Maar God niet. Maar vertrouw liever in de arts die ik zie en niet in de God die me geschapen heeft die ik niet zie. Maar er is bewijs.
2: Amen.
0: Amen. Maar wanneer Jezus ons zegt om te
2: blijven,
0: omdat je schepsel bent die opnieuw geboren bent, wat heb je gekozen om te doen? Laat staan toe om al je programma's te parkeren, je plannen die je had, ideeën die je had. Je hebt Jezus gevraagd om ze te parkeren, omdat je een nieuw leven wil leven, een ander leven, met een nieuwe vooruitzicht. Je weet niet waar je heen gaat. Het feit is dat Jezus onze kompas is.
2: Amen.
0: Amen.
2: Ziet
0: u niet de vliegtuigen die heen en weer vliegen? Ziet u niet de schepen die werelden van de ene naar de andere gaan? Het is niet de kapitein of de piloot. Het is de kompas. Als de kompas weghaalt, dan zal je zien dat ze weer kwijt zijn. Vraag om naar Curaçao te komen. Raak hij de weg kwijt. Het is de kompas die het werkt. Amen. Soms gaan ze slapen. Maar ze moeten het schip of het vliegtuig op de kompas
1: zetten.
0: De computer is niet wijs. Maar de computer wordt geschakeld op het kompas.
2: Maar
0: het
2: kompas is wat niet moet.
0: Het kompas is hetgene die niet beweegt. Die niet verandert. Waarom? Want de Noordpool verandert niet.
2: Broers
0: en zusters, Jezus moet je kompas
2: zijn.
0: Hoe deze wereld ook verandert, je moet gefocust blijven op Jezus. Maakt niet uit wat de duivel
2: beweegt.
0: Maar als je je zicht richt op Jezus, daar blijf je gefocust.
2: Entonces, ¿qué es lo que Jesús te dice? ¿Quiere de mí?
0: Daarom zegt Jezus, blijf in mij. Niet worden we opnieuw geboren. Hij zegt, wij ontvangen een nieuw hart.
1: Een ander nuevo.
0: Een nieuwe naam.
1: Un camino nuevo.
0: Een nieuwe weg.
1: Un destino nuevo.
0: Een nieuwe vooruitzicht.
1: Y derecho para tener un tierra nuevo. Aleluya.
0: Nog een keer.
1: Un derecho para tener un tierra nuevo.
0: En het recht om in een nieuwe wereld te komen. Om in de nieuwe wereld te komen.
1: Dat betekent dat
0: Daarom zegt Jezus blij.
1: Was we bij een walking.

0: gewoon te blijven. Blijft in verbinding met de
1: Heer.
0: Blijf bij Hem. Ieder vrucht die de Geest in jou ontwikkelt, brengt het vreugde in jou. Een vreugde die niemand kan begrijpen. Jij alleen begrijpt het. Maar je moet wel verbonden blijven. Wat de wereld geeft is van tijdelijke aard. En wat God geeft is voor eeuwig. En je moet het verschil kunnen zien. Als je het niet ziet, blijf je achter tijdelijke dingen gaan. En dat zal de duivel gebruiken als bedriegelijk. De duivel is heel goed in het bedriegen en dingen vervalsen. Iedereen die de duivel heeft voorgelogen tot nu, is door vervalsingen. De duivel zou je geen duisternis verkopen. Weet u wat u zou verkopen? Een vervalsing van het licht. Nog
1: een
0: keer. En weet u wat dat bedrieg, dat is dat. Waarom? Ik heb licht. Ik ga niet in het duisternis.
1: Klare bonta.
0: Je bent niet in het duisternis. Maar je hebt wel een vervalste licht. Je hoofd is zeker vervals. Want als je het
1: licht...
0: En je bent in het als je in de duisternis bent, roept hij jou naar het licht. Maar weet je wat een God zegt? Maar ik hoef niet te komen. Ik heb zelf een licht. Weet u wat
1: triest
0: is? Uiteindelijk kom je erachter dat het licht vervalst is. Je beste tijd is voorbij. God die het weet, roep je. God roep je en het is niet voor niks dat hij je roept. Maar je komt niet. Want ik heb het licht. Maar ben je daarbij stilgestaan om te kijken of het licht echt is of vervals? Als ik je een biljet geef van 100, vervalste 100 euro, neem het aan omdat je denkt dat het echt is. Als ik je nog één geef, neem het weer aan. Ik geef je nog één. En ik geef je nog één. En nog één. En je hebt een
1: vervalso.
0: Alle vijf zijn
1: vervalsen.
0: En je ziet het als waar, als echt. Weet je wanneer je erachter komt? Als ik je de echte brief
1: geef.
0: Als je ze gaat vergelijken, dan denk je van nou. Dat is wat het woord van God voor ons doet. Heel veel mensen heeft de vijand voorgelogen en het blijft ze voorliegen. Omdat de persoon niet klaar is om bij Jezus te komen. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Daarom nodig hij je uit. Wij moeten begrijpen, broers en zusters, dat de weg met God,
1: de enige caminata,
0: de wandel met God is de enige wandel.
1: Dat
0: brengt naar het eeuwig leven. Je kan niet verwachten. Niet in je hoofd. Dat je God, Jezus verlaat. En toch de hemel zal bereiken. Soms blijft de duivel zelf verbaasd. Hoe kan ik deze persoon zo snel voorliegen? De duivel zelf gelooft in degene die hij jou heeft voorgelogen. Hij blijft zelfs verbaasd hoe je dat kan geloven. Zo makkelijk kan zij geloven. Het is makkelijk. Om iemand vandaar voor te liggen. Om die persoon te overtuigen. Dat iemand jou bedriegt. Nee. Heeft leugen geloofd. Het soms kost het.

0: God moeite om iemand te overtuigen.
1: Iemand kende Jezus.
0: Broers en zusters, blijf in Jezus. Geloof in Jezus.
1: Dus het kost.
0: Het is namelijk.
1: Si nos no queda, hermano,
0: als wij niet in Jezus verblijven.
1: Nos nota participar de glorificación.
0: Zullen we geen deel hebben aan.
1: Glorificación.
0: Aan heiligheid.
1: Bueno, eso va a lo santificar.
0: We worden geheiligd.
1: Eso va a lo justificar.
0: En we worden gerechtvaardigd.
1: Justificata por perdonar.
0: Nog een keer.
1: Justificación de perdonar.
0: Rechtvaardiging is vergeving.
1: Vaya perdón.
0: Je bent vergeven. Nu ben je in de kerk.
1: Limpi.
0: Om je schoon te maken.
1: Transformabel.
0: Om je te veranderen.
1: Capacitabel.
0: Om je klaar te maken.
1: Vestibel.
0: Om je aan te kleden. Zodat je klaar kan zijn voor de heiliging. Als je niet in de eerste deur van de heiliging binnenkomt. Als je niet in de eerste deur van de heiligdom binnenkomt, kan je niet in de tweede deur komen. Als je niet in de tweede deur
1: komt
0: en daar verblijft, totdat het proces klaar is, dat Jezus komt, zal je geen deel hebben aan de heiligheid. Als we eeuwig leven willen bereiken, moeten we drie deuren voorbij gaan. Als je opnieuw geboren bent, ben je al twee deuren, door twee deuren heen gegaan. God zet je in de kerk. Om je te reinigen en je leven te veranderen. Om al je slechte gewoontes te veranderen. Om jou te helpen met goede gewoontes. Zoals God het van jou verlangt. Zodat je voor God kan komen in alle eeuwigheid. Het is een wandel met God. Het is niet iets wat je bereikt in één dag.
1: Het proces van sanctificatie.
0: De proces van heiliging. Kan duren tot aan je dood. Of totdat wanneer Jezus komt. Maar je moet blijven. Je moet blijven. Weet u dat wij tijdens de campagne een platform hadden gebruikt? Een zwarte en een blauwe, volgens mij.
1: Een
0: zwarte en een rode.
1: De
0: rode is in de kerk blijven. De groene is de proces van heiliging die is begonnen. En de blauwe heeft te maken met de hemel en de wetten van God. Weet u wat speciaal is in de geboden van God? Ze worden geschreven op blauwe stenen. Oké.
1: Unix de blauw.
0: Op
1: olie stenen.
0: Daarom gebruiken mensen geen blauw. Gebruiken ze geen blauw, omdat blauw representeert de hemel. En ook de geboden
1: wetten.
0: Ze zijn geschreven onyx stenen.
1: Onyx
0: stenen. Ja.
1: Oké? Als we trouw blijven
0: aan Jezus en de karakter wordt ontwikkeld in ons.
1: Daarom
0: wil Jezus blijven in de
1: kerk.
0: Daar gaan we God zien.
1: Alles is goud.
0: Bomen van goud. Alles is van goud.
1: Daarom
0: moet je wel hier blijven. Het bloed van Jezus heeft voor jou betaald. En het proces van heiliging is begonnen. Die verandering moet plaatsvinden in je leven. Dat betekent. We zijn nu in het proces. Zijn er mensen. Bij een telling.
1: Dios te tarda.
0: God is
1: vertraagd.
0: Waar gaan ze heen?
1: Ze gaan nu
0: een bocht maken in de wereld.
1: Roman, de
0: titel van het onderwerp van de campagne was.
1: Het
0: is de tijd voor redding. Morgen is te laat. Broer, jij die hier bent. Israel.
1: Por ser santificación de iglesia.
0: En la kerk.
1: Convencido por el Santo.
0: En je bent gekomen overtuigd door de Heilige Geest.
1: Diablo,
0: de duivel.
1: Moeten wij geven?
0: Geef het niet op. Waarom? Omdat je nog steeds op deze wereld
1: bent.
0: En je bent niet
1: gestorven.
0: Nog steeds heeft hij de kans om je weg te halen bij Jezus. En wat zou hij doen? Hij gaat nu op dingen werken die hij weet dat jij fijn vindt. Hij weet de dingen die klein ze ook zijn dat hij ze vasthoudt. Denk aan de spijker met die foto.
1: Nou, ik klavo. Want ik word klavo. Ik klavo. Juist. Camille Diablo colocasse o portrait.
0: Ja.
1: Romans, Tima.
0: Broers en zusters.
1: Geliefde.
0: Geliefde broers en zusters.
1: Romans, Tima.
0: Geliefde broers en zusters.
1: Satanás wil dat tranquilo.
0: De duivel kan rustig blijven.
1: Ze doen ook dat hij onklavo.
0: Als in je leven één spijker is.
1: Een klavo.
0: Eén spijker.
1: En dat wordt een klavo insignificante.
0: En het kan een spijker zijn die geen waarde heeft.
1: Het is feliz.
0: Dan blijft hij gelukkig.
1: Dat is een cosa Dios no donabe.
0: Omdat God jou dat niet heeft
1: gegeven.
0: God roept je om opnieuw te beginnen.
1: Toen ik ook zeg dat het tempo meer naar uso of de alimentation, naar de bier.
0: Al die dingen die je vroeger had, maakt niet uit wat, is oud geworden.
1: Amen.
0: Amen. Een klein oorbelletje is genoeg voor de duivel om rustig te blijven. Omdat je terugkomt.
1: Tot de walkie.
0: Het kan nu zijn. 10 jaar. Als je het nu wegleeft. Het is een getuigenis voor hem om rustig te blijven.
1: Motente.
0: Plagen niet.
1: Moeilijk.
0: Van een
1: belaster.
0: Hij heeft al.
1: Ik klaar moet op een
0: hij heeft al het bewijs dat de spijker die is nog aan de muur.
1: Want Dios no va a comenzar de nuevo, no va a trechar, va a trechar, va a una cosa va a botar así por mí.
0: God wil dat je opnieuw begint. Je bent niet hersteld. De dingen die je vroeger deed.
1: Tanan, Roman.
0: Sorry.
1: Tanan.
0: Die zijn.
1: Dios que va a stop, yes.
0: Wil God dat je stopt om ze te doen.
1: Qué sentido tiene.
0: Het heeft geen nut. Om opnieuw geboren te zijn. Om dezelfde dingen te blijven praktiseren. Het is verspillen van water. Dat kleine dingetje. Is voor de duivel een informatie. Hij kan niet in je hart kijken.
1: De spiritualiteit moet hij entregar.
0: Je geestelijkheid kan wel.
1: De intelligentie wordt entregaan. Intellectual wordt entregaan.
0: Ja, het.
1: Intellectual?
0: Ja, je intelligentie kan hij wel.
1: Je wordt een bon sociaal?
0: Je kan op sociaal gebied goed zijn.
1: Pero esta mira era enchi.
0: Maar hij ziet die oorbel.
1: Wat zeg je te interpreteren?
0: En weet hoe hij het interpreteert?
1: Je wordt een bon terug te caminen.
0: Het kan goed zijn overal.
1: Pero si te tiene.
0: Maar die is voor mij.
1: Si te tiene.
0: Het is hard.
1: Maar
0: ik moest die voor mij ook
1: wegnemen.
0: Ik moest ook mijn
1: ketting wegnemen.
0: Ik kan mijn tatoeages niet weghalen. Als ik ze kon
1: wegnemen,
0: had ik het doen. Ik heb mijn gouden tante weggehaald. Om vertegenwoordiger te zijn van Jezus. Je hoeft dat niet te doen.
1: Maar als ik het doe, dan
0: hoe meer je relatie
1: opbouwt,
0: ga je al deze kleine dingetjes zien. Ik kon met niemand over goud praten, want ik had zelf een gouden tand in mijn mond. Maar ik wilde prediken voor de Heer. Dan moet je vrij zijn. Het is hard, het is wat je fijn vindt. Ik had 10 kettingen. Ik heb ze weggehaald en naar de brug gelopen en het water ging. Als het niet goed voor mij is, wil ik geen struikelblok zijn voor een ander. Ze hebben mij gevraagd om ze te verkopen. Ik heb gezegd nee. Ik wil niet dat er struikelblok is voor een ander. Gooi ze weg. Ik heb niet het gevoel dat ik iets ben kwijtgeraakt. Misschien heb ik meer gewonnen.
1: Potato alcohol.
0: Misschien is het alcohol.
1: Dat is sigaria.
0: Misschien is het een sigaret.
1: Oma, wat zou je dat?
0: Broer of zuster, je weet waar u bent.
1: Ik hoor dat diablo zijn jabo als separatie van Jezus.
0: Hetgene wat God jou vraagt.
1: Ik hoor dat diablo zijn jabo als separatie van Jezus.
0: Hetgene wat de duivel deed, doet om jou van God weg te nemen.
1: Maar si vos comprendes el nacimiento de nuevo.
0: Als je begrijpt het opnieuw geboren worden, geeft de duivel alles wat van hem is terug. Krijg je nieuwe dingen bij Jezus.
1: Laat
0: je niet blij blijven dat je hier komt, je zingt en rustig
1: bent.
0: In de Bijbel geeft God aan om de dingen weg te halen.
1: Genesis 37:1-6.
0: Als je naar Genesis gaat, 1 tot en met 35.
1: Jacob llama a Dios tan falso, ¿no?
0: En Jacob heeft ze genoemd afgoden. Soms is het, kost het mensen, hebben ze moeite mee om die dingen los te
1: laten.
0: Maar het zijn allemaal afgoden. Daarom kan je het afstand vernemen. Maar Jezus geeft je de kracht om het te laten.
1: Exodus 33,
0: vers 1 tot en met 6. Daar heeft God gevraagd om ze weg te nemen. Als je wil dat ik je God ben. Je bent niet met dit stadsverbinding
1: gekomen.
0: Je hebt ze onderweg. Als je opnieuw geboren
1: bent.
0: Als je wil staan voor God. Moeten we de dingen laten. Ik moest het ook doen. Vandaag heb ik geen spijt. Ik heb een geestelijke strijd. Dat is genoeg, hallo. Ik kan geen geestelijke strijd
1: doen.
0: En lichamelijk en geestelijk en ook sociaal.
1: De machine niet tanto.
0: Dat is te veel, ik ben geen machine.
1: Nee hoor, helemaal niet. Ik ben niet normaal.
0: Nee broeders en zusters.
1: Toen heb ik het als je difficil.
0: Waarom maak je jezelf moeilijk?
1: Er
0: zijn mensen daar buiten die we moeten gaan helpen. Maar merk dat je niet gaat.
1: Ken met je de king.
0: Wie gaat je helpen? Als je zelf hulp nodig hebt. We zijn hier in de kerk, we zitten heel netjes.
1: Decora.
0: En versierd. Maar we kunnen helemaal niet bereiken.
1: Er
0: zijn mensen buiten die doodgaan. Dat iemand je volgt. Moet er een verschil zijn tussen die persoon en jij.
1: Dat is niet wat God staat buscando.
0: Dat soort mensen zoekt God. Volgend jaar,
1: 2017.
0: Dan is het 6000 jaar geleden dat Jezus gedoopt
1: werd.
0: 2027. Als je dit jaar hebt kunnen bereiken, is al een wonder. We gaan afsluiten.
1: We gaan parafraseren, Pablo. Ik probeer 2000 jaar.
0: Eerste 2000 jaar
1: mundo,
0: van de wereld
1: Dios me sirve un deluvio.
0: Had God een overstroming in moeten brengen.
1: Nivel,
0: een zonvloed, sorry.
1: Op nivel mundial.
0: Op een wereldse niveau.
1: En die 2000 jaar después, 2000 jaar después.
0: 2000 jaar later.
1: En moest hij zelf komen.
0: Moest hij zelf komen. Om mensen uit te leggen. Om mensen te laten zien. De weg naar eeuwig leven. Volgend jaar. 2000 jaar later. Als God deze ritme behoudt. Na ieder 2000 jaar. Iets zal gebeuren op wereldniveau.
1: Wat was
0: ons pensa? Moeten wij gaan nadenken.
1: Kom,
0: waarom?
1: Dat is het Joodse formule.
0: Want Gods formule is. Zes dagen werken. Eén dag rusten.
1: Planten zes zijn.
0: Zes jaar planten. Eén jaar rusten.
1: Celebraal jubileum 600 jaar.
0: Jubileum 600 jaar. En één jaar rusten. Er is 1000 jaar ergens neergezet in de Bijbel. Dat er een dag zal zijn voor rust.
1: Se Deus mantém o ritmo,
0: als Jezus deze ritme aanhoudt, als het een volgend jaar is,
1: después de otra hermana,
0: dan is het een jaar daarop,
1: algo tiene que suceder.
0: Iets gaat gebeuren.
1: Dios, ¿qué hace preparación?
0: Dus is het steeds, God wil een voorbereiding brengen.
1: Maar de misa, en de besie nada sin misa no se no.
0: God heeft gezegd, ik zal niets doen zonder eens aan jullie te vertellen.
1: Amos 3:8.
0: Ik zal niets doen zonder mijn kinderen te vertellen. Ik zal ze niet verrassen. Ik ben niet zo'n type vader. Ik zal mijn kinderen zeggen wat ik ga doen. Zodat ze kunnen begrijpen. Zodat ze ook deel kunnen nemen. Broers en
1: zusters,
0: we weten niet of als er een andere campagne
1: zal
0: zijn. Maar God heeft deze genoemd de tijd van redding.
1: Broers
0: en zusters, als je voor eeuwig wil leven, heb je de kans gekregen. Na deze campagne,
1: Engelen,
0: die nog niet zijn gevallen, die gaan kijken wat wij 2 weken lang hebben geluisterd, wat het betekent voor God. Ik zal afsluiten met een roeping. Laat ik zo beginnen. Zijn er mensen tussen ons die nog geen paspoort hebben? Je bent nog niet gedoopt.
1: Je bent
0: nog niet klaar voor de hemel. De tijd dat je gedoopt bent toen je baby was, dat telt nu niet.
1: Het paspoort gaat de kaka van boos hebben.
0: Je paspoort is al verlopen, die kan je niet gebruiken. Of eentje waar je zelf bent gaan zitten, ze hebben een foto van je gemaakt.
1: Is er een persoon
0: die bereidwillig is dat er voor een paar
1: gebeden wordt?
0: Je hoeft niet te schamen dat je geen paspoort hebt. Kom naar voren en zal met je gebeden worden.
1: Een
0: predikant wil graag voor je bidden. Als niemand het heeft, eer en glorie aan God. Als je dat niet hebt, die paspoort nog, mag je naar voren komen. Maak je niet druk dat mensen naar je kijken. Want God kijkt naar jou. Is er een persoon?
1: Si de persona viene delante, si me van, guarda quindi.
0: Kom maar gerust naar voren, maak je niet druk. Als je goed doet, praten ze.
1: Si de man aan de papia.
0: Als je slecht doet, praten ze
1: toch.
0: Als je niets doet, praten ze toch. Kom naar Jezus. Kom naar Jezus.
1: Oké.
0: Niemand?
1: Toeristen met een paspoort hoor.
0: Ieder die een paspoort heeft.
1: Maar paspoort gaat ook aan.
0: Geen paspoort die aan vervallen is, die verlopen is, een up-to-date paspoort. Het is zo belangrijk dat iedere week 52 keer in het jaar gaat God het voor je
1: opdaten.
0: Want dit heeft te maken met het eeuwig leven of eeuwig dood.
1: Iedere
0: die een paspoort heeft, nodig je uit om op te staan.
1: Ben je gedoopt,
0: ben je opnieuw geboren, je weet dat je naam geschreven staat in het boek des levens. Houd de hand van de persoon die naast je staat. Het is je broer, die gaat naar de hemel. Wij gaan naar dezelfde plek. Er is geen verschil tussen ons.
1: Oké. Okay. Oh. Man, wat heb je niet doen? Stel eens op wat aan me. Hé, dan is iemand aan het zien.
0: Amen, amen.
1: Oké, er maak ik. Moest er eens een pepe in zijn paspoort.
0: We zullen van deze zuster gaan doen zodat zij ook haar paspoort
1: hebben.
0: Dank u wel, zuster, dat u naar de stem van God hebt geluisterd.
1: Alweer? Tamme? Tel me, man.
0: Amen, amen. God is goed.
1: Nou, waar is het, man? Dios is het erbij.
0: God doet zijn werk.
1: Hermanos, no poniendo que la papa con
0: nos. We kunnen niet weigeren dat God tot ons gesproken heeft.
1: Want Dios no te papa por nada.
0: God praat niet zomaar.
1: Si Dios te parla come un essere umano.
0: Als God tot ons spreekt.
1: Cuando escuché la voz.
0: En u luistert naar zijn stem.
1: Somos más tiempo de salvación ahora que ahora.
0: Want onze tijd van redding is nu.
1: Mañana puede demasiado laat.
0: Morgen is te laat.
1: Amen.
0: Amen, amen.
1: Tenemos un día, sí.
0: Amen.
1: Dios bendice a mayor nang aquí.
0: God zegen.
1: Y también el joven nang.
0: En ook de jongeren.
1: Porque mira, denk je dat joven con un ting.
0: En u ziet in de leeftijd die ze hebben dat ze nog jong zijn. Dat ze ook deel willen nemen. Aan het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Amen.
1: Maar ik heb ook een nieuwe wat in.
0: Vergeet u niet dat er geen iemand die jong was in de ark is binnengegaan.
1: Quatro parejas de 30.
0: Vier echtparen zijn in de ark gegaan. Noach en zijn vrouw. Zijn drie kinderen. En de vrouw van zijn kinderen. Geen enkele jonge persoon is die ark binnengegaan. Waarom zijn ze buiten gebleven? Het is hoe vreemd het ook
1: klinkt.
0: Geen jongen is uit Sodom en Gomorra gegaan. Alleen Lot, zijn vrouw, zijn twee kinderen, en toen ze hun geliefde zijn gaan roepen, hebben ze gezegd, je vader is gek.
1: Er
0: gaat niets gebeuren in Sodom en Gomorra. Maar groot is was een verrassing. Degene die gehoor hebben gegeven aan God, wel gered zijn. Ook al was de mandaat, wat je ook hoort, kijk niet naar achteren.
1: Broers
0: en zussen, het is niet het moment om naar achteren te kijken. Jezus is dichtbij. Laten we omhoog kijken. Jezus is nabij. Doe niet zoals de vrouw van Lot. Hetgene waar hij heel veel van hield. Zoveel in Sodom en Gomorra. Alhoewel dat God hem heeft eruit gehaald. Van een plek die voorbestemd was om te eindigen met vuur. Kon ze niet toelaten om terug te kijken. En ze heeft gezegd, ik kijk voor de laatste keer. En waarlijk heeft ze voor de laatste keer kunnen zien. Maar ze heeft God ook nooit meer gezien. De vijand zal niet opgeven. Die zal meer druk leggen. Die zal spelen met je geweten. Als je de dingen weghaalt. Blijf je lelijk. Je zal uitzien als een geit. Maar denk je dat God een geit zou zijn? Dat als hij een oorbel of een ring
1: draagt,
0: God is groter dan
1: God.
0: Almachtig. God heeft je geschapen. Zoals hij jou geschapen heeft.
1: Wat een uniek.
0: U bent uniek. Je hoeft om niemand te lijken. Zoals je bent. Zo houdt hij van je. We gaan bidden. Trouwe God. Dank u wel. Vader, we zijn gekomen op de laatste overdenking. En we behoren te zeggen, dank u Heer. Heer, u hebt tot ons gesproken. Zoals uw vader tot zijn kinderen spreekt. Dank u wel Heer. Om ons te laten zien. Hoeveel u van ons houdt. Vader, de hemel is niet hetzelfde. Wanneer één van ons die vanochtend heeft geluisterd, daar zal aankomen. We weten dat de Heer ons wil missen. Want de Heer heeft ons één keer geschapen. En God zal ons niet weer kunnen herscheppen. Laten wij begrijpen, Heer. Laten wij realiseren. Dat nu de tijd is. Dat wij Jezus vragen. Laat ons naam geschreven blijven in het boek des levens. Of Jezus. Of verwijderd
1: het.
0: Want ik heb een andere redder gevonden. God, wees genadig met ons. Help ons begrijpen. Dat alleen Jezus, niemand anders, zal ons kunnen leiden naar het eeuwig leven. Vader, als wij verkeerde dingen doen, dingen die schaamte brengen tot u,
1: Vader,
0: op deze moment zijn we bereid om dat allemaal weg te nemen. Om te stoppen die dingen te doen, Vader.
1: Stop de bijkomende impassie.
0: Om niet te gaan waar deze dingen zijn.
1: Dus als je er considerando.
0: Om, Vader, om te kunnen zien.
1: Lo que Jesús hace por nos.
0: Wat Jezus voor ons heeft gedaan.
1: Nunca, pero nunca, Señor.
0: Maar nooit, Vader.
1: Mas que nos vive eternidad.
0: Ook al zullen we eeuwig leven.
1: No solo paga Jesús back, Señor.
0: Zullen we Jezus niet terugbetalen.
1: Dus er een eind, Señor.
0: Daarom vanochtend beloven wij en we vragen, laat ons naam in het boek des levens geschreven blijven. En het maakt niet uit hoeveel tijd we hebben met de dingen die u niet wil, maar we zullen ze wel wegnemen. Want dit is de laatste roeping. Daarom dank u wel, Jezus. Dat u tot ons gesproken hebt. Dat u ons de weg tot eeuwig leven heeft laten zien. En dat u zoveel van ons houdt. Troonvader, de jongeren die naar voren zijn
1: gekomen.
0: Die nog geen paspoort hebben. Vader, wilt u een foto maken? Schrijf uw namen, Heer. En sta toe zo snel mogelijk. Dat ze ook een hemelse paspoort zullen beërven. Dat het ons gebed. En onze dankbaarheid. De naam boven alle namen.
1: De
0: naam van Jezus Christus.
1: Amen.
0: Amen.

ieder die aanwezig hier zijn. Ik heb gezegd welkom iedereen. Goed zo, oké. Vanavond zijn we de 11e dag van onze campagne. En de titel luidt: de meest urgente vraag voor redding. Voordat ik naar mijn gebed zal doen, wil ik iedereen vragen om hun telefoon eerst op silent te zetten, dus op stilte. En dan gaan we een gebed naar het gebed. Voordat ik het gebed doe, dan ga ik eerst een Bijbeltekst lezen uit Romeinen 10. En het vers is ook 10. Ik zal het in papiaments lezen en dan kunt u het ook op de scherm in het Nederlands zien. Romeinen 10, vers 10. En het luidt zo: Pasobra cucurason hende takere pahanya justicia. Iku boca eta confesa pahanya salvación. Amen. Laten we bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Heer, ik dank u voor deze dag. Ik dank u ook voor ieder die aanwezig zijt. En ik dank u ook voor zij die onderweg zijn. Laten gezond en wel hier aankomen. En zij die het woord moeten horen, begeleid hen ook hier naartoe. Dank u voor alles wat u voor ons hebt gedaan, Heer, en dat u ook zal doen. Dit alles vraag ik u in Jezus' naam. Amen. En dan gaan we verder. Vanavond gaan we weer luisteren naar onze zus Janine Meriana met het gezondheidsmoment.

Een hele goede dag, broers en zusters en bezoekers. Blij om jullie mooie gezichten weer te zien. Vandaag gaan wij verder met, we zijn met onze thema herstel. En dan onderwerp is stress. Maar vandaag ga ik eerst eventjes een paar dingen herhalen. Deze thema's dat wij deze dagen behandelen, het gaat echt over onze brein. En ik wil uitleggen waarom over onze brein. Maar dat is omdat Jezus is gekomen om onze brein te herstellen. Want door zonde kunnen wij niks goed doen. Maar de vijand die wil dat ook. Dus en daarom, alles wat wij hiervoor al hebben gekregen, hebben gehoord, het gaat puur om onze brein te herstellen, zodat wij ook duidelijker kunnen communiceren met de Heer. En de 8 wetten van de gezondheid, dat is onze gids naar een gezondere levensstijl. En in Psalm 119:73, je ziet dat God ons instructies heeft gegeven. God houdt van ons en die heeft ons instructies gegeven hoe wij zo gezond mogelijk kunnen leven en dat wij ook een goede relatie met hem kunnen opbouwen. En in Psalm 119:73, die zegt, uw handen hebben mij gemaakt. U heeft me gevormd. Dus geef mij het begrip, het verstand, leer mij hoe ik uw geboden kan onderhouden. Dus God is zelf degene die dat aan ons leert. En de 8 wetten van de gezondheid, waarom neem ik ze vandaag nog een keer onder de loep? Omdat dit is onze gids. Dus om tot herstel te komen, dan moeten wij naar deze 8 wetten kijken. En het zegt als eerste, vertrouw in God. Tweede, open lucht. De derde, elke dag bewegen. De vierde, zonlicht. Heel belangrijk voor ons. Nu hebben wij genoeg van deze dagen. Kunnen we echt van genieten, hè, mensen? Rust, genoeg rust. Genoeg water. En altijd matig. Dus met alles moeten wij met matigheid in ontwikkelen. En dan onze voeding. Onze voeding is ook heel belangrijk. Want met een goed bloed kunnen onze verstand ook goed nadenken. En vooral in onze aanbidding met God. Maar ik wil er nog 3 van de 7 mentale wetten. Weten jullie nog wat de eerste wet was? Ik hoor stilte. Weten jullie nog wat de eerste wet was? Ik dacht, we zijn onze brein aan het oefenen deze dagen. Niemand? Oké. Wat was onze eerste thema toen wij waren begonnen met de 7 mentale wetten die onze brein sturen? Oké. Die was ondersteund door spreuken. Spreuken 26:2. En dat ging over dat er is nooit dus de oorzaak en de vloek
die komt nooit zonder een reden. De vloek komt nooit zonder een reden. Dus als ik rook en ik krijg longkanker, dan kan ik niet zeggen dat ik niks heb gedaan. Want ik heb zelf gezorgd dat ik longkanker heb gekregen. Maar dat is dan de gevolg daarvan, van het roken. En zo kunnen wij dat met zoveel dingen zeggen. En de tweede. The law of choice. We hebben dit heel vaak gehoord deze dagen. Dat wij keuze moeten maken. Wij maken keuze. Het is of om te leven. Om of dood te gaan. Want in Deuteronomium 30:19 zegt God tegen ons. Ik heb leven en dood voor jullie gezet. Maar ik wil graag dat jullie voor leven kiezen. En dan hebben wij ook geleerd dat onze brein, we kunnen het ook omleiden. En dan hebben wij de Bijbeltekst van Jesaja 55:8. Die zegt, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. Luidt het woord des Heren. Dus met God, wat wij nu negatief in zijn, kan met de Heren omdraaien naar iets positiefs. Dus dan ga ik beginnen met de stress, de herstelplan van stress. Dus de herstelplan. Lichaam en geest kunnen tot rust komen wanneer de juiste omstandigheden hersteld zijn. Stress wordt niet alleen weggenomen, maar vervangen door een vredig evenwicht. Nummer 1. Herstel de rust in je geest. Creëer elke dag momenten van stilte. Begin de dag met gebed, dankbaarheid, meditatie of het bijhouden van een dagboek. En daar hebben wij dus hierin Gods vertrouwen. Verminder constante ruis en mentale overbelasting. Nummer 2. Zorg voor voldoende rust. Geef prioriteit aan slaap en regelmatige rustperiodes. En het is heel belangrijk, want ik weet niet of jullie dat kennen, maar de fase van slapen, vooral de remslaap. Want de remslaap, daar in die tijd van remslaap, daar gaat je hersenen herstellen. Dus het is heel belangrijk. En het is ook heel belangrijk dat wij geen licht aan hebben wanneer we gaan slapen. Dus telefoon ligt niet, televisie hoort niet in onze kamers. Dus alles moet donker zijn. Het lichaam herstelt zich wanneer het in rust is. Ga vroeg naar bed, bij voorkeur voor 9:00. Nummer 3. Vereenvoudig je leven. Verminder onnodige druk en verplichtingen. En soms zullen we nee moeten zeggen. Focus op wat essentieel is. Doe wat je kunt en laat de rest aan God over. 4. Creëer gezonde ritmes. Dus regelmatige routines helpen de geest en het lichaam te stabiliseren. Consistentie brengt rust. 5. Herstel de verbinding met de natuur. Dus frisse lucht, zonlicht, beweging en rustige omgevingen helpen je innerlijke balans te herstellen. Herstel is geen kwestie van één klap. Het wordt opgebouwd door dagelijkse gewoonten van rust.
Dus vandaag, we horen dit vandaag. Sommigen van ons weten het wel, maar soms weten we niet hoe wij daar dat moeten doen. Maar het gaat stap voor stap. En met de Heere Jezus kunnen we alles. Want Hij geeft ons de kracht. Maar wij moeten wel de eerste stap zetten. Want dat doet Hij niet voor ons. Want wij hebben een vrije keuze. Dus eigenlijk in alles wat je doet, je bent bezig iedere keer met keuze te maken. Maak keuze voor het leven of voor het dood. Morgen gaan we verder met levensstijl, dus herstel en levensstijl. Ik verwacht jullie morgen weer en ik ga morgen weer vragen om te kijken wat jullie hebben onthouden. Want wij horen deze week onze brein te oefenen.

Dankjewel, zuster Janine. En dan gaan we nu luisteren naar een speciaal gebracht door Juwelle Niyok Di Kromo.

0: zou zeggen, neem die. Want deze is een beetje laat. Okay.
1: Goedenavond. Als wij terugkijken op ons leven, dan mogen we Gods trouw iedere dag weer opnieuw ontdekken. Hij houdt altijd van ons. Hij zal nooit van ons stoppen met houden. Hij kijkt iedere dag weer naar ons uit. Hij staat altijd voor ons klaar. En mijn gebed is dat wij iedere dag weer opnieuw voor hem kiezen. Zodat wij altijd in zijn aanwezigheid mogen vertoeven als we in de hemel zijn. Dat nummer dat ik zal zingen is getiteld For Always.

0: de verdad a Jesús.
1: The hope is daadwerkelijk in Christus Jezus.
0: Nos cabeça tamba, nos vou ser eterno, Senhor.
1: Eeuwige Vader.
0: Dank u.
1: Dank u wel.
0: Dank u paetje con nos corazón tapat, nos corazón tapati.
1: Bedankt dat ons hart mag kloppen.
0: In nos pulmón ta funciona, Señor.
1: En dat onze longen kunnen functioneren.
0: Dank u por permitir que nos está entre estanco ta vivo, Señor.
1: Bedankt dat wij onder de levenden mogen
0: zijn. Nos pedimos que noche, Señor.
1: Vanavond, o Heren,
0: expectativa tan grande,
1: zijn wij voor u met nos grote
0: que
1: verwachtingen.
0: Nos que tende vos, Señor.
1: Wij willen uw stem horen.
0: Nos que mire vos voluntad.
1: Wij willen uw wil zien.
0: Sáquenos por de lugar aquí, Señor.
1: Laat ons gaan uit de, van deze plaats.
0: Por convicción,
1: met de overtuiging.
0: Por Jesús, ta única esperanza,
1: dat Señor. Jezus de enige hoop is.
0: Estamos orando en nombre de Jesús.
1: Is ons gebed in Jezus' naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Os voy a sentar.
1: U mag weer plaatsnemen.
0: Jesús es la única esperanza.
1: Laat me de handen zien voor degene die
0: dat geloven. Zeg degene naast jou, Jezus es la única esperanza.
1: Zeg degene naast jou, Jezus is de enige hoop.
0: No tiene otro.
1: Er is geen andere.
0: Metí un par regalo aquí.
1: Ik heb een paar cadeautjes hier zo.
0: Como que entregar.
1: Ik wil ze weggeven.
0: Pero que doen nuestros amigos en Evoranga.
1: Maar ik wil het geven aan onze vrienden.
0: Tien, un de nuestros amigos en cabine que nan.
1: Is er een van onze vrienden die hier al drie dagen aan ingesloten is gekomen?
0: Kom maar naar voren.
1: Zijn er nog meer van onze vrienden?
0: Ja, ze nemen het meer over je zeker. Oké, maar ik
1: als u naar voren komt, zie ik u van
0: dichtbij.
1: Zijn er een applaus.
0: Oké. Dank je, hermano.
1: Ik verwacht jullie morgen weer.
0: Oké. Metí un regalo aquí.
1: Ik heb een cadeau hier.
0: Para un amigo. ¿Qué viene? ¿Cuál de los amigos no viene para promover ya hoy?
1: Welke van onze vrienden is hier voor de eerste keer?
0: Promover para tener el lugar. Que nunca podrá tener el lugar.
1: De eerste keer dat je hier bent.